Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: we noemen het de aardappels. Ja. De aardappels van Zoetermeer.
1: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
2: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
4: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: If

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind. Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in.

0: dat er iets.
1: Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie je nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Welkom voor 2 uur klassiek. Het is vandaag 14 juni en langzaamaan beginnen ook de muzici zich op te maken voor de vakantie. Maar de natuur staat vol in bloei. En daarom vandaag klassieke aandacht voor de dieren die daarvan misschien wel het meest profiteren. En dat zijn de insecten. Bij componisten iets minder geliefd dan de vogels, maar er zijn er toch aardig wat. Zo begonnen we met 2 maal die biene, de bij. Een van de bagatellen van François Schubert. Niet te verwarren met zijn naamgenoot Franz Schubert. De bij werd oorspronkelijk gemaakt voor viool en piano. Maar dit was eerst de versie voor cello en piano, een bewerking van Pablo Casals. En daarna voor de blokfluit en piano door Michala Petri. Nogal wat insecten maken een zoemend geluid. En dat geldt ook voor de vlieg. Hoewel we niet helemaal weten wat het beestje meemaakt wanneer Béla Bartók een stukje uit het dagboek van een vlieg opneemt in zijn microcosmos.

door Shirley Trissel. Een heel ander geluid horen we in de Two Insect Pieces die Benjamin Britten maakte voor hobo en piano. Eigenlijk waren ze onderdeel van een kleine suite van 5 insecten die Britten maakte voor zijn goede collega, de hoboïste Sylvia Spencer. Maar er zijn er 3 die het eindstadium gehaald hebben, en de overige 2 zijn op de tekentafel van Benjamin Britten blijven hangen. Maar allereerst de springerige sprinkhaan en daarna een zoemende wesp.

Een gracieuze verschijning. En dan heb ik het over de libelle. In de romantische salon of een deftig bal nogal eens geportretteerd. Hier is de sierlijke, maar soms ook grimmige libelle van Jozef Strauss.

Two Insect Pieces voor Hobo en Piano van Benjamin Britten. De Sprinkhaan en de Wesp werden vertolkt door Pauline Oostenrijk en Ivo Jansen. Maar hoewel heel nuttig, zijn we vaak nogal kritisch op insecten. Ze zoemen, ze steken, ze houden je uit de slaap. En dan heb ik het nog niet over het overbrengen van lelijke en besmettelijke ziektes. Maar er is er één die vaak de waardering krijgt van die alle insecten eigenlijk toekomt. Misschien is dat wel vanwege

De Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber met Die Libelle, een polka-mazurka van Jozef Strauss. Een insect dat veel mensen angst aanjaagt is de spin. En dan met name de tarantella, de wolfspin. Vaak ten onrechte verward met de vogelspin. Gitarist Andres Segovia was degene die de klassieke gitaar op de hoogte van de viool en de piano bracht. En de snelle bewegingen van de tarantula vond hij heel goed passen bij zijn instrument. En in zijn tarantella komen de gitaar en de spin dan ook heel mooi samen.

Andres Segovia met zijn tarantula. Een buiging voor dit machtige diertje. Gespeeld op de voor hem en na hem door vele andere machtige gitaar. De klassieke gitaar, wel te verstaan. Maar in vooral Italië was er al veel eerder een reden om met ontzag naar deze spin te kijken. Hij kan namelijk flink steken. En dat is weliswaar niet dodelijk, maar vaak wel heel erg pijnlijk. Het middel dat men er in Italië op vond was flink zweten. Nou, dat gebeurt vanzelf wanneer je in de mediterrane warmte flink aan het werk gaat. Maar veel leuker is het wanneer je een stevige dans uitvoert. En zo wordt de tarantella Italië's nationale dans. Hier la tarantella uit Ceresana, een stadje in de provincie Piemonte.

La Tarantella van Cristofaro Ceresana. Door een ensemble onder leiding van Christina Plouard. En dan zag ik even geleden in de Koninklijke Schouwburg onlangs een concert door een zanger die we de Bob Dylan van het Midden-Oosten noemen. Zijn naam is Marcel Khalife. Hij is afkomstig uit Libanon en de thema's in zijn liederen zijn vaak verlies, verzet en verlangen naar vrede. Maar ik heb hem hier met iets anders. Een liedje over een dier dat in de muziek niet zo vaak wordt geportretteerd. Een vredig tafereeltje. Over de haan die kraait terwijl het mooie meisje het deeg staat te kneden. Alles is rustig. Hopelijk vallen er vandaag geen bommen.

Marcel Kalife zingt over de haan en de koekoek tijdens een vredige ochtend in Libanon. Hoe actueel kan klassieke muziek zijn? En dan een verjaardag van een zelden gehoorde componist. Geboren in 1856 in Utrecht, maar als jongetje met zijn ouders naar Cuba vertrokken. En zo kennen we Hubert de Blanc als een Cubaanse componist. Ik heb hier twee deeltjes uit zijn Siete Bocetos para Piano. Oftewel zeven schetsen voor de piano. Nummer 1 draagt de naam Flores de Otoño. Oftewel herfstbloemen. En nummer 2 die past wat meer bij het jaargetijde van juni. En dat heet dan La Playa. Oftewel op het strand.

herfstbloemen en een dagje aan het strand van de Cubaans-Nederlandse romantische componist Hubert de Blanc. U hoorde Ana Gabriela Fernandez achter de toetsen. En zo zijn we toe aan de operette van vandaag. Opnieuw een niet zo vaak opgevoerd verhaal. Ditmaal van een componisten-duo. L'Aiglion kent 5 actes. Nummer 1 en nummer 5 werden gemaakt door Jacques Ibert. 2, 3 en 4 door Arthur Honegger. Het niet zo heel vrolijke verhaal van L'Aiglion, de adelaar. Bijnaam van de zoon van Napoleon. Hij leeft in Wenen in de schaduw van zijn overleden vader en zal zelfs korte tijd koning van Rome zijn. Maar hij gaat ten onder aan te grote verwachtingen en incompetentie. Hij is gewoon niet goed genoeg. Luister naar een stukje uit de eerste acte.

Een stukje uit operette L'Aiglion van Jacques Ibert en Arthur Honegger samen. U hoorde solisten met het orchestre Symphonique de Montreal. En dan was u vorige week misschien in de Dorpskerk in Wassenaar voor een concert van Nederlands jongste meesterpianist. Zijn naam is Nicola Meeuwsen. En na het winnen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd spelend over de hele wereld. Maar zijn wortels liggen in onze regio. En hij woont gewoon in Den Haag. Luister naar een stukje waarmee hij optrad tijdens dat befaamde concours in Brussel. Uit twee studies voor piano van Anna Sokolov. Nummer 2, met de naam Igra.

Nicola Meelsen spelen tijdens het Koningin Elisabeth Concours 2025. Hij speelde onlangs in de Dorpskerk in Wassenaar samen met zijn leraar Enrico Paatje. En daar klonk het arrangement dat Frans Liszt maakte van de 9e symfonie van Beethoven. En wij gaan naar het nieuws met een stukje uit deze bewerking. Vandaag gespeeld door Cédric Pessia en Philippe Cazard. Afgewisseld met een stukje uit het origineel. Na het nieuws was altijd nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
2: OG's. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
9: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
8: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
10: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
19: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Pas op hoor, deze is heet.
27: Oef, ja.
26: Wil er iemand nog wat drinken?
27: Ja, lekker.
26: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
27: En voor mij, mam?
26: En een frisje voor jou.
27: Dank je.
26: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
31: Yes.
30: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut spaar en betaal je makkelijk met potjes. En kan je nu ook met je telefoon betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
32: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
33: Tot 9:00, klassiek op West.
32: Dit is Radio West.

Bogorodit Djevo, de Slavische versie van het Wees gegroet. De setting was van Arvo Pärt en werd gezongen door de Pro-Arte Singers onder leiding van Paul Hillier. En dit was een klein kort stukje uit het repertoire dat de residentie Bach-ensembles volgende week zondag gaan laten horen in de Badkapel op Scheveningen. Reflecties op het leven onder de naam Dichterliebe lees ik in de aankondiging. Nou, volgende week nog wat meer, maar erbij zijn is toch het mooist. En dan is er vandaag weer concert in Oegstgeest. Een vertelconcert rond de dichter Paul Verlaine. Geïllustreerd met muziek van Franse componisten als Debussy, Satie en Poulenc. Van de laatste twee teksten van een andere dichter, Louis Aragon. Hij droeg het op aan mensen die in 1940 verdreven werden uit Parijs. Nummer 1, Très calme. En 2, Fête galante.

Ze speelt op een instrument zoals Schubert kende. En dat was de fortepiano. Oftewel, pianoforte, wat u wilt. Luister nogmaals naar Alexandre Tarot met nummer 4. Het Moderato uit Schubert's Moments Musicaux.

En dan presenteert de Academy of Vocal Arts het programma Summer Sounds. Aanstaande zaterdag ook in de Haagse Noorderkerk. Veel mooie koormuziek door de verschillende ensembles van deze organisatie. En ik zie op het programma een Schotse traditioneel met de naam Skyboat Song.

Uit Moments Musicaux was dit het Moderato, gespeeld door Alexandre Tarot. Maar zaterdag in Salon de la Haye aan de Haagse Schiesbaanstraat. Dan door Mako Kodama op de pianoforte. Want Salon de la Haye bevindt zich in het atelier van pianoforte-restaurateur Olaf van Hees.

Met de boot naar het eiland Skye. Een eeuwenoude traditional uit het westen van Schotland. U hoorde de Kings Singers. Maar zaterdag deze volkszong en nog veel meer tijdens Summer Sounds door de ensembles van de Academy of Vocal Arts. En dan zie ik een concert van Podium 21. Onder de titel Bach Reframed speelt Hannes Minnaar woensdag de 17e... samen met het Nederlands Bach Consort fragmenten uit Bachs grote orgelmis. Afgewisseld met composities van hedendaagse componisten die zich door Bach lieten inspireren. En zo komt Bach samen met compositietalent uit Nederland, Canada, Egypte, Iran en Curaçao. Ga even naar de site van Podium 21 voor nog veel meer info, een interview met Hannes Minnaar en natuurlijk kunt u daar ook de tickets bestellen. Hier een stukje uit Bachs orgelmis. Allein Gott in der Höhe sei er.

Greg Oden en David Juritz met hun versie van een deeltje uit Bach's Goldberg-variaties. Wil meer cello en gitaar donderdag tijdens de lunch in Theater Ludens. En mocht u vandaag nog zin hebben in een bijzonder pianoconcert, dan bent u welkom in het Haags Pianohuis. Daar speelt de Griekse pianist-componist Panos Glitis. Liefdesliedjes samen met muziek van Chopin en anderen bij de poëzie van de Canadese dichter Eleonore Schönmeier. Ik heb voor u van Glitis twee stukjes, een mars en Syrtos, en dat is een Griekse cirkeldans.

Tweemaal muziek van Panos Glitis. Hij is vanmiddag om 14:00 in het Haagse Pianohuis met zijn muziek en andere grote pianocomponisten als omlijsting van mooie poëzie. En dan deze week opnieuw het Siconia Consort op de planken. Ze hebben het druk, want morgen weer concert met taart in Theater Dakota. Nou, daar zijn ze weer met een stukje uit hun liefde voor de muziek uit Frankrijk. Van Camille Saint-Saëns, de Sarabande in E groot.

0: Het Ciconia-consort met de sarabande in E-groot van Camille Saint-Saëns. En ze zijn morgen vroeg om 10 uur live te zien en horen in Theater Dakota aan de Haagse Zuidlarenstraat. En alsof die muziek niet genoeg is, is er ook nog taart. Dan opnieuw een van de mooie Haagse koorensembles, Il Matar. Een naam uit het Finse epos de Kalevala. Il Matar is de godin die afdaalt naar de zee en daar een zoon baart. Hij wordt de god van de muziek. Zaterdag 20 en zondag 21 juni zijn ze te horen in de Maranatha-kerk met het programma The Darkness is No Darkness. Muziek van onder andere Joanna Marsh. Blijf dromen en zingen, zelfs als het duister zichtbaar nabij komt. Van Joanna Marsh, Metacoral in Blue.
1: Metacoral in blue, sky blue, torsion true.

Meta Coral in Blue van Joanna Marsh. Haar muziek en meer door Kamerkoor Il Mater zaterdag in de Maranatha-kerk, met een herhaling zondag in de Oud-Katholieke kerk. Nou, dan om even de zon te laten schijnen terug naar Italië, waar de tarantella klinkt en we alle ziekte, narigheid en verdriet van ons af dansen en zingen. Hier een tarantella met de naam Lo Guaracino. Het is een liedje uit Napels dat gaat over de zwartkopvis, waarmee je heel lekkere gerechten zou kunnen maken.

Opnieuw Christina Plouard en haar ensemble met de tarantella Lo Guaracino. En dan hebben we deze weken veel concerten onder het motto Dag van de Componist. Ik zie voor vrijdag aanstaande een heel bijzondere met de titel Nieuwe muziek over de daken van de stad. Stadsbeierdier Gijsbert Kok speelt muziek van Henk Padings, Gilius van Berghei, Cornelis de Bond en nog veel meer. Daar zijn nog geen opnames van, maar ik heb hier Gijsbert Kok op het carillon van de Grote Kerk.

Stad bij haar dier. Gijsbert Kok bespeelde het carillon van de Grote Kerk. En dat doet hij ook aanstaande vrijdag om 12 uur 's middags. Dan muziek van nieuwe componisten in het kader van Dag van de Componist. Nu kunt u natuurlijk om de kerk heen gaan wandelen, maar de mooiste plek om het goed te beluisteren is in de Nutstuin, met ingang aan de Torenstraat. En daarmee komt voor vandaag een eind aan Klassiek op West. We preluderen nog even op het aankomende Huygensfestival in Voorburg. Daar klinkt, en het is allemaal voor uw agenda, op 20 september de 9e symfonie van Dvorak. En met zijn schets van de nieuwe wereld tijdens een verblijf in Amerika zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
11: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: In Noordwijkerhout is het 14 graden, in Monster 13. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Vannacht heeft een felle brand gewoed in een haringgroothandel aan de Schokkersweg op Scheveningen. Zo'n 75 buurtbewoners zijn geëvacueerd omdat er veel rook vrij kwam. Enkele van hen mochten inmiddels alweer terug naar huis. Voor de anderen is een buurtcentrum geopend. Er was ook sprake van een lichte explosie, maar niemand is gewond geraakt. Imker Albert Kerklaan in Delft zit in zak en letterlijk in as. Zijn schuur is afgebrand met daarbij ook meer dan tienduizenden van zijn bijen die hij daar hield in bijenkasten. Enkele van die kasten zijn verbrand, enkele andere zijn gespaard. De imker in de Delftse hout vermoedt brandstichting, maar dat is verre van zeker. Op de Geversdijnootweg op Scheveningen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De motorrijder viel hard en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daarvoor werd een traumahelikopter ingezet. Tot zover de regio hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
15: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
28: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
27: Echt?
28: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
29: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Golden Earring, Please Go. Goedemorgen. Het is bijna onmogelijk, maar ooit is er een tijd geweest dat de hele binnenstad van Delft nog niet bestond. Waar nu de stad ligt, daar waren toen eindeloze weilanden met boerderijen. Romeinse boeren zwaaiden daar de scepter en dat weten ze dankzij opgravingen in het Abswoudse bos. Daar ligt van alles onder de grond wat van de Romeinen is geweest en aankomende zaterdag kun je bij die opgravingen gaan kijken. Cabaretier Ronald Goedemond gaat het zo meteen hebben over de scooter. Een prachtig vervoermiddel. Beetje vervuilend, beetje laadruchtig ook, maar toch een mooi vervoermiddel. Zometeen daarover meer. En het wordt beter weer. Het gaat warmer worden in de regio. De regen gaat verdwijnen. Maar wanneer dat precies zal zijn? Ergens in de loop van de komende week of eind van deze week. Jordi Bloem, die weet het allemaal precies. Uit. 100 jaar geleden was dierenwelzijn een term die eigenlijk amper bestond. Natuurlijk de tijd dat honden nog voor karren liepen en paarden misschien molens draaiend moesten houden. En daarom is het bijzonder dat in die periode in Den Haag de Stichting Nationale Dierenzorg werd opgericht. Toen nog een vereniging trouwens. Opgericht door jonkvrouw Elisabeth Detombe. Die organisatie bestaat nog steeds en zit al jarenlang in een historische boerderij in Wassenaar. Daar kun je vanmiddag komen kijken wat ze doen, wat ze hebben. Een open dag. Directeur Ines de Ligt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor organisatie zijn jullie anno 2026?
1: Ja, wij zijn een grote dierenopvang. Wij hebben pension, honden en katten. We hebben voor diverse gemeentes de dierenambulance en het asiel honden en katten. We hebben een dagopvang voor honden. En nationaal gezien hebben we onze seniorenclub voor honden en katten. Daar wonen de bejaarde dieren in waar eigenaren zelf niet meer voor kunnen zorgen.
0: Dus die krijgen bij jullie een oude dag en die blijven ook bij jullie, hè?
1: Ja, die worden niet herplaatst. Die wonen bij onze grote

0: grote luxe en heel liefdevol tot aan hun dood.
1: Ja, nou, ik ben vorige week bij jullie geweest en het zijn hele leuke, schattige hondjes, kan ik vertellen. Organisatie opgericht door een jonkvrouw. Het is sowieso wel echt een organisatie die de basis heeft in, ja, zeg maar, de high society eigenlijk, hè?
0: Daar zat toen de ambitie om dierenwelzijn als begrip te introduceren in Nederland. En jonkvrouw Elisabeth de Stombe heeft met grote hulp van Marie Gravin van Bieland, die in het Haagse woonde, zowel aan het Verhout als in het Benoordenhout, op een groot landgoed. En zij hebben dit samen echt wel bedacht op initiatief van jonkvrouw de Stombe. En veel fondsenwervende evenementen gehouden om het ook daadwerkelijk op te richten.
1: En dat is 100 jaar geleden en jullie zijn er nu nog. Vandaag is er een open dag. Mensen kunnen bij jullie komen kijken. Wat gaat er precies gebeuren?
0: Nou, we doen de open dag om het jaar. En op die open dag kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen. Bij onze dierenambulance uiteraard. Maar ook op de honden- en kattenafdeling en de beide seniorenclubs. Want het zijn natuurlijk niet alleen hondjes, maar het zijn ook katten.
1: Ja.
0: Dus iedereen kan een. Er zijn rondleidingen over alle afdelingen tussen 11 en 3 uur 's middags. En er is een markt. En er zijn diverse foodtrucks.
1: Is het ook bedoeld?
0: En er is nog wat bijzonder amusement vanwege ons 100-jarig bestaan.
1: Is het ook bedoeld om nieuwe baasjes te vinden voor dieren? Als mensen zeggen, nou, ik zag dat diertje in de hondenopvang, die zou ik zo mee willen nemen. Kan dat?
0: Ja, zo werkt het helaas niet bij ons, want wij geven nooit iets weg op intuïtie.
1: Nee.
0: Dus die staan op onze website. En bij het asiel buiten van de katten hangen heel duidelijk alle posters van de asielkatten die we op dit moment hebben zitten. En dat gaat gewoon net zoals bij de honden via een formulier op ndz.nl/asiel. En de honden, als het lukt, we hebben er maar 4 zitten op dit moment. Proberen we daar wel gezellig mee over het terrein ondertussen te lopen.
1: En dat is aan de Zijdeweg 56 in Wassenaar. Hoe laat gaan jullie van start zometeen?
0: Wij gaan, de hekken gaan open om 11 uur. De oproep is, kom graag op de fiets, want op het terrein kunnen uitsluitend fietsen geparkeerd worden.
1: Aan de Zijdeweg 56 in Wassenaar. Dankjewel, Ines. Maak er een mooie dag van.
0: Nou, super, dankjewel.

0: George Ezra, Budapest.
1: De agenda.
0: In de Grote Kerk in Den Haag staat het Metzler-orgel en dat moet hoognodig gerenoveerd worden. Dat kost nogal wat en daarom is er vrijdagavond een groot benefietconcert. Organist Aad Bergwerf speelt stukken van Bach, maar ook van Piazzolla en van de Beatles. En na de pauze speelt Ben van Oosten op het orgel het stuk Symfonie nummer 5 van Widor. Uiteindelijk willen ze het orgel uit 1971 compleet opknappen. Dus de pijpen, de blaasbalgen, de hele mechaniek moet vervangen worden. Jij kunt dus meehelpen door vrijdagavond naar het concert te gaan in de Grote Kerk in Den Haag. Aankomende donderdag kun je weer op pad met een gids van het IVN in de regio Koudekerk aan de Rijn. Vertrek is om 7 uur 's avonds bij de dierenweide en tijdens het lopen kom je onder meer op een sfeervol laantje met knotwilgen terecht. Zo ga je dan naar de Lage Waard met de natuurvriendelijke oever. De route voert langs de Tol, dat is een historische buitenplaats, en je eindigt in de natuurtuin. Dat is dus in Koudekerk aankomende donderdag. Startpunt is De Deel om 7 uur 's avonds. En het Vesterplein in Delft verandert vanaf woensdag in een verhalenplein. Ofwel plekken waar korte verhalen en gedichten tot leven komen. Dat gebeurt aan de hand van QR-codes. Dus je gaat ergens zitten, je scant de QR-code en dan hoor je via je telefoon een gedicht of verhaal. Die zijn allemaal ingesproken door bekende acteurs en cabaretiers. Denk aan Simone Kleinsma, Jenny Arian, Plien en Bianca en Malou Gorter. De verhalen die je hoort zijn klassiekers voor kinderen. Bijvoorbeeld Nijntje van Dick Bruna. Maar ook een klassieker voor volwassenen zoals Het Huwelijk van Willem Elschot. De opening van deze verhalenbankjes in Delft is woensdag door Django McCoy.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Oh, wat konden die mannen toch hoog. De Bee Gees, Staying Alive. Jongeren op een scooter, dat begint langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen. Tenminste, dat idee heb ik. Scholieren die 10 jaar geleden nog op een scooter rondreden, hebben tegenwoordig allemaal zo'n fatbike. En de scooters, ja, die zijn een beetje voor de wat oudere jongeren, zoals daar zijn de heer André Kolen en ikzelf. En cabaretier Ronald Goedemond.
1: Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter! Kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden. Fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terugrijden uit de stad. Kom ik thuis hangen, 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes erop, dat is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de dingen helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel afga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens een scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je zorgt op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zit rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaat het. Je vliegt ver, je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Die kan helemaal goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen. Denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten.
2: Je luistert naar Uit. Met Rogier van der Zanden.

0: UB40 en Chrissy Hynde, I Got You Babe. Er komt mooier, beter zomers weer aan. Dat hoor ik eigenlijk al ruim een week. En iedere keer is er een andere weerman en die zegt al, ja, nee, het komt morgen. En dan is het morgen en dan komt het toch weer een dag later. En nou, de komst van het mooie weer wordt iedere keer weer uitgesteld. Ja. Misschien dat Jordi Bloem nu eindelijk toch met zekerheid kan zeggen, hoewel niks is zeker en zelfs dat niet. Jordi, goedemorgen. Wanneer kunnen we dat mooie weer nu eindelijk eens verwachten?
1: Ja, van uitstel komt geen afstel hoor, Rogier. Inderdaad, vrijwel zeker is het dat aan het einde van de week we allemaal een korte broek bijvoorbeeld lopen, want dan is de temperatuur echt duidelijk hoger dan de afgelopen tijd. Voordat het zover is, zitten we nog wel in een koele westelijke tot noordwestelijke luchtstroming, dus wind. Ook vandaag die matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. Misschien aan de kust nog af en toe windkracht 6. In de loop van de dag zal de wind wat afnemen, vooral ook vanavond. Als we dan de wedstrijd hebben tegen Japan, hè, op het WK, kunnen we buiten kijken, want het is waarschijnlijk ook droog. En ook vandaag overdag valt het wel mee. Met wolkenvelden, af en toe zon en dus die bries, en dan wordt het maar 17 graden. En vanavond, als de wedstrijd begint, zal het 13 of 14 graden zijn buiten. Komende nacht daalt de temperatuur tot 11 graden ongeveer. Er zijn opklaringen, ook wel wat wolkenvelden. En morgenochtend is het waarschijnlijk ook aan de bewolkte kant. Vooral morgenmiddag kan de zon er wel bij komen, loop van de middag. Morgenavond verwacht ik wat meer ruimte voor die zomerzon. Met een noordwestelijke wind, meestal matig, wordt het morgen ongeveer 18 graden in de regio. Dinsdag, kijk, dan gaat de middagtemperatuur al boven de 20 graden uitkomen. Ik denk aan zo'n 21 of 22 graden in onze streken. Met een zwakke tot hooguit matige wind uit het westen. En daarmee wordt wel wat warmere lucht aangevoerd, maar we zijn er nog niet helemaal. Met geregeld zonneschijn, waarschijnlijk blijft het droog. Misschien in alle vroegte op dinsdag een paar spatjes, maar dat stelt dus niks voor. Woensdag is het ook overwegend droog. Periode met zon 24, misschien al plaatselijk 25 graden. En op donderdag dan kan de middagtemperatuur al boven de 25 graden komen. Met meer ruimte voor de zon en waarschijnlijk blijft het ook droog. En ook op vrijdag waarschijnlijk bij ons droog. Misschien 's avonds een onweersbui, dat is nog wat onzeker. En met een zuidenwind, ja, dan kan de middagtemperatuur op weg naar de tropische 30 graden. En ook in het weekend blijft het waarschijnlijk behoorlijk warm. In ieder geval zomers.
0: Dankjewel Jordi, dit is The Little River Band, Forever Blue.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: De agenda.
6: De Vogel- en Natuurvereniging in Zoetermeer organiseert één keer per jaar een ledenavond die voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor mensen die geen lid zijn. Bioloog Ken Kraaienveld weet alles over DNA-onderzoek bij vogels. Bij het bestuderen en determineren van vogels wordt DNA steeds belangrijker. Met moderne technieken kunnen grote hoeveelheden data worden geanalyseerd en kan de verwantschap tussen de verschillende soorten worden bekeken. Donderdag dan komt Ken Kraaienveld dit vertellen in de Adventskerk in Zoetermeer vanaf 7 uur. Er is dit weekend een nieuw evenement bij stoomtrein Katwijk-Leiden, het Smalspoorfestival. Vooral heel leuk voor kinderen. Op het trein is van alles te beleven. De werkplaats gaat open. Op het spoor zijn meerdere stoomlocomotieven en diesellocomotieven te zien. En verder zijn er schaalmodellen van allerlei stoommachines en stoomtrekkers. Er staan dieseltractoren te pruttelen. Er zijn modelbanen die door de kinderen bediend kunnen worden. Kortom, van alles vandaag op het Smalspoorfestival in Valkenburg bij het museum daar. En het Christelijk Residentie Mannenkoor is het grootste mannenkoor in Den Haag met 65 leden. Aankomende zaterdag laten zij van zich horen in de Lutherse Kerk met een concert. En dat onder begeleiding van een nieuwe dirigent, John Bakker. Het koor bestaat bijna 100 jaar. Volgend jaar hopen ze dat jubileum te kunnen vieren. Probleem waar ze tegenaan lopen is de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd is 75 en die moet omlaag. Dus ze hopen met dit concert wat jongere mannen zover te krijgen dat die eens willen gaan luisteren. En misschien willen overwegen om zich aan te sluiten bij het koor. Aankomende zaterdag in de Lutherse Kerk in Den Haag.
5: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Phil Collins, Sasudio. Het is nu een mooie, groene en vooral rustige plek waar ik ook wel eens een wandelingetje maak. Het Abswoudse Bos bij Delft. En als je daar dan loopt, dan realiseer je niet dat het verleden van die plek onder de grond ligt. Er woonden namelijk ooit Romeinen op die locatie en die hebben heel wat sporen achtergelaten. Aankomende zaterdag kun je komen kijken bij archeologische opgravingen en in gesprek gaan met de archeologen die daar onderzoek doen. Bas Penning is een van hen. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, nu een plek van groen sloten, een beetje polderachtig. En dat lijkt volgens mij eigenlijk best wel op hoe het in de tijd van de Romeinen eruit zag. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ja, ergens klopt dat wel. Het landschap was nog wat natuurlijker, zou ik maar zeggen. De slootjes waren minder recht. En her en der stond er een huis tussen.
0: Ja.
1: En dat zien we nog terug.
0: Hoe weten jullie dat er ooit Romeinen hebben gewoond en gewerkt daar?
1: We weten het eigenlijk al best wel een paar jaar. Voordat het Abswoudse Bos een bos was, was het een polder.
0: Mm-hmm.
1: En voordat ze dat bos hebben gebouwd, hebben ze al kleine onderzoeken gedaan waarbij ze resten uit de Romeinse tijd hebben gevonden. Scherven en andere dingen. Wat we nu wel weten is dat we een noordelijk deel van wat wij noemen een nederzetting, een woonplaats hebben.
0: Mm-hmm.
1: Het zuidelijke deel ligt in de sloot en aan de andere kant van de sloot. Hoe groot dat is, dat weten we niet. Maar van wat we hebben, hebben wij denk ik nu ongeveer een kwart opgegraven van wat we denken uiteindelijk te gaan opgraven.
0: Dus er is nog heel wat te doen.
1: Er is nog zat werk, ja.
0: Ja, en dan heb je het echt over een tijd waarin de stad Delft eigenlijk nog niet bestond, hè?
1: Nee, Delft is pas 1000 jaar later eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, dus de oude kerk, die was er nog helemaal niet, bijvoorbeeld. Om eens even wat, de hele binnenstad was er nog niet. Best wel een vreemd idee eigenlijk, hè?
1: Nou, sterker nog, op de plek van de oude kerk, daar woonden waarschijnlijk ook Romeinen. Daar hebben we in het verleden ook wel eens wat scherfjes uit die tijd gevonden.
0: Want hoe groot moet dat gebied geweest zijn? Is dat echt een groot deel van deze regio?
1: Ja, eigenlijk was de hele regio in gebruik door de Romeinen. Ze hebben om alle lege plaatsen die langs de Rijn lagen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was de noordgrens van het Romeinse Rijk. Daar woonden heel veel soldaten en burgers bij die soldaten. En die moesten allemaal eten.
0: Ja.
1: Dat eten kwam uit onze regio en werd door lokale boeren werd dat geproduceerd.
0: Ja. En aankomende zaterdag dan is iedereen welkom om te komen kijken. Wat gaat er precies gebeuren? Hoe ziet de dag eruit?
1: Nou, we hebben een paar activiteiten georganiseerd. En we vertellen over ons werk. We zullen uitleggen wat er op dat moment te zien is in onze werkputten.
0: Mm-hmm.
1: Wat we al gevonden hebben, laten we zien. En ook hoe we ons werk doen. Een beetje uitleg geven over technieken die we gebruiken en dergelijke.
0: En dat is iets dat veel gebeurt, hè? Het grote publiek betrekken bij archeologie. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
1: Nou ja, we doen het niet voor onszelf. We doen het om een verhaal te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En dat verhaal, ja, dat kan je leuk tegen elkaar vertellen in de pauze. Maar het is nog veel leuker om dat op zo'n open dag te vertellen aan mensen uit Delft en de omgeving.
0: Hoe laat begint het zaterdag?
1: Vanaf 10 uur is iedereen welkom, tot 4 uur. En er zijn er allerlei activiteiten, zoals echte Romeinen. Mensen die de geschiedenis tot leven brengen.
0: Mm-hmm.
1: Die muziek maken of laten zien hoe in de Romeinse tijd met textiel gewerkt werden bijvoorbeeld. En er zijn ook activiteiten voor kinderen zoals zelf scherven zoeken en een Romeins geurzakje maken.
0: Misschien kun je wat jonge archeologen vast opleiden met het zelf scherven zoeken. Altijd mooi.
1: Van de toekomst.
0: Ja, precies. Die zijn toch belangrijk. Aankomende zaterdag in Delft in het Abswoudse Bos. Is er een soort centrale plek?
1: Het ligt tegenover de Avalex, zeggen wij telkens. Dat weten de meeste mensen wel te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als je daar het groen in loopt, dan kan je ons eigenlijk niet missen.
0: Dankjewel, Bas. Maak er een mooie dag van zaterdag.
1: Dat zullen we doen. Dankjewel.

0: En straks hier op jouw eigen Radio West een nieuwe muziek van alle tijden. En uiteraard met de fris gewassen en fris geschoren André Kolen. Goedemorgen.
1: Ja, ook zo fris zijn we er weer natuurlijk met heel veel verjaardagen. Er worden allerlei mensen 80. Dus drie keer raaien welke plaat we gaan draaien.
0: Geen idee.
1: Nou, dat moet je bij even luisteren. En voor de rest hebben we natuurlijk een live versie van The Eagles hebben we gevonden. En er komt natuurlijk de oude joekel voorbij, kortom, te veel om op te noemen.
0: Zo meteen dus muziek van alle tijden. Maak er een mooie zondag van en ik ben er volgend weekend weer. Tot dan!

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ik heb mensen buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: In Hazerswoude is het 15 graden, in het Westland nog 14. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen. Het is 10 uur, ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Vannacht heeft een felle brand gewoed in een haringgroothandel aan de Schokkersweg op Scheveningen. Zo'n 75 buurtbewoners zijn geëvacueerd omdat er veel rook vrij kwam. Enkele van hen mochten inmiddels weer terug naar huis. Voor de anderen is een buurtcentrum geopend. Er was ook sprake van een lichte explosie. Niemand is gewond geraakt. Automobilisten die op de A12 rode kruisen hebben genegeerd, hebben hun overtreding moeten bekopen met lekke banden. Er lagen namelijk ijzeren voorwerpen op de weg. Het ijzer was op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden terechtgekomen, waarna de Rijkswaterstaat besloot om meerdere rijstroken af te sluiten met rode kruisen. Sommige weggebruikers dachten daar anders over en reden er toch overheen en stonden even verderop met een lekke band. Op de Geversdijnootweg op Scheveningen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De motorrijder viel hard en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daarvoor werd een traumahelikopter ingezet. Tot zover de regio-hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame meer muziek bij Radio West natuurlijk. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
19: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Hallo, u
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Tot 12 uur, muziek.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met muziek van alle tijden. Voor deze zondag, de 14e juni, aflevering 329. En we gaan beginnen met een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. En dat is getiteld Eruption One Way Ticket.

0: Eruption. Uit Duitsland komen ze, zou je niet zeggen. One Way Ticket op verzoek van Bonnie Groen. Vandaag zijn we in de vertrouwde handen van onze toptechnicus Tony Rotakker. Tony, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en om hem een beetje gunstig te stemmen, draai ik altijd een plaatje van Elvis Presley. Niet dat het nodig was hoor, want hij is altijd goed gehumeurd, net zoals ik. Maar dat komt natuurlijk door die fijne muziek. Hier is Elvis, Always on My Mind.

0: Ja, dat was hem. The King, Elvis Presley and Always On My Mind. Speciaal voor onze technicus Tony.
1: Dankjewel.
0: Yo, Jules Mentink uit Leiden die vraagt een plaatje aan voor Wieke Rombach. Ze woont tegenwoordig in Amsterdam. De 11e juni was ze jarig en ze hebben elkaar in 1985 ontmoet in Leiden, toen ze beide Italiaans gingen studeren. Nou, intussen zijn ze meer dan 40 jaar verder, maar ze hebben nog steeds contact met elkaar. Dat is leuk. En ook met de andere studiegenoten Bibi, Angela, Sophie en Jan Willem. Daarom natuurlijk een Italiaanse plaat. Ja, zij kunnen precies verstaan wat die meneer zingt. Zucchero, hier is Il Volo.

0: Il Volo. Geen idee wat het betekent. Maar Jules en Bibi en Angela en Sofie en Jan-Willem wel. Want die hebben Italiaans gestudeerd. Zucchero was dat.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen. Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Arjan Stassen uit Utrecht. En hij zegt, sorry, ik ben de mist ingegaan. Soms luister ik naar de versieaflevering gemist. En ja, hij had een verkeerde plaat gekozen. Ik heb geen idee hoor, het was een hele goede plaat hoor. Magic Moments die wij toen hebben gedraaid. Want dat was een zingende kapper, Arjan. En Henk Westbroek was ook een zingende kapper. Roy Donders was ook een zingende kapper. En zelfs Corrie Konings, maar die was dan kapster. Ze kregen een heel apart gevoel van binnen.

Corrie Konings en ze kregen alweer een heel apart gevoel van binnen. Nou, wij ook hoor. Verzoekje kwam van Arjan Stassen uit Utrecht. En ja, een heel verhaal had hij en had ook nog een Spaans nummer aangevraagd. Geeft allemaal niks, Arjan. Wat je aan wil vragen, dat moet je lekker aanvragen. En wij honoreren zo'n beetje alle verzoekjes. Of het moet net iets te erg zijn. Ik kreeg een aardig mailtje van Wim Zweekhorst. Beter bekend als bakker Bill Baker. Kun je voor alle luisteraars een plaat draaien van Glenn Miller? En wel Perfidia, want deze zondag is het in Clarinda, de geboorteplaats van Glenn Miller, het Glenn Miller Festival. Nou, verleden jaar speelde Bill daar nog met zijn band. Dat was de laatste keer, want daarna gooide hij de handdoek in de ring. Dit jaar is hij er dus niet bij, maar hij krijgt ook een heel apart gevoel van binnen als ik een plaat voor hem draai, want dan is hij toch nog een beetje erbij. Bij voorbaat dank en blijf in de mood, dat doen we, Wim. Hier is Perfidia, Glenn Miller.

Glenn Miller en zijn orkest met zang van Dorothy Clare en de Modernaires. Dat was Perfidia. Ja, vandaag is het de laatste dag van het Glenn Miller Festival in Clarinda in de US of A. En ja, we doen daar heel veel mensen een plezier mee. En zeker onze goede vriend Wim Zweekhorst. Want ja, die had erbij willen zijn, maar ja, hij is er nu niet meer bij. Bas Smit uit Schiedam vraagt een plaat aan voor Kees Smit. Die was tot januari 2010 mijn vader. En op zondag 14 juni had hij 82 jaar geworden. De laatste 23 jaar voor zijn dood, hij is 65 geworden, ging hij door het leven met een halve linkerbeen. Die was afgezet na een ongeval en aangetast door koud vuur. En niet veel later was er een schuurfeest in Schiedam waar ook de Amazing Stroopwafels bij waren. Nou, de tekst. Ome Kobus was voor die dag veranderd in ome Casey heb zijn rechterbeen verloren. En daar kon hij echt wel om lachen. Nou, op 14 juni wordt hij altijd herdacht met een biertje en een wijntje. En hopelijk ook met ome Kobus. Ja, natuurlijk Bas, hier is die.

0: Ja, bij ome Kobus was het dus het linkerbeen en bij ome Casey dus zijn rechterbeen. Ja, wat fijn dat we ze allemaal toch een beetje kunnen herdenken deze 14e juni. Speciaal op verzoek van Bas Smit natuurlijk voor zijn vader Kees Smit.
1: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, en het mooie is, als je de bal al maar 1 keertje hoog houdt, dan mag je hem al houden. Hé, hey, waar gebeurt dat nog, hè? Nergens, alleen hier bij Radio West. En ook alleen bij Radio West hoor je die plaat van The Carpenters.
3: All Hit Radio.
4: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
5: We are observing your Earth.
4: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
5: We are observing your Earth.
4: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
5: And we'd like to make...
4: I'm sorry, Mike, we... There's
5: a contact with you. Baby.

Ja, The Carpenters en Calling Occupants of Interplanetary Craft. Dat is dat toch een mooie plaat. En ja, het begon met een verzoekje, hè, vanuit de sterren. Dus zelfs vanuit de sterren worden er verzoekjes gevraagd voor muziek van alle tijden. Anja van Rijn uit Leiden heeft het wat simpeler gedaan via de mail. Hans van Rijn uit Leiden, die wordt de 18e 80 jaar... En daarmee wordt hij van harte gefeliciteerd door onze eigen Rinus Koevoets, want die heeft daar een speciaal liedje voor gemaakt.

Rinus Koevoets voor iemand die 80 jaar is geworden. En dat is dan Hans van Rijn uit Leiden. De 18e wordt hij 80. En het verzoekje komt van Anja van Rijn uit Leiden. Ja, ik heb eigenlijk een foutje gemaakt bij Bonnie Groen. De plaat die we eerder in het programma draaiden was eigenlijk voor vorige week bestemd. Volgende week. Maar deze kan ik toch echt niet laten liggen. Want de 12e is Bonnie namelijk 60 geworden. En ze wil een tractatie voor haarzelf. En de luisteraars natuurlijk. Adele, Make You Feel My Love.

0: Voor de jarige. Ja, de 12e is de 60 geworden. Hè? Onze eigen Bonnie Groen. Adele, make you feel my love.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Ja, we zitten in de verjaardagen. Ellie Gauka uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Kees Meijer. Mijn man wordt vandaag 80 jaar jong. Ze wilde eigenlijk Rinus Koevoets horen, 80 jaar, maar die hebben we natuurlijk net al gehad. Ze herkennen zich daar wel in, maar ze moeten er ook wel erg om lachen en zeggen, als je niets kan of wil mankeren, dan moet je er gewoon eerder uitstappen. Maar ze hadden als andere optie Jantje Koopmans. Dat is ook een leuke plaat, Rode Rozen.

Jantje Koopmans en Rode Rozen voor de jarige Kees Meijer uit Den Haag. Hij is vandaag 80 geworden en het verzoekje komt van Ellie, natuurlijk ook uit Den Haag. Voor alle Peters, die ook vandaag jarig zijn, had ik de Sweet 16 in gedachten.

Sweet 16 en Peter voor alle Peters. En of ze nou jarig zijn of niet, dat maakt mij dan niet zoveel uit. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Lekkere muziek om naar te luisteren. Met een steelgitaar. Het is een liefdesliedje van Sound Vision en Sound Harmony.

0: Lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
16: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is, wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
15: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
17: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
19: Bij Reewijk is het 17 graden, in Den Haag nog 16. Vanmiddag ligt de wolk.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Vannacht heeft een felle brand gewoed in de haringgroothandel Essen aan de Schokkersweg op Scheveningen. Zo'n 75 buurtbewoners zijn geëvacueerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Enkele van hen mochten inmiddels weer terug naar huis. Voor de anderen is een buurtcentrum geopend. Er was ook sprake van een lichte explosie, maar niemand is gewond geraakt. Imker Albert Kerklaan in Delft zit in zak en letterlijk as. Zijn schuur is afgebrand en daarbij ook meer dan tienduizenden van zijn bijen die hij daar hield in bijenkasten. Enkele van die kasten zijn verbrand, enkele zijn gespaard. De imker in de Delftse Hout vermoedt brandstichting, maar dat is niet zeker. Automobilisten die op de A12 Rode Kruisen hebben genegeerd, hebben hun overtreding moeten bekopen met lekke banden. Er lagen namelijk ijzeren voorwerpen op de weg. Het ijzer was op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden terechtgekomen, maar na de Rijkswaterstaat besloot om meerdere rijstroken af te sluiten met Rode Kruisen. Sommige weggebruikers dachten daar anders over en reden er toch overheen, stonden verderop met een lekke band. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
1: Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Strakjes, na de reclame, meer muziek hier bij Radio West. Meer nieuws? Gebruik de app.
21: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
22: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
25: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
23: Voordeeluitjes.nl.
26: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
27: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
29: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
31: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
32: De komende tijd juichen veel mensen in oranje.
0: Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Tot 12 uur, muziek van alle tijden.
3: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam.

Leef André Hazes, Rob Rijntjes uit Leidschendam vroeg hem aan voor Roeland Rotteveel uit Leidschendam. Onze grote vriend Roeland wordt vandaag 63 en hij wordt gefeliciteerd door Rob en Yvonne Rijntjes. En wensen hem en zijn lieve vrouw Joke nog heel veel gelukkige jaren toe. Een lange mail van Maria van Dijk uit Warmond. Ze vraagt een plaat aan voor Gerard van Dijk, de echtgenoot. De 12e waren ze 45 jaar getrouwd, maar de afgelopen 3,5 maand hebben we min of meer een latrelatie gehad. Ik hielp in het gezin van onze zoon en schoondochter die in Coevorden wonen. Ja, is ook niet naast de deur. Ze hebben een kat en wij twee honden, dus dat kon niet samen. En door complicaties tijdens de zwangerschap en de vroeggeboorte van hun tweeling zorgde Maria dan voor de andere twee kleintjes van bijna 4 jaar en eentje van 10 maanden. Nou, pittige tijd, maar wel dankbaar dat ik dit voor hun heb kunnen doen en dat alles uiteindelijk is goed gegaan. De eerste Pinksterdag is de tweeling thuisgekomen en nu is er weer voor ons iets meer tijd voor elkaar. Maar goed, Gerard vond het wel moeilijk dat ik steeds van huis was. Vandaar dit nummer voor hem. Hartelijke groeten van Maria van Dijk.

Ja, wat toepasselijk, hè. Every time she goes away. Ja, dat was Maria van Dijk uit Warmond. Maar Gerard is blij dat ze weer terug is en dat alles weer goed gaat met de familie. Bill Withers was dat. Ain't no sunshine when she's gone. Ja, een hoop 80-jarigen vandaag. Leni Schrijver uit Den Haag vraagt voor Rien Schrijver een plaat aan, want de 12e is die 80 geworden. Hij is nog kwiek en staat altijd klaar om te helpen. Kortom, een vlotte kanjer. Aanstaande zondag zou dat lukken, want we genieten nog heerlijk van het leven en van jullie gezellige muziek. Nou, natuurlijk lukt dat, Leni. Hier is Wesley Bronkhorst, trots op jou. MUZIEK.

0: luistert naar Muziek van Alle Tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
2: En hier is de Haagse mevrouw Bozoura en zij heeft het over Frank Mills.

Trots op jou, Wesley Bronkhorst was dat. Voor de jarige Rien Schrijver, de 12e is die 80 jaar geworden. Van harte namens Leni Schrijver.

Bonjour. En zou ze inmiddels het adres van Frank Mills hebben gekregen? Ik heb geen idee. Jan Konings uit Pijnakker die vraagt een plaat aan omdat die zo mooi is. Ja, Jan, dat is zeker een mooie plaat. Onze eigen Tess Merlo, die binnenkort natuurlijk weer haar eigen programma gaat doen op de zondag. Samen met Ben Kramer nam zij deze plaat op. Prachtig. Je n'ai plus 20 ans.

Ja, dat is mooi. Ben Kramer en Tess Merlo samen met Je n'ai plus 20 ans... op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Ze hebben een hele mooie live versie gevonden van The Eagles in een New York Minute.

Ja, een echte live versie van de Eagles. En wat doen ze dat toch goed? In een New York Minute. Iedere week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het Omroepzendergebouw. En daar ligt onze collectie van Leen Huisman opgeslagen. Hè? De enige echte oude joekel. Ja, en het hoeft niet altijd oud te zijn. Hè? Leen was ook heel modern, vooruitstrevend. Hij was ook fan van het Metropoolorkest. En dan met name van de Big Band. Hier is Saturday Night.

Ah, dat is genieten, mensen. Het Metropoolorkest, de Big Band met Saturday Night. Onze oude joekel van deze week. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vragen een plaat aan voor Ger en Marijke van Wingerden uit Delft. Dat zijn hun fietsvrienden. En ze hebben ook samen heel veel meegemaakt. En we vinden het zo leuk dat zij voor ons platen aangevraagd hebben. Nou, dat willen wij nu ook doen. We willen hen bedanken met een speciale plaat. Vrienden voor het leven, Danny de Bunk.

Danny de Munk, het Vrienden voor het Leven. Ja, een leuke televisieserie van toen. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vroegen hem aan voor hun Vrienden voor het Leven. Ger en Marijke van Wingerden uit Delft. Els van der Brink vraagt een plaat aan voor Rob Hegebart uit Voorschoten. Rob vertelde op de zang een slecht nieuws, had slecht nieuws over zijn gezondheid. Dus ja, een beetje om hem op te beuren. The Tumbleweeds, Somewhere Between.

0: De Tumbleweeds klinkt internationaal, maar ze komen toch echt gewoon uit Nederland. Somewhere Between, op verzoek van Els van der Brink. Speciaal voor Rob Hegebart uit Voorschoten.
1: Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
0: Een mailtje van, even kijken, Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ja hoor, ze is er weer. Ze heeft genoten vorige week van Ella en haar begeleiding. Deze keer zoek ik het nog hoger op, schrijft ze. Ja, graag voor mij en alle luisteraars de fans van Ella Fitzgerald. We gaan naar de sterren. Stairway to the Stars.

Ella Fitzgerald. Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk die dat heeft aangevraagd. Onze eigen Marie-José Wagener van de Kamp. En ja, Ella heeft zulke prachtige nummers gemaakt. Daar kunnen we voorlopig nog wel even lekker mee doorgaan. Hier is een speciale plaat voor een speciale lady. En het zijn de heren Ray, Goodman en Brown. En ze moeten altijd eerst even op gang komen. Even stemmen, heren. Ja, nee, het is goed. En een very exciting girl. Bring that bass out. Ja, doe dat maar, doe maar. Ja, is goed. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Come on.

0: I'm Billy Brown.
1: All right, Harry Ray.
2: Well, you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. You must be a special lady.
3: Ja, net als Tony en ik, kunnen er maar geen genoeg van. Jongens, het is klaar. Ray, Goodman, Brown.
4: Ja, hoor, eruit. Ja, tijd is geweest.
3: Nou, dat waren ze. Maarten Rodekerk uit Rijnsburg vraagt een plaat aan voor alle liefhebbers van de oude stijl jazz. En even een ander geluid in de lawine van al die oranje liedjes. Want vroeger deden we het gewoon met Hup Holland Hup. Toen wonnen we ook nog wel eens een keer wat. De Ted Easton's Jazz Band.

0: Ja, hup, Holland Hup, de Ted Easton Jazz Band. Op verzoek van Maarten Rolekerk uit Rijnsburg. Ja, en vandaag moeten ze, hè, tegen Japan. Nou, ben benieuwd.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en stuur je verzoekjes het liefst voor woensdag in. Dan hebben we alle tijd om ze erbij te zoeken en natuurlijk in het programma te verwerken. Weet je ook zeker dat je komende zondag in de show zit. Corrie Loijenstein, ja, die is er ook altijd vroeg bij uit Rijswijk. Omdat het zo'n heerlijk nummer is, wil ze heel graag Roy Orbison horen. Too soon to know.

0: En dat was hem, muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 329. Zometeen Ron Kas met Adres Onbekend, gevolgd door Als de Dag van Toen. Tony Roodhakker, bedankt voor de techniek. Tot volgende week.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
8: In Gouda is het 17 graden, in Pijnakker 16. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemorgen, het is 12 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Vannacht was er een felle brand in de Haring-Groothandel Esser aan de Schokkersweg op Scheveningen. Zo'n 75 buurtbewoners moesten worden geëvacueerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Enkele van hen mochten inmiddels weer terug naar huis. Voor de anderen is een buurtcentrum geopend. Op de Geversdijnootweg op Scheveningen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De motorrijder viel hard en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daarvoor werd een traumahelikopter ingezet. Toch weer spannend voor de Hagenaar Dick Advocaat vanavond en zijn Antilliaanse ploeg. Zijn Curaçao's elftal komt voor het eerst in actie tijdens een wereldtoernooi. Advocaat is inmiddels 78 en daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK. Hij heeft wel een enorme WK-ervaring en was coach tijdens 9 wedstrijden. De wedstrijd tegen Duitsland begint vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame, adres onbekend bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Tot 2 uur. Adres onbekend.
18: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen.

0: Tres onbekend.
1: Ja, we mogen weer. Goedemiddag allemaal. Dankjewel. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ja, ja, we hebben hier iemand die veel mensen heeft gereanimeerd. Hij heeft daar zijn levenswerk van gemaakt, terwijl hij zelf pas 25 jaar oud is. Op steeds meer plekken hangt zo'n kastje met een automatische defibrillator, zo'n AED. Stef Hoordijk, wat heb jij nou gedaan? Jij ontwikkelde er eentje in het klein, op pocketformaat?
2: Ja, de pocket AED inderdaad. Een broekzak AED die zo klein is dat je hem makkelijk in je tas of zelfs in je broekzak mee kan nemen.
1: Hoe kwam je daarop?
2: Nou, dat is ooit ontstaan door een eerste reanimatie die ik deed. En waarbij ik een AED moest gaan halen. En daarna helaas veel andere reanimaties deed. Waarbij ik merkte dat het soms best lang kan duren. Ja. En dat zo'n ding eigenlijk dichterbij moet zijn.
1: Ja, en daar komt dus nu een zoektocht van.
2: Ja, ja, klopt. Want toen gebeurde het ineens september 2025. Exact 7 jaar na mijn allereerste reanimatie. Vond er nog eentje plaats op een vliegveld. Waar ik samen met mijn beste vriend Rijk was.
1: Ja, je hebt hem ook meegenomen, Rijk Giebels.
2: Ja, en Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
1: New York.
3: En, New York, inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar.
2: Ja, ja, en dat was enorm schrikken natuurlijk. Ja. Dus voor mij iets wat ik helaas wel eens heb meegemaakt dus.
1: Maar dus... zo te horen blijf jij dan rustig en jij vertelt het.
3: Ja, het was wel even, het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik zoiets zag. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer en... sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
1: Met zijn pocket AED.
3: Met zijn pocket AED.
2: Ja, die gaf Rijk aan. Want ik zei, pak even de pocket uit de tas. Want ja, ik had mijn rugzak bij, maar hij had de koffers, zeg maar, soort van bewaakt. Dus hij gaf snel die AED aan.
1: En begin je dan meteen te reanimeren?
2: Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
1: En ging dat?
2: Dat bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest... voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
1: 21 minuten?
2: Ja.
1: Sta
2: ja,
1: je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika... heel lang aan die meneer gewerkt.
1: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over. En hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis. Ja. En toen bleek dat hij een Nederlands paspoort had.
1: Hoe weet je dat?
2: Ja, nou, jij zag dat.
3: Ja, ik stond voornamelijk op de achtergrond. En er kwamen natuurlijk heel veel politieagenten naar mij toe. Ook van wat is er precies gebeurd. Dus ik had vooral het verhaal verteld. En ik zie dat die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van... Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja.
3: Dus,
2: precies.
1: En verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is... dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten. Maar die agent die zei, no, privacy.
1: Ja.
2: En toen was die meneer was weg. Dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is... natuurlijk heeft hij het overleefd.
1: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is... ja, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen... zonder een verhaal met papa, man, vader, oom, opa... Het zou allemaal kunnen.
1: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken. Je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
1: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Hoofd te houden. Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. Echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Ja, een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had... verder geen baard of zo.
3: Nee.
2: Hè? Het was echt een Hollander. Ja,
1: ja. Wie is hij? Wie was hij? Ja. Moet je er dan ook bij zeggen? Het was 8 september 2025. John F. Kennedy vliegveld in New York.
2: Ja, in New York.
1: Hij ging er vandoor. Jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando. Ja.
1: 0800 30 30 300. Of zoeken@adresonbekend.nl voor deze man nog zonder naam.

0: De Logical Song van Supertramp. Is er al gebeld voor de man uit Amerika? Nee.
1: Uiteindelijk gaat hij toch nog zoeken. Harry wordt begin volgend jaar 80. Hij heeft 2 zonen en een dochter, maar mogelijk is dat niet alles. Toen hij 30 was, kwam een meisje op zijn pad. Francisca Dekkers uit Bussum. Er ontstond een relatie. Zij heeft ook een tijdje bij hem gewoond, maar dat hield op. Ze was jong voor hem. Francisca keerde terug naar het Gooi en ze liet onvergetelijke laatste woorden bij Harry achter.
0: Zeg Harry, wat waren die laatste woorden?
2: Ja, min of meer dat ze zwanger was en van mij.
3: Min of meer?
2: Ja.
3: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
3: Ja. Dus ja. Mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
3: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Later zijn we dus nog wel, toen ze weer in Bussum was, hebben we vaker nog afgesproken in Hilversum.
3: En zag je dus steeds zwangerder worden?
2: En dan zagen we, nou eigenlijk niet, nee.
3: Wow.
2: Nee.
3: En hoe dus is dat afgelopen? Heb je ooit geweten of er een kind geboren is?
2: Nee, dat weet ik niet.
3: Maar dat is toch heel onbevredigend?
2: Vandaar mijn vraag, denk ik.
3: Ja, maar wel laat, want je bent nu bijna 80.
2: Ja, dat wel.
3: Dus misschien heb jij een kind gekregen in 1978 en dat kind...
2: Heel misschien, ja.
3: ...zal nu 48 jaar ongeveer zijn.
2: Ja, dat denk ik.
3: Wat heb je daarmee gedaan met die gedachte?
2: Ja, niks eigenlijk. Maar de laatste tijd dacht ik er... Tenminste, ik dacht aan haar. Nog een eis aan die zwangerschap, maar... Die komt zo weer te sprake, dus ja.
3: Zou het ook je oudste kind zijn?
2: Nee, mijn jongste... Of mijn oudste is van 73. Ik zat toen wel in een andere periode als daarvoor. Ik was technisch tekenaar op een ingenieursbureau. En nou ja, daarna was ik ook getrouwd en gescheiden. En ja, we rijden het huis uit en denk je van, je krijgt een nieuw huis. Nou nee, je staat letterlijk en figuurlijk op straat. Ja, en die situatie, en dan iets later nog, hebben wij elkaar ontmoet eigenlijk.
3: Ja, dus niet in je beste omstandigheden.
2: Nee, dat is niet, nee. Uiteraard niet, nee, nee.
3: Nee.
2: Hey, nou, ja, je gaat ook drinken en zo. En,
3: dus heb je wel weer de discipline in het leven teruggevonden?
2: Nou, gelijk daarna eigenlijk wel. 78, 79 waren alweer anders dan 77.
3: Mm-hmm.
2: Ja, gelukkig wel.
3: Stel nou dat je het destijds wel op orde had gehad. Hadden jij en zij, Francisca, meer kans gemaakt dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor zover ik weet waren we vooral verliefd op elkaar, ja.
3: En waar is dat begonnen?
2: Dat weet ik niet meer. Ik denk in de kroeg. In Den Haag uiteraard allemaal.
3: Ja. Kom jij Den Haag ooit uit?
2: Nee. Nee, ik heb sinds 1974 ben ik Den Haag niet meer uit geweest.
3: Waarom is dat?
2: Angststoornis.
3: Ach.
2: Ja. Mijn dochter woont in Zoetermeer in een gloednieuw huis. Maar dat zal ik niet zien. Nou ja, op foto's.
3: Ja. Dus jij hebt Francisca uit Bussum nooit in Bussum gezien?
2: Nou, toen de tijd had ik wel

0: Dappere schoenen aangetrokken. En met hulp van de eerste pan. En een biertje. Ja, dan kom je nog redelijk ergens.
1: Ja, want zo ben je ook in de nagesprekken terechtgekomen wat je vertelde in Hilversum bijvoorbeeld.
0: Denk het. Ja. Denk het. Ja.
1: Maar zij kwam dus wel bij jou in Den Haag. Dat moet wel.
0: Ja, uiteraard. Zij heeft ook al die tijd een paar maanden bij me gewoond.
1: Heeft dat lang geduurd tussen jullie?
0: Een krap half jaar, denk ik. Want die ouders die wisten helemaal niks. En alleen dat ze in Den Haag zat. En voor de rest wisten ze niks natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja.
2: Ja, dus ja. Na een half jaar ging Franziska Dekkers terug naar huis. Terug naar Bussum kreeg zij in 1978 een kind. Daar staat een vraagteken.

0: de zondagmiddag terug naar de kust. Maggie McNeil inspireerde Saskia Noord tot een thriller die ook Terug naar de kust heet. Verliet Franziska Dekkers uit Bussum zwanger haar vriend Harry uit Den Haag. Nou, Harry zelf, hoe ging het verder met haar?
1: Weet ik niet. Ik weet helemaal niks meer verder. Ze is volgens de verhalen van Facebook, heb ik één keer met iemand contact gehad. En is ze getrouwd met de uitbater of de eigenaar van de Café de Pollepel.
0: In Bussum?
1: Maar, ja, in Bussum. Maar dat bestaat niet meer. Tenminste, dat café geloof ik nog wel, maar dat heet anders. En misschien denkt hij dat het kind van hem is.
0: En dat kan ook zomaar zo zijn, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Weten jouw kinderen hiervan?
1: Nee, niemand. Alleen ik.
0: Ja.
1: En nu de halve wereld.
0: Ja.
1: Half Nederland.
0: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
1: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
0: Hoe zit hun vader in elkaar?
1: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
0: Had je wel een kind met haar willen delen?
1: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
0: Dus als de geborene uit 1978 dit hoort...
1: Denk het.
0: Mag die best bij Harry Hagedoorn op de stoep staan in Den Haag?
1: Ja hoor, tuurlijk. En op de een of andere manier, en ik weet ook niet waarom... en ik heb er ook geen reden voor, denk ik wel dat het een meisje is... maar begotten als ik het weet.
0: Wat zou je na al die jaren tegen Franziska willen zeggen?
1: Ja, eigenlijk hoe het met haar gaat. Ik hoop dat het gewoon hartstikke goed met haar gaat. Ja, dat ze gewoon achteraf nog een leuk leven heeft gehad. En of ze inderdaad een kind heeft gehad natuurlijk. Maar ja, of het van mij is... dat blijft natuurlijk de grote vraag. Maar ja, DNA tegenwoordig, ja, dan heb je het zo uitgezocht.
0: Zou je dat wel willen?
1: Ja hoor, totaal geen punt.
0: Nou lopen we wel een beetje op de troepen vooruit, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want we weten nog een eis of er een kind is.
0: Nee, zo zijn we wel weer rond. Harry, het is tijd om verder te kijken op naar de zoekbrigade. Op naar Emily de Boer.
2: Ja, en dan is het natuurlijk best precair om te gaan zoeken op die naam Franziska Dekkers. We benaderen de zoektocht dan ook voorzichtig. Met een zoektocht als deze hoop je wel dat het verhaal herkend wordt... en dat de luisteraar ook durf heeft om op te bellen. En ik kan je zeggen, Harry, er is wel meteen gebeld... door een oplettende luisteraar op 0800 30 30 300... die zegt het volgende... bij mij om de hoek in Bussum woont of woonde Siska Dekkers. Ze heeft bij mij op de ministerpark MAVO in Naarden gezeten... en ze was altijd te vinden in de Pollepel op de Kapelstraat in Bussum. Ik weet niet of ik goed zit, maar wie weet? Nou, dat is meteen wel heel spannend, hè?
1: Ja, dat klopt in ieder geval wel.
2: Ja, want dat is wat jij ook zegt, de pollepel daar in Bussum. Wij gaan in gesprek met deze beller. We gaan dan kijken of we dichterbij zouden kunnen komen. Dus ja, Harry, heb je even, want dan zou ik zeggen straks meer.
1: Ja hoor.
2: Goed zo. En voor iedereen die nu luistert en denkt, dit zegt mij ook iets. De lijnen blijven open over en voor Franziska Dekkers. 0800 30 30 300.

0: Curtis Mayfield. Move on up. De originele versie is 9 minuten lang. Dat kan bij ons niet, want de nieuwste verhalen, de nieuwe verhalen, die stromen binnen.
1: Word ik gezocht?
0: En ontwikkeling in een zoektocht die hier al 5 weken meegaat. Martin heeft een donkere uitstraling. Hoopt dat hij de zoon is van een Braziliaanse voetballer. Moedersnaam, die weet hij wel. Marta Martens. Zij was 15 toen ze in 1971 beviel van hem. Ze heeft hem moeten afstaan aan een lieve familie in Rijnsburg. En hij heeft zijn moeder mogelijk wel eens gezien.
2: We gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
3: Martin went inmiddels aan slecht nieuws. Zijn moeder Marta Martens overleed in 2009. Maar hij wil toch graag meer over moeders leven weten. Ze trouwde met Johannes Hitsert, geboren op 2 augustus 1953. En ze woonde haar hele leven in Den Haag. Het laatste adres was inderdaad de Van Diemenstraat 118. En er moet een stiefzus zijn van moeder. Catharina Martens heet zij. Zij is geboren op 30 mei 1947.
0: Jij wordt hier even beminnelijk en innemend in één zin genoemd. Oudje Thomasoa uit Marum. Geert, jouw directeur van het kantoor van een Amsterdamse verzekeraar in Groningen, is degene die jou zo roemt. Jij was jong. Eind jaren 70 was je 19 jaar. Hij heeft veel van jou geleerd in de tijd van de Molukse treinkapingen. Jij kon goed uitleggen zonder meteen fanatiek te worden.
3: Haar ouders kwamen ook van de Molukken. Oudje Thomasoa zal nu zelf 70 jaar oud zijn. Het gezin had veel contact met de Molukse gemeenschap in het Groningse Marum. Oudje was actief bij de Molukse Evangelische Kerk. Zij deed de inkopen voor de doopdiensten daar in de buurt. En ze werkte zeker in 1979 nog bij een verzekeringskantoor.
0: Twee vrouwen verkleed als cowgirls met kleine stokpaardjes in de hand. Jullie vierden carnaval in Den Bosch. Die dagen oeteldonk. Het was dinsdag 17 februari. En jullie plakten zomaar stickers met hartjes op mensen. Liepen vrolijk door dat café De Palm. De oudste hield stil bij Rob. Jullie hielden elkaar stevig vast. En voor deze Rob is het nu nog carnaval.
4: Ik werd de volgende morgen wakker. En ik zag mezelf met haar al op vakantie. En om je even een idee te geven van, ik ben mezelf aan het voorbereiden om naar het nieuwe Egyptisch Museum te gaan in Cairo. En vanaf dat moment, dus na dinsdag carnaval, denk ik van ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niet alleen naartoe.
3: Ja, Rob vindt dat zelf ook ver gaan hoor. Hij heeft dat anders nooit. Wie voelt zich aangesproken? Het waren twee vrouwen met zwart bonte cowboyhoeden. In hun hand dus een stokpaardje. De oudste van de twee was een jaar of 60. Was het moeder en dochter, vraagt hij zich af. Navraag bij Café De Palm in Den Bosch leerde dat ze mogelijk uit Amsterdam kwamen.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson op zijn schitterende debuutalbum Look Sharp.
1: Keuzes die destijds zijn gemaakt werken nog steeds door in onze familie. Het begon met mijn oma Grietje, die de liefde van haar leven verloor in de oorlog. En toen als dienstmeisje ging werken bij mijn opa, Hendrik Tieben. Al snel was ze weg bij hem omdat ze zwanger was. Mijn moeder, ook een Grietje, werd geboren. Opa Hendrik bleef altijd een onbekende voor ons.
0: Hier, Grietjes en Greetjes, heb jij je oma gekend? Greetje Nijboer?
2: Ja, ja, mijn oma heb ik jaren gekend. Wij gingen er altijd op visite. Ik heb daar wel gelogeerd. Zij is 89 jaar geworden. Ze is in 2003 overleden.
0: En zij is dus in de oorlog weduwe geworden?
2: Zij is met de liefde van haar leven getrouwd, Gerrit Kuipers. Getrouwd op 18 mei 1940, dus de oorlog was net aan de gang. Ze waren heel gelukkig met z'n tweeën. 27 juli 1943 was er een bombardement waar Gerrit toen vermist is geraakt. Hij is pas dagen later gevonden. Dus toen was oma al heel jong weduwe.
0: En toen is oma in al haar verdriet gaan werken bij deze Hendrik Tieben?
2: Hendrik was weduwe geworden. Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker, ook in 1943... en bleef achter met 12 kinderen.
0: 12 kinderen?
2: 12 kinderen, dus ja, er was wel een vrouwenhand nodig.
0: Ja.
2: Ja.
0: En werd er toen wat tussen Hendrik en jouw oma?
2: Zij hebben wel gemeenschap gehad. En daar ontstond een zwangerschap uit. En dat was mijn moeder.
0: Ja. En wilde ze die zwangerschap delen met Hendrik?
2: Nee, ik heb later, heel veel jaren later, een brief gelezen die mijn oma aan haar kinderen had geschreven. Want die waren benieuwd wat er vroeger allemaal gebeurd was. En daarin schreef zij: ik wil mij niet bekeren tot de katholieke kerk. En daarom ben ik niet met Hendrik getrouwd. Maar heb ik het huis verlaten.
0: Wat is ze gaan doen?
2: Zij is naar haar ouders gegaan, omdat ze natuurlijk in verwachting was en had onderdak nodig. Haar ouders hebben haar dat onderdak geweigerd, omdat dat toch wel een grote schande was. Oma was jong weduwe geworden en dan al in verwachting van een andere man. Zij kon terecht bij haar oudste zus.
0: Haar dochter is jouw moeder, ook een Grietje. Die is dus geboren nog in de oorlog in 1944.
2: Klopt, ja.
0: Heeft zij haar vader, dus jouw opa Hendrik, ooit gezien?
2: Nee, er is nooit contact geweest. Ik weet wel, en ik denk dat ik zelf een jaar of 15, 16 ben geweest, dat mijn ouders op zoek zijn gegaan naar Hendrik. Maar toen was hij al overleden.
0: Nou, we kunnen wel vaststellen dat jouw moeder op deze manier niet uit liefde is geboren.
2: Nee, dat klopt. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een thema wat door heeft gewerkt in haar leven. Het niet gezien en niet gehoord mogen voelen. Toen oma aan het werk was, zij nam de baby mee. Maar de baby mocht niet huilen, moest onderin het souterrain blijven terwijl oma aan het werk was. En natuurlijk ook de grote schande die er was. Een buitenechtelijk kind zijnde, was in die tijd natuurlijk heel verdrietig en heel moeilijk.
0: Ja, en jij geeft ook aan, dingen werken door. Want jouw oma heeft het natuurlijk moeilijk gehad op deze manier. Jouw moeder ook. Wat voor moeder had jij?
2: Op zich wel een lieve moeder, maar heel teruggetrokken. De laatste jaren hebben we geen contact gehad, ook al heb ik dat verschillende keren toch wel geprobeerd. Maar zij trok zich terug, toch wel in het verleden.
0: En de vraag is vandaag, wat herleiden we nog tot die onbekende, maar wel invloedrijke opa Hendrik Tieben? Zoek je zijn 12 kinderen?
2: Ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over Hendrik Tieben. En dan kom je natuurlijk bij de 12 kinderen uit, waarvan verschillende kinderen zijn overleden. Maar die kinderen hebben wel weer kinderen gekregen.
0: Heb jij zelf ook kinderen gekregen?
2: Ja, ik heb zelf ook kinderen. Een zoon en een dochter.
0: Zie je hen nog?
2: De relatie is niet zoals ik het graag zou zien.
0: Is daar toch weer een geschiedenis die zich herhaalt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het is heel duidelijk dat ik die erfenis zelf ook met me meedragen.
0: Ja, de erfenis van oma Grietje. En wie draagt de erfenis van opa Hendrik? Zo is het voluit. Tieben 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Adres onbekend met de baby's. Isn't it time? Greetje uit Drouwen, Drenthe, vertelt om zich heen over oma Grietje, die nog in rouw zwanger raakte van Hendrik Tieben, een man bij wie ze in de kost was in Barnflair. Dat ligt tegen Drenthe aan. En bij wie ze ook snel weg was. Wat merkte jij als kleindochter aan haar?
1: Een rustige vrouw. Vrouw van weinig woorden. Niet op de voorgrond. Meisje heb ik er ook wel gezien als een stugge vrouw. Maar als je dan ouder wordt en het verhaal erachter kent, dan begrijp je ook wel waarom ze niet een vlotte oma kon zijn.
0: Ja. Vertelde ze wel eens wat over Hendrik?
1: Nooit.
0: Tegen niemand?
1: Nee. Als het 1944 is en je bent in verwachting, dat is een grote schande. Een grotere schande kun je waarschijnlijk niet bedenken.
0: Kom je als kleindochter van deze oma bij misschien wel de kleinkinderen van opa Hendrik. Zijn leven begon in 1893 op de grens bij Laudermarken. Ja. Waar eindigde het?
1: Hij is overleden in Emmen, in het schepenziekenhuis, op 86-jarige leeftijd. En ik heb dit gehoord van een kleinzoon, dus een halfneef van mij. Die vertelde dat hij goed contact had met opa. En dat opa op de Brommer of in Emmen was. En daar reed hij achter op een stilstaande auto. Dus het was een hele sterke man. En als dit ongeluk niet was gebeurd, was hij waarschijnlijk nog veel ouder geworden.
0: Ja, want hij is nu 86 geworden.
1: Ja.
0: En ik heb nog een aantal namen. Je stuurde ons een hele lijst. Zijn eerste vrouw was Maria Thekla. Stierf in de oorlog, 1943. En 5 jaar later was zijn tweede vrouw Jeltje Genee.
1: En wat wel een grappig verhaal is, dat Jeltje werd door de pastoor gehaald vanuit Workum. Achterop de Brommer werd ze meegenomen naar Hendrik en zij trouwden samen.
0: Ja, en toen werd zij stiefmoeder van die 12 kinderen.
1: Al die kinderen, ja. Dus het is eigenlijk, denk ik, ook heel mooi als het zou lukken dat ik die jongens spreek. Waarschijnlijk zijn het jongens van Bernard, van kind nummer 2. Want die jongens zijn natuurlijk ook de oudste kleinkinderen. Dus die zullen het meest van hun opa nog weten. En ik hoop eigenlijk dat ik achter Ria kom. Ria zou nog ergens in de provincie Groningen wonen. Dus dat zou wel heel mooi zijn.
0: Dat zou het. Ik zit intussen te bladeren hier. Ria moet een dochter zijn van Hendrik's derde kind, Anna, Dina, en van Frederik Dijkstra staat hier. En dan dus de kinderen van nummer 2, Bernard Tiebe. Amy, we zoeken hoe dan ook in het noorden.
2: Ja, en met een enorme stamboom zoeken naar al die kleinkinderen. Want de zoekbrigade ontdekte al, en ik weet niet of jij dit weet, Greetje, maar dat geen van die 12 kinderen van Hendrik Tiebe nog leeft. We zien 4 jaar geleden overleed een van de oudste zoons van Hendrik. Dat was Jan. En daarom zoeken we nu naar de kleinkinderen, die hopelijk ook hun opa goed gekend hebben en dus over hem zouden kunnen vertellen vandaag. Jij zoekt vandaag een beeld van deze man over hoe die was, hoe die leefde. En wij verzamelen alle verhalen en anekdotes over hem op 0800 30 30 300. Dus laat de mensen bellen. In die familie Tiebe, immens grote familie, zie je inderdaad 12 kinderen. Maar je kunt je alleen al voorstellen hoeveel kleinkinderen daar wel niet uit voortgekomen zijn. Ik ben gestopt met tellen. Jij misschien ook wel, want het zijn er te veel. Het mooie is dan wel dat het vandaag zeker wel zou moeten lukken om één van die velen te spreken te krijgen. We hebben een spoor nu naar de kinderen en kleinkinderen van Annie Tieben. Dat is een van de dochters van Hendrik. Er gaat nu een lijn naar, voor jou niet zo ver weg, Emmen, waar een achterkleindochter in een dierenkliniek werkt. Daarover straks meer. En alle informatie is welkom over Hendrik Tiebe op 0800 30 30 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Ja, er gebeurt gelukkig veel. Er wordt weer heen en weer gerend hier tijdens Cher en de Gypsies, Tramps en Thieves. Wij zoeken het nageslacht van een onbekende opa die er ook niet meer is. Opa Hendrik Tieben, Amy.
1: Ja, we zitten behoorlijk in die familie Tieben inmiddels. Ik zei al, in Emmen, daar werkt een achterkleindochter van Hendrik Tieben. En die heeft het al in de familie-app gezet. En daar gaat het verhaal dus rond en zo verspreidt het zich door het hele land. Dit is Monique.
2: Ja, voor mij heb ik een opa Tieben.
3: Jij hebt een opa Tieben.
2: Denk ik. Maar ik heb mijn opa en oma nog nooit gekend. Die zijn vroeg overleden.
3: Ja,
2: dus
3: precies.
2: Volgens mij was er ergens een opa Tieben.
1: Er was zeker ergens een opa Tieben, namelijk in Barnflair. Wat weet ze ervan?
2: Ik ben natuurlijk ook niet een van de oudste. Ik ben een van de kleinkinderen.
3: Ja,
2: ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen.
1: Ja, Monique verwijst weer door naar haar vader, Marcel Tieben. Want Hendrik was zijn opa.
4: Ik kan hem trouwens wel heel goed voor de geest halen, hoor, want het is echt een schat van de man.
1: Oh ja?
4: Ja, het was zo. Als ik hem heb, zoals ik hem ken nog in mijn herinneringen, was het iemand die, hij kwam regelmatig bij ons thuis. En dat was hij heel vaak. En het was, we waren altijd aan het kaarten. Dus het was echt een man die altijd grapjes, altijd lollig, altijd humor, altijd vrolijk. Het was een hele innoverende man. Maar ja, het is niet iemand waar ik me kan herinneren een echt gesprek of zo gevoerd heb. Daarvoor is dan het verschil te groot in leeftijd geweest.
1: Ja, er waren veel generaties Tieben met zoveel kinderen. Marcel raadt ons aan contact op te nemen met Thea Tieben, zijn zus. Zij is een van de oudere kleinkinderen die alles weet van die familie Tieben en ook van Hendrik Tieben. Wordt vervolgd dus, Greetje.
5: Moet ik reageren?
1: Ja, je mag zeker reageren, want je bent in de uitzending van Adres Onbekend.
5: Ja, dat had ik met Greetje mee, hoor.
0: Ja,
1: ja, dag.
0: Fijn dat je nog mee zit te luisteren. Het gaat goed, hè? Er komt familie binnen.
5: Het gaat heel goed. Het is snel.
0: Ja, dat ook, ja. Goed, nou, er kan nog veel meer bij. Het is zo'n enorme familie. Kom maar op, alles dat Tieben heet en uit het noorden van Nederland komt. Dan is Harry 79 jaar, wordt 80 volgend jaar. Wil wel eens een keer weten, eindelijk, hij heeft het altijd uitgesteld, of hij nog een kind heeft. Van Siska Dekkers, er wordt van alles op gereageerd. Ik zie hier ook dat we ook op Siska Dekker kunnen gaan zoeken.
1: Ja, want wij kregen gelijk reactie, dat zei ik je al, Harry, nadat jij je verhaal had gedaan. De naam Francisca Dekkers uit Bussum werd herkend. En we hebben inmiddels uitvoerig gesproken, de aanknopingspunten voor kunnen leggen. En het lijkt erop dat het inderdaad over diezelfde Siska Dekkers gaat, Harry.
6: Dat is heel spannend.
1: Dat vinden wij ook. We zitten goed. Het is meneer Rob van de Ven die heeft opgebeld. Hij zegt, ik herken ook het verhaal. Er zou inderdaad een dochter geboren zijn.
6: Toch een dochter, ja.
0: En dat zeg jij ook.
1: Als het goed is, hangt Rob nu aan de telefoon.
6: Oké.
0: Oh, maar ik geloof dat Rob zelf niet hangt. Rob, goedemiddag. Bent u daar? Ach, hij
1: Rob,
0: is er niet.
1: Rob is weggevallen.
0: Maar kan Rob dan niet even, als de buurman is, die kant op?
1: Hij heeft gezegd dat het heel dichtbij is. Dus hij zei zojuist, als jullie willen, dan kan ik even heen lopen en kijken of ze thuis is. En dan bedoel ik in dit geval Siska Dekkers.
0: Ja, nou ja, goed.
6: Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Dat zou, misschien is hij al onderweg. Misschien staat hij al bij haar op de stoep.
1: Hij kent het goed, dat scheelt.
0: Ja, ik zie hier van alle kanten dat die S van Dekkers eraf moet. Dat het Dekker is. Siska of Sissy Dekker. En
6: nee,
0: dat die
6: Francisca is het.
0: Ja, dat is goed. Maar zo noemde jij haar misschien. Hè, zodat
1: in Bussum noemt men haar tegenwoordig Siska.
0: Ja. Marinus Rini Dekker zou misschien haar man kunnen zijn. Want dan is hij zich ook Dekker gaan noemen. Nou goed, hoe dan ook.
6: Nee, dat kan niet. Nou ja, toevallig kan het natuurlijk wel. Maar
0: toevallig kan het natuurlijk wel.
6: Ja.
0: Ik snap wel dat jij het hier behoorlijk warm van krijgt. Ja.
6: Nou, inderdaad.
0: Hey, en buurman, als jij nu aan het bellen bent daar in Bussum, bel daarna even met ons, hè, 0800 30 30 300. En neem Siska, of hoe je er ook noemt, onder je arm mee. Dan zijn wij zo bij jou terug in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
15: In Zoetermeer is het 17 graden, in Rijswijk ook. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Paul van der Lucht met de belangrijkste regionieuws. Toch weer spannend voor de Hagenaar Dick Advocaat vanavond en zijn Antilliaanse ploeg. Zijn Curaçao's elftal komt voor het eerst in actie tijdens een wereldtoernooi. Advocaat is inmiddels 78 en daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK. De Hagenaar heeft een enorme WK-ervaring en was coach tijdens 9 WK-wedstrijden. De wedstrijd tegen Duitsland begint vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Op TV West is vanaf 5 uur De Hoop van Curaçao, een documentaire over Dick Advocaat en zijn elftal, te zien. Vannacht heeft een felle brand gewoed in de haringgroothandel Esser aan de Schokkerweg op Scheveningen. Tientallen mensen moesten hun huis uit. De bewoners zijn in bussen naar een tijdelijke opvangplek gebracht. Sommige van hen gingen naar vrienden of familie. Bij de naastgelegen escape room zijn ze geschrokken van de brand. De eigenaar zag hoe het bedrijf naast hem helemaal in de as is gelegd. De escape room zelf bleef ongedeerd en ging vandaag gewoon open. Op de Geversdijnootweg op Scheveningen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De motorrijder viel hard en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Daarvoor werd een traumahelikopter ingezet. Tot zover de regionale hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
14: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Stress onbekend. De
1: vraag is nog steeds, waar is Rob? Nou, hij rent naar zijn buren in Bussum om daar te kijken of Siska Dekker thuis is. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is het je al gelukt? Ben je al bij de buren geweest?
2: Ik ben geweest, maar er werd niet open gedaan.
1: Oh.
2: Dus misschien dat het handig is als ik zo even een briefje in de bus doe.
1: Ja, als je dat zou willen doen.
2: Ja, dan kunnen we kijken of Siska daarop gaat reageren.
1: Jij kent Siska
2: Want
1: wel?
2: Ik ken haar als Siska, hè, de dame die gezocht wordt.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En ken je de dochter ook?
2: Nee, maar ik weet wel dat ze die heeft.
1: Ja.
2: Toen ik hier kwam, ik woon hier inmiddels 35 jaar... en ik denk dat zij ook ongeveer zo lang hier in de buurt woont. En toen had ze denk ik een dochter van een jaar of 10, 15. Dus dat kan wel heel goed kloppen.
1: Ja, die komt uit 78, die zal, ja. Wat is het, 48 zijn nu. Ja,
2: ja.
1: Dat komt wel
2: nou,
1: overeen.
2: Ja, ik weet, ik heb dat geverifieerd nog zojuist bij een vriend van me. Zij was volgens mij op school al zwanger. En dat was, wij zijn er in 77, zomer 77 moet dat geweest zijn.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat kan heel goed.
1: Goed
2: het klopt allemaal met elkaar.
1: Ja, we zijn heel blij dat we je hebben, Rob. En dat we je ook te pakken hebben kunnen krijgen. Dus ga door met je goede werk. Misschien horen we je straks nog. Gaan wij verder. Ja. Blijf luisteren over opa Hendrik Tieben. Want die had weer kort iets met oma Grietje. Dat is dan weer Greetjes moeder die toen geboren is. Ook een Grietje, om het makkelijker te maken voor een programma als Adres Onbekend. En we zoeken, zeg breed gezegd, familie Tieben. En dan kom je uit bij de zoekbrigade, dus bij Amy.
3: Ja, nou wordt er veel gereageerd op jouw zoektocht. Greetje, we hoorden net al Marcel, die zijn opa Hendrik Tieben, hoe meer we erover spreken, voor de geest kan halen. Hij wil nog een verhaal over zijn opa met je delen.
4: Mijn jongste broer was erbij, ik, mijn vader en dan opa dan, hè, opa Tieben. Dan ben je met z'n vieren bij een gaten en we hadden een klein hondje thuis. De opa zit erbij en dan zijn we aan het eten en dan valt er een stukje eten valt op de grond. Met een klein hondje. Maar dan is het of opa die het dan aan de hond geeft. En als hij dat gedaan heeft, dan eet hij ook gewoon verder met diezelfde vorken. Dat is iets wat ik mezelf altijd onthouden heb, weet je. Hij was ook wel heel erg makkelijk.
3: Ja, zo was opa Hendrik Tieben. En dan is er nog een kleinkind dat zich meldt bij ons. Een van de oudste kleindochters van Hendrik reageert. Zij zegt, ik schrik van dit verhaal en van de foto die op jullie website staat. Ik heb die foto van mijn opa en oma nog nooit eerder gezien. Ik heb zelfs geen foto van mijn oma, dus dit doet mij veel. Ze wil niet in de uitzending reageren, maar wil wel toch één anekdote delen over haar opa Hendrik, die volgens haar heel treffend is voor hoe hij was.
5: Mijn opa was moet ook wel heel erg, af en toe moesten we om hem lachen, want hij kreeg suikerziekte. En dat geloofde hij niet, dus toen ging hij heel veel pruimen eten. En toen kreeg hij een hypo, of hoe heet het ook. Toen viel hij flauw en toen zei hij, nou geloof ik het wel.
3: Ja, de grappen en grollen van Hendrik Tieben. Wie vult de lijst met anekdotes nog aan? Nou, hier is Thea Tieben. Zij doet ook nog graag een duit in het zakje.
6: De opa het heel leuk vond in het leven dat hij echt van een borreltje hield.
3: Een borreltje?
6: En daar ben ik het enige wat ik weet. Dat hij ontzettend graag op een bromfiets ergens naartoe ging. Of visite. En een feestje vond hij ook wel leuk.
3: En wat voor dingen feestje?
6: Een feestje.
3: Dus je kon wel feest vieren met hem?
6: Ik kon wel feest vieren met hem, ja. Vond hij leuk. En hij ook uitgenodigd werd voor een feestje, vond hij ook leuk.
3: Ja, zo komen we steeds dichterbij herinneringen, anekdotes over Hendrik Tieben. Maar er kan altijd nog meer bij. 0800 30 30 300.
1: Ja, Greetje, jij zit dat aan te horen over het borreltje en over van alles en nog wat. Over die opa van jou die 86 is geworden. Wat vind je ervan?
7: Ik vind het gewoon heel fijn dat er zoveel gereageerd wordt.
1: Ja, dat je er zoveel familie bij hebt ook, hè, moet je dan denken.
7: Ja. Ja, heel grappig. Fijn.
1: En wat belangrijk is, wordt die al meer de opa die je nooit hebt gekend?
7: Ja, het is wel even wennen, al die informatie die ik nu hoor. Wat ik wel heel grappig vind, is dat ik ook wel de lolbroek kan uithangen. Dus dat herken ik dan wel weer.
1: Met of zonder borreltje?
7: Zonder.
1: Nou, kom er maar bij hoor. 0800 30 30 300 zoeken. Het adres onbekend.nl voor alles over die familie Tieben uit het noorden des lands. Achter de piano intussen Billy Swan en I Can Help.

0: Chris Won leerde in 3 dagen bas spelen, ging toen op tournee. Meteen met zijn grote idool Chris Christofferson.
1: Het adresseizoen begon vorig jaar september met Erna Wietsma in een reeks grote zoektochten naar vaders. Erna is nu 63 jaar en zij moet het doen met moeders Ali Kooi's sumiere beschrijving van haar vader. Het moet een zondagmiddag in juni zijn geweest in het jaar 1962. Locatie: Café Brouwer in Wierden.
2: Begon toen ik 12 was. Toen, want ik wist natuurlijk, zij was alleen. En ze woonden bij opa en oma thuis. Dus daar ben ik op opgegroeid. En ja, dat is toch vreemd dat zij dan alleen is. En ik heb geen vader. Dus ik heb daar wel naar gevraagd. En vooral toen ik 12 was, ben ik begonnen met vragen
1: naar vaders. Erna is nu 63 jaar en zij moet het doen met moeders Ali Kooi's sumiere beschrijving van haar vader. Het moet een zondagmiddag in juni zijn geweest in het jaar 1962. Locatie: Café Brouwer in Wierden.
2: Begon toen ik 12 was, toen, want ik wist natuurlijk, zij was alleen. En ze woonden bij opa en oma thuis. Dus daar ben ik op opgegroeid. En ja, dat is toch vreemd dat zij dan alleen is. En ik heb geen vader, dus ik heb daar wel naar gevraagd. En vooral toen ik 12 was...

0: Vooral toen ik 12 was, ben ik begonnen met vragen. Maar ze wilde het er nooit over hebben. Ze zegt, dat is een diepe wond. Dan moet je die pleister op laten zitten. En dan is het klaar.
1: En dat begrijp je ook wel?
0: Nee. Nee, ik niet. Nee, want het blijft natuurlijk in je achterhoofd dat ik dat niet begreep.
1: Nee.
0: Maar goed, via een verhaal heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer eens wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
1: Zegt ze er helemaal niks
0: helemaal
1: over?
0: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
1: Ja. En zij woonde, Ali, jouw moeder, was een jaar of 22, woonde nog thuis.
0: Dat klopt.
1: En was zwanger.
0: Ja.
1: Hoe werd dat thuis opgevangen?
0: Nou, mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze woonden natuurlijk in Wieren. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze woonden in Wieren. En dat was heel christelijk, dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
1: Ja, wat pijnlijk allemaal.
0: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
1: Nou, uiteindelijk is er wel een naam gevallen. De naam Jan Bos. Moeder kwam daar niet zelf mee. Al begon de naam, hoe zal ik het zeggen, wel te vallen via moeder.
0: Toen zei ze op een gegeven moment van, ja, maar ik heb een vriendin van mij, die heette zo en zo. En die hebben we dus, toen heb ik tegen mijn oom gezegd, een broer van haar, die er nog is, van, goh, ken jij die? En die hebben het balletje laten rollen en die zijn ermee in contact gekomen. Ook via, het is allemaal via, dat hij waarschijnlijk getrouwd was en dat hij docent was, een gymdocent in Nijverdal.
1: Ja, ja, wij vinden een neef van Jan Bos en hij heeft wel een nummer.
2: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
3: Mobiel,
2: ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek er even.
3: Ik weet niet, in de stress schieten.
2: Is van het programma Adres Onbekend.
3: Ja, zoek nou maar even.
2: Jan Mobiel, ja. 06.
1: Ja, ja, ja, ja. Erna, daar ben je weer. Je staat naar jezelf lachend te luisteren. We gingen verder met deze zoektocht, hè. Want we zochten een Jan Bos. We kwamen uiteindelijk terecht bij zijn zoon Bas Bos. En toen?
0: En toen. We hebben contact gezocht, omdat ik het telefoonnummer van jullie kreeg. En ik heb een app gestuurd. En in eerste instantie kreeg ik gewoon een app terug. En even een paar dagen later, toen zei hij van via de app van, wij gaan niet verder contact nemen, want mijn zus wil dat niet. Dus toen is het gestopt.
1: Dus geen DNA-test?
0: Nee, geen DNA-test, dat wilde ze niet.
1: Dus ze kwam geen steek verder?
0: Nee, helaas.
1: Dus hier leek de zoektocht te eindigen?
0: Ja, dat leek het, ja.
1: Denk je nou nog steeds dat je een kind bent van Jan Bos?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb het naast me neergelegd en ik denk van, ja, weet je, het is zoeken in een speld in een hooiberg en ja.
1: Ja, we hebben je wel geadviseerd toen, weet ik nog, om naar een DNA-databank te gaan.
0: Dat ben ik geweest. Ja, daar ben ik geweest. En, of tenminste, ik heb daar contact mee opgenomen. En dat daar neergelegd. Ik heb toen wel een Jan Bos daar zien staan. Maar ik kwam daar ook niet meer verder.
1: En dus moeten wij ermee verder. Amy, hoe trekken we hem weer vlot?
4: Nou, dat kunnen wij denk ik wel, want nu komt het. Er is iets geks aan de hand. Jij hebt al die tijd zitten zoeken, zitten hopen op familienamen met de naam Bos. Alleen die naam, in meerdere spellingsvormen zeg ik erbij, komen we helemaal niet tegen in jouw stamboom. Maar we komen wel een heel andere naam tegen. Je bent geen Bos, Erna. Dat durf ik wel te zeggen. Maar welke naam we wel aan je kunnen hangen, dat hoor je zo meteen.
0: Spannend.
1: Is toch ook wat, hè? We zitten zoeken op Bos met en zonder CH. Dat was nog een toevoeging.
0: Ja.
1: Is het heel wat anders? Nou ja.
0: Dat is ook een beetje pijnlijk voor je familie.
4: Toch wel, ja.

0: wordt het niet. 1975 geschreven door Brian Ferry en saxofonist Andy McKay. Roxy Music, Love is the Drug. Wij trekken nu bijna 10 maanden op met Erna Wietsma. Ze kwam voor haar onbekende vader Jan Bos, zonder CH, met CH. Nu lijkt dat een dweilspoor. Was ons zoeken dan helemaal voor niets? Nee, dat denk ik niet. We komen wel weer even terug bij jou. Vorige keer ging het niet zo goed met je. Je zegt, ik ben zorgbegeleider bij het COA en ik kan goed voor anderen zorgen. Voor mezelf kom ik er niet altijd uit. Wat schort er?
1: Nou, dat was inderdaad zo. De triggers van vroeger komen altijd weer op een gegeven moment terug. En daar moet je mee aan de gang. En dat heb ik de laatste 10 maanden behoorlijk gedaan. Dus het gaat nu een stuk beter, gelukkig.
0: En in welke rol speelde daarbij deze zoektocht die maar niet verder kwam?
1: Nou, ook het feit dat je niet... Ik was het vertrouwen kwijt in de mensheid. En ja, je wordt niet gezien. En dat komt echt vanuit vroeger, komt dat weer terug.
0: Maar je ging best ver, hè? Je zei de vorige keer dat je je schuldig voelde over je eigen geboorte. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, nu niet meer. Maar op dat moment wel, ja. Ja. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Omdat je dan het idee hebt van, goh, ik ben alleen en ik moet voor mijn moeder zorgen. Terwijl dat niet zo is. Het is andersom.
0: Ja, en dat heb je nu wel door.
1: Ja.
0: En daar moeten we zorgen dat we ook nog dichter in jouw familie gaan komen. We zoeken nog steeds, en de vraag blijft, met wie ging moeder Ali Kooi om in het jaar 1962, Amy?
2: Nou, wij hebben jouw hele stamboom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten bekeken. En de zoekbrigade heeft nu de volgende theorie. Wij vermoeden op basis van DNA dat jij een Lubbers bent. Jouw vader zou dan een zoon zijn van Albert Lubbers uit, daar komt het, Borne, en Johanna Michel. En we hebben hun persoonskaarten opgevraagd bij het CBG. En dan zien we dat ze 2 zoons hebben gekregen die hiermee mogelijke kandidaatvaders zouden kunnen zijn van jou, Erna. En ik geef je meteen de 2 papieren die daarbij horen. Dankjewel. Komen ze. Want dan krijgen ze een naam en hopelijk ook een gezicht uiteindelijk. De oudste zoon is Gerrit-Jan Lubbers. Die komt uit 1935. En we hebben zoon Henkie Lubbers staan uit 1942. De familie kwam uit Borne. Dat ligt op een kwartiertje rijden van Wierde, waar jouw moeder woonde. Dus dat is redelijk in de goede richting. Allemaal omgeving Twente. En verder zien we nog 5 dochters die er ook zijn geboren. Dit zijn dus zussen van de eerstgenoemde Henkie en Gerrit-Jan. Zij heten Jentje, Aaltje, Johanna, Marja en Albertina. En dan komt hij weer, achternaam Lubbers. Henkie en Gerrit-Jan zijn allebei helaas al overleden. En ze lieten, opvallend genoeg, geen kinderen na. Maar hun zussen wel. En dus vragen we vandaag, wie is er familie van Henkie en Gerrit-Jan Lubbers? Wie kende de mannen en wie maakte hen mee in 1962 op 0800 30 30 300?
0: Hoor je toch ineens hele andere namen?
1: Ja, inderdaad. Spannend.
0: Wat denk je?
1: Ja, even afwachten.
0: Ja, want we hebben hier eerder zo gestaan, hè?
1: Ja,
0: dus het is wel een déjà vu.
1: Het is even omdenken, maar ik wacht even af.
2: Nou, alleen nog spannender maken.
0: Ja.
2: Mag dat?
0: Nou, als je wil.
2: Want er gaat al een spoor voor je naar Almelo.
1: Ja.
2: Naar de golfclub. Daar is namelijk iemand lid met de naam Marja Lubbers. Toen dacht ik, waar ken ik die naam van? Maar dat is dus die zus die ik net noemde, van Gerrit-Jan en Henkie Lubbers. Dus de zus zou dan jouw tante daarmee zijn.
1: Oké. Okay.
2: En dan hebben we natuurlijk een groot verhaal te vertellen. Is een beetje gek op de golfclub wellicht. Maar we gaan er wel achteraan voor je.
1: Dat is goed. Fijn.
0: Ja, durf je wel te geloven in tante Marja?
1: Ja, dat is... ja.
0: Nou, kijk hoe dichtbij we gaan komen in deze editie van Adres Onbekend, hè? Ja, dit is Rachel Sweet.

0: I like it, I like it. Het is al goed, Rachel Sweet. Baby was dat. Erna. Die dacht dat haar vader Bos heette. Moet nu wennen aan de gedachte dat het Lubbers zal zijn.
1: En dan gebeurt er ineens heel erg veel. Sorry, Erna, maar het is ten goede. Ik heb zowaar beet bij de golfclub in Almelo. Moet je horen.
2: Goedemiddag, Golfclub Almelo.
1: Ik ben op zoek naar een lid van jullie. Het gaat om mevrouw Marja Lubbers.
2: Ja, die komt zo met een... Even kijken, want we hebben samen bardienst vanmiddag. Oh. En met een uurtje is ze hier.
1: Ach, dat is ook toevallig.
2: Ja.
1: dan moeten we even wachten.
2: Zou u nog even terug kunnen bellen met een uurtje?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar liever weten we het al eerder. Kan het ook eerder?
2: Het kan best zijn dat ze over een half uur hier al is. Dan belt zij u
1: even. Oh, dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja, zal ik dat even opschrijven?
1: Ja, ik geef het u graag door.
2: Ja, zegt u maar.
1: Nou, je hoort het. Hier zijn we geëindigd. Dat is nog even wachten, maar het wordt wel heel spannend, Erna.
3: Dat klopt.
1: De vraag is, gaan wij Marja Lubbers nog vinden en spreken vandaag? Wordt vervolgd.
4: Word ik gezocht?
0: Het half uurtje wordt krap. Pap, hoor je nog wel eens iets van Hans Dankaerts? Vader Koert moet zijn dochter steeds neven kopen. Hans en zijn gezin herinneren aan een favoriete vakantie in Oostenrijk. Met de buitengewoon actieve Hans. Die ging surfen, die voor dag en dauw er met de hond vandoor ging. Ze werden daar vrienden en dat bleef ook zo toen de vrouw van Koert stierf.
5: Het was hartstikke goed, behalve dat wij een tent bij ons hadden. Van mijn zwager. En die was hartstikke goed, zei die. Maar hij was lek. En toen heeft Hans ons geholpen. Dat we het grondzeil over de tent kregen. Ja, en dat klikte meteen.
1: Ja, met Hans Dankaerts en met zijn gezin. Met zijn vrouw Helen. Hun kinderen Diede, Tom en Fleur Dankaerts. Hij had ook al 3 kinderen uit een eerdere relatie. Ze verhuisden van een flat in Leidschendam naar Het Hert nummer 47. Iets verderop. Hans Dankaerts is moeilijk op leeftijd te schatten. We doen een gokje. Nu 75 jaar.
0: Helpt de combinatie Sardinië-Emme dochter Lisette aan haar vader? Wat er gebeurde? Een meisje van 17 uit een gereformeerd gezin uit Emmen ging stiekem naar het café. Het was eind 1974 in de in Emmen wereldberoemde koffiebar Tin Pan Alley. Ze ontdekte pas na 28 weken dat ze zwanger was. En dat moet dan Antonio zijn geweest. Van Antonio, die ze in deze bar vol gastarbeiders, zoals je dat toen noemde, 7 maanden later niet meer kon vinden.
1: Deze Tonio of Antonio komt van het eiland Sardinië en hij was in 1974 gastarbeider in Emmen. Vermoedelijk had hij eenmalig contact met moeder, toen een meisje van 17. Het speelt zich af in de bar Tin Pan Alley, waar veel Italianen kwamen, maar niemand kon helpen. Ja, er waren verhalen over drugs en Amsterdam, maar dat zijn slechts geruchten.
0: Het was niet best destijds voor Ineke in 1973. Ze was 16 jaar, achterop bij haar vriendje op de brommer die geen voorrang gaf. Een auto knalde tegen haar linkerbeen en daar lag ze dan maandenlang op de zolder van het LUMC. En gelukkig was jij daar ook, Marilène Ausums. Jullie waren samen jong. Jij haalde wat te drinken als ze pijn had. En Ineke ging zelf de verpleging in.
6: Ik heb het altijd in mijn verdere leven opgenomen, ook voor de patiënten. Weet je, gewoon de... Omdat je het zelf allemaal een keer hebt meegemaakt ook. Ja,
1: ja. Ook Marilène Ausums is daarbij altijd meegenomen. Ze was begin 20 toen ze met een lymfearm in 1973 in het LUMC in Leiden lag. Ze woonde vermoedelijk in de Citroenstraat in Den Haag. Ze woonde in een pleeggezin en heeft een broer die Richard heet.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: gebeurt er toch veel? Hebben jullie het telefoonnummer van Marja Lubbers al? Die vraag komt binnen, anders komt het nu waarschijnlijk binnen. We hebben nog een zoektocht te gaan naar Peter Gabriel en Salisbury Hill.
1: Er komen twee schilderijen binnen. Ze worden voorzichtig gedragen door Pietje. De twee hebben lang in Leeuwarden gehangen bij de stichting De Noorderbrug, waar deze Pietje schilderles geeft. Ze heeft ook jaren les gegeven aan Anneke de Vries, die MS had en die ze zag verslechteren. Anneke is er niet meer. Mogen de doeken hangen bij haar zoon Johannes Hiemstra?
0: Pietje de Jong, je bent niet alleen. Je bent onder andere met twee schilderijen. Ze staan hier tegen de wand. Wat is de waarde van deze schilderijen voor jou?
2: Het laatste schilderij dat Anneke geschilderd heeft, het grote schilderij, heeft voor mij heel veel waarde. Heeft heel veel moeite gekost, omdat het een groot doek was. En door de MS was Anneke behoorlijk beperkt met haar armbewegingen ook. Dus het was heel veel werk om dat mooi op het doek te krijgen.
0: Ja, was Anneke de Vries voor jou een dierbare cliënt?
2: Ja, mag je wel zeggen.
0: Heb je haar lang meegemaakt?
2: Ik heb 4-5 jaar lang met haar geschilderd in het atelier.
0: En wat zie je dan gebeuren in die 4-5 jaar?
2: Nou, een heel simpel voorbeeld. Toen ik net kwam, toen kon ze nog een half potje water tillen. En na 4-5 jaar moest ik het potje verzetten en er zat er nog 1-2 centimeter water in.
0: Dus je zag die kwaliteit van leven met het aantal maanden steeds minder worden.
2: Ja.
0: Heb je dan het idee dat je haar nog wel hebt kunnen helpen, behalve met potje aangeven?
2: Jawel, want je kon meehelpen om het doek uit te zoeken. Je kon het de spullen klaarzetten, spullen voor haar opruimen. Haar eens helpen als het nodig was bij de ADL. Gewoon een luisterend oor zijn. Ja.
0: Ze kwam binnen in 2015 bij jou. Hoe lang heb je haar mee kunnen maken?
2: Ik kwam bij hen binnen.
0: Aha, ja. Is zij er al lang niet meer?
2: Ze is overleden in 2019.
0: En wat is er toen met haar kunst gebeurd?
2: De meeste doeken zijn meegenomen door haar zoon, Johannes.
0: En die ken je?
2: Nee, ik ken hem niet. Ik heb hem één keer ontmoet toen ik de materialen van Anneke, elke cliënt had zijn eigen bak, heb ik naar boven gebracht en die heb ik aan hem overhandigd toen ze overleden was.
0: Maar deze schilderijen dus niet?
2: Die hingen nog in het atelier.
0: Aha. En nu niet meer?
2: Nee, op een gegeven moment heb ik een briefje achterop een van de schilderijen gedaan. Als jullie het willen weggooien, doe dat niet, dan wil ik ze hebben. Dus toen kreeg ik deze twee doeken.
0: Ja, en toen dank je. Nou moeten we wel contact gaan zoeken met de zoon waar het over gaat. Hem zoeken we. Vertelde zijn moeder Anneke wel over hem?
2: Ja, zeker. Ja. Ze vertelde dat hij getrouwd was. Of samen wonen, dat weet ik niet. Volgens mij hadden ze twee kinderen en ze waren net voor 2019 verhuisd naar een dorp in Drenthe.
0: En zijn naam is Johannes Hiemstra.
2: Hiemstra, ja.
0: Zoon van een Molukse vader?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Wat weet je daar nog meer van?
2: Ik weet alleen dat Anneke ongehuwd was toen ze hem kreeg en dat ze later gehuwd is met meneer Hiemstra.
0: Ah ja. En wat zou jij nou van hem willen? Wil je hem zijn erfenis geven of zou je hem ook na al die tijd wel eens willen spreken?
2: Nou, allebei zou heel mooi zijn, maar ik gun hem die schilderijen.
0: Ja. En als je over Anneke praat, wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat je nog nooit hebt kunnen doen?
2: Het was een hele lieve vrouw die heel goed wist wat ze wilde. Ook heel duidelijk was van dat wil ik niet en dat wil ik wel. En die een doorzetter ging echt door. En op een gegeven moment dacht ik, zo'n groot doek, dat gaat niet lukken. En toch ging dat heel goed.
0: Ja, het zijn twee doeken, hè? We hebben eentje met bloemen, met zonnebloemen.
2: Ja.
0: Misschien wel een beetje geïnspireerd door Van Gogh. En wat is dat andere doek?
2: Daar zie je een afbeelding van de negerhut van oom Tom.
0: Die is heel bijzonder.
2: Die is heel bijzonder. Die is ook heel goed geslaagd.
0: Ja. Je moet op adresonbekend.nl maar kijken als je dat wil. Maar het is heel kleurig. Het is heel knap gemaakt. Er ligt heel veel, waarschijnlijk, gok ik dan zomaar, van Anneke in.
2: Ja, heel veel. Alles is van Anneke, hoor.
0: Alles is van Anneke.
2: Ja.
0: En alles kan naar Johannes Hiemstra. We zijn er vaker vandaag. Ergens in Emmen, in een groot vrijstaand huis waar hij met vrouw en kinderen zou hebben gewoond. Nou, wees welkom.

0: Ik ben ik door Boudewijn de Groot. Pietje zag in 2019 de oudste zoon van Anneke de Vries bij haar heen gaan. Ze droeg moeders bak met verf en kwasten over. Er is iets blijven hangen, hoe je het ook bekijkt, zijn moeders laatste twee schilderijen. Zoon Johannes Hiemstra, die heb je toen gezien. Heb je hem nog voor ogen, deze Johannes Hiemstra?
1: Nee, want ik was helemaal wat van slag. Ik kwam 's ochtends om 8 uur op mijn werk en komt een collega op me toe lopen en die zegt van ja, ik moet wat vertellen. Anneke is overleden. En tegenwoordig doen we dat anders. Dan bellen we 's ochtends eerst even, maar dat was toen niet zo. Dus ik was echt heel erg geschrokken.
0: Ja, dat snap ik. Amy, heb jij Johannes Hiemstra al voor ogen?
2: Nou, niet hemzelf, dat wil zeggen zijn gezicht. Maar zoeken op de naam Johannes Hiemstra levert wel gelijk iets moois op. Ik houd even omhoog, moet je dit zien. Een Airbnb. Johannes Hiemstra verhuurt sinds kort een geweldige villa op Bali. En als je dat ziet, dan wil je gelijk wel boeken voor een mooie vakantie. Dus daar hebben we ook meteen een bericht naartoe gestuurd. Niet om die villa te huren, maar wel met de mededeling dat die wordt gezocht in ons programma. En er gebeurt meer. We worden gebeld dat we richting, ken jij het, Garmingen moeten voor Johannes. Ik kende het niet. Ik heb even gekeken. Het is een S-dorp annex gehucht in de gemeente Midden-Drenthe. Helaas staat Johannes daar niet in het telefoonboek. Dus ik ben wat gaan rondbellen in en rondom dat gehuchtje in Garmingen. En daar tref ik toch zomaar een bekende van Johannes.
3: Ja, ik ken hem ook wel. Dus, maar ja, ja,
2: oh,
3: ja.
2: U kent ja. hem?
3: Ja, ik ken hem, ja.
4: Maar de vraag is, wie kan ons in contact brengen met Johannes? Want hij wordt gezocht.
3: Nou ja, dat kan ik ook.
2: Nou, dat is toch maar mooi meegenomen meteen.
3: Ja, ik bel hem wel even.
4: Want u heeft zijn nummer?
3: Ja.
4: Ah, nou kijk, dat is geweldig. Ja, en geeft u dan vooral ons nummer aan hem door?
3: Ja, dan geef ik dit wel even aan hem door.
2: Nou, en dan staat er nog iemand op. Een buurman van Johannes meldt zich. Weer een buurman. En die weet inmiddels van het verhaal en gaat erop af, zegt hij. Dus dat is mooi. We hebben nu 3 ingangen om Johannes te bereiken. De vraag is alleen, lukt het ons vandaag nog? Wie zal het zeggen? 0800 30 30 300.
0: Nou, komen we een dichterbij.
1: Ja, zeker.
2: Je glundert al een beetje, Pietje.
0: Ja, we begonnen deze uitzending met twee van die energieke mannen. Laten we niet in de verdrukking komen, deze Stef en Rijk. We zoeken een Nederlandse man. Vorig jaar 8 september was hij nog op New York. JFK, Nederlands paspoort, ging dicht. Hij werd weggevoerd. Onbevredigend gevoel moet het jullie hebben achtergelaten. Hoe gingen jullie dat vliegtuig in en vlogen jullie naar huis?
5: Nou, het was ook even bijkomen van de adrenalineshock eigenlijk. Ja, het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
6: Nee, dat zeker niet.
5: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Jij was natuurlijk ook doodmoe van het reanimeren. 21 minuten lang.
6: Ja, nou, niet alleen ik. Dat is er gelukkig af. Maar dat was wel een serieus proces, ja. Dus,
0: ja zijn jullie daarna in Nederland nog gaan proberen om hem hier te vinden daarna?
6: Ja, we hebben wel een aantal keer even op wat manier proberen te zoeken. Maar ja, dat houdt heel snel op. Van, is er niet ergens op social media iets geplaatst of zo? Dus dat bracht ons niet veel verder.
0: 0800 30 30 300.

0: Damn Heavy People, Kate Bush, kwam alleen op single uit in tegenstander van vanavond. Japan, alleen daar heette het Rolling the Ball.
1: Het vertrek.
0: Adres onbekend wordt met de week meer een schaarste goed. Nog maar 2 keer komen we bij je voor de zomerpauze. De tijd dringt voor jouw verhaal. Op adresonbekend.nl vinden wij intussen Siska Dekker. Droeg zij een kind van Haagse Harry, 1978.
2: Daar gaat een briefje door de bus. En dan is de vraag, wat gaat zij daarop antwoorden? Dus het wordt spannend voor Harry deze week.
0: We komen tijd tekort vandaag. Ja. Erna Wietsma zocht bij ons naar de familie Bos, naar haar vader. Blijkt het een dwaalspoor te zijn. Nu zoeken wij in de familie Lubbers bij tante Marja op de golfbaan.
2: Ja, en is daar dan al nieuws, vraag jij je af, Erna, in Almelo? Ja, groot nieuws zelfs, want Marja Lubbers is daar zojuist gearriveerd. En ze zegt meteen, val maar met de deur in huis. Dus dat heb ik gedaan en dat werd een spannend gesprek. Ze zegt, jeetje, dan moet het mijn broer Henkie Lubbers zijn geweest. Want mijn oudste broer Gerrit-Jan, die had nooit vriendinnetjes. Maar Henkie, die zeker wel. Dat was een knappe jongen vroeger en ik heb al zijn vriendinnetjes gekend. Dus ik heb de naam Ali er natuurlijk in gegooid. Dat zegt haar niets. Henkie heeft geen kinderen gekregen. En dat was ook meteen het grote verdriet in zijn leven. Want hij had dat heel erg graag gewild, zegt zij. Dus je begrijpt wel, ze is stom verbaasd. Ze zegt, als dit verhaal klopt, dan had Henkie dit heel fijn gevonden. En dan had hij je zeker in de armen gesloten.
3: Ja.
0: Zo, dat is toch ook emotioneel? Enig kind. Ja. Van Henkie. Ja, ik zie je denken, als het allemaal waar is.
2: Nou, je bent een Lubbers, dat is zeker. Nu nog contact met Marja. Het goede nieuws daarover is, ze staat er voor open.
3: Oh, dat is fijn.
2: Je mag haar bellen. En nog beter, ze staat ook open voor DNA-contact en onderzoek. Dus
3: helemaal fijn.
2: Nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen.
0: Ja. Ik verheug me op jou en Marja volgende week in Adres Onbekend. Eerst nog maar die 2 schilderijen, die moeten weg. Anders moeten ze weer op transport. Ze wachten op de zoon van de maakster, van maakster Anneke, die er niet meer is. Pietje beheert ze nog. Voor Johannes.
2: En Johannes Hiemstra hadden wij al in het vizier, maar hoe krijgen we hem te pakken? Dat is niet zo moeilijk meer, want de buurman uit Garmingen die kwam in actie. En het verhuurbedrijf van de B&B op Bali ook. En toen had ik het genoegen met Johannes zelf.
4: Ik word inderdaad van allerlei kanten gecontact, inderdaad, dat ik gezocht word.
2: Ja, zo werd Johannes van alle kanten benaderd, ingezijnd dat hij werd gezocht vanuit Indonesië tot aan Garmingen in Midden-Drenthe. En nu is hij onderweg, dat hoor je. En als ik vertel dat jij zoekt vandaag, Pietje, en dat je nog werk hebt van zijn moeder, dan is hij verrast.
4: Oh, meneer, dat wat graag.
2: Ja.
4: Oh, dus die zijn, want ik heb best wel veel van haar gekregen natuurlijk, die ze zelf in bezit had.
2: Ja.
4: En, maar ik wist dus niet dat er nog wat meer rondzwierven, zeg maar.
2: Hij vindt dit heel mooi en is nieuwsgierig. Dus hij vroeg net, zitten jullie in Hilversum? Want ik wil Pietje dan wel heel graag ontmoeten. Hij heeft de tocht gemaakt. De deur gaat nu open. Schrik niet, Pietje. Ja, ik zie dat je schrikt. Maar hij is hier!
0: En je mond valt open.
3: Ja. Hi. Een lik is op je mem. Hi.
5: Dank je.
6: Dit is apart, hè?
3: Heel apart.
0: Hier had je niet op gerekend.
3: Absoluut niet. Nee.
0: Maar je neemt 2 van die schilderijen mee deze kant op.
3: Ja.
0: En dan denk je niet, waarom zal dat zijn?
3: Nee, ze moest.
0: Kijk, ja. Zullen we daar maar meteen mee beginnen? Wil jij ze officieel overdragen?
3: Ja.
0: Ja, en vertel er wat bij.
3: Dit is het laatste schilderij wat ik met je moeder heb gemaakt. Het is echt een doek wat heel veel moeite kost, omdat het zo groot is. Dus het moest draaien om het goed te krijgen. En deze is blijven hangen in het atelier. En die hing daar al.
0: Dat zijn die bloemen?
3: Dat zijn de bloemen, ja. Ja.
0: Maar dit is dus haar laatste bloed, zweet en tranen. De laatste keer dat ze haar hand gebruikte voor een schilderij.
3: Ja.
0: De negerhut van oom Tom heet die.
3: Ja, ja, klopt.
0: Ja, ik zie het wel aan je. Het is een beetje de overbodige vraag. Hoe vind je het om deze nu te krijgen?
6: Ja, dat doet me echt heel veel. Ik weet hoe een doorzetter ze was. En ja, als je dit dan ziet, dat is toch ongelooflijk hoe zij aan het eind ook was.
3: Ja.
6: Ik ben echt sprakeloos eigenlijk.
0: Ja, je mag ook sprakeloos zijn. Ja. Het is wel al 7 jaar geleden dat je moeder overleed. Dus ik denk dat daar het grootste verdriet. Ja, dat mag je eigenlijk helemaal niet invullen voor iemand anders, maar er wel af is. Maar
5: herleeft ze hier wel weer mee.
6: Ja, 100%. Dit is... Ik zie hier ook haar doorzettingsvermogen in. Haar wil om het mooiste te maken van wat ze nog kon. En die vraag heb ik haar ook al meerdere keren gesteld. En dit is gewoon wat het gewoon weergeeft. Dus dit is heel veel voor mij.
5: Je kunt wel zeggen, kunst van een ander achter is niet altijd even mooi. Maar dit is ook mooi. Ik kan me best voorstellen dat je dit gewoon, midden in je huiskamer ophangt.
6: Sowieso, ja. Ik haal de televisie weg en hang deze neer.
5: En zij daar heeft zoveel liefde nog gestoken in jouw moeder... om er nog wat van te maken, terwijl het zo moeilijk was. Ja, dus misschien moet je met haar ook maar eens goed in gesprek.
6: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik denk dat het ook wel fijn is om te horen hoe alles gelopen is. En omdat het zo abrupt was. Het was voor ons ook abrupt, alleen ja, dat is... Jullie hebben er wel echt een goede band op gebouwd. Dus ik denk dat het wel fijn is om daarover te praten.
5: Nou, die tijd die krijgen jullie wij niet meer vandaag. Volgende week is het Vaderdag. Tot volgende week.

0: with the Sultans. With the Sultans of Swing. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: In Leidendorp is het 18 graden, in Delfgauw 17. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Op de Geversdijnoordweg op Scheveningen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De motorrijder viel hard en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daarvoor werd een traumahelikopter ingezet. Automobilisten die op de A12 rode kruisen hebben genegeerd, hebben hun overtreding moeten bekopen met lekke banden. Er lagen namelijk ijzeren voorwerpen op de weg. Dat ijzer was op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden terechtgekomen, waarna Rijkswaterstaat besloot om meerdere rijstroken af te sluiten met rode kruisen. Sommige weggebruikers trokken zich daar niets van aan en reden er toch overheen en hebben dat moeten bekopen met lekke banden. Toch weer spannend voor de Hagenaar Dik Advocaat vanavond en zijn Antilliaanse ploeg. Zijn Curaçao's elftal komt voor het eerst in actie tijdens een wereldtoernooi. Advocaat is inmiddels 78 en daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK. De Hagenaar heeft een enorme ervaring. Hij was coach tijdens 9 WK-wedstrijden. De wedstrijd, tegen Duitsland ook, begint vanavond om 7:00 Nederlandse tijd. Op TV West is vanaf 5:00 De Hoop van Curaçao te zien. Een documentaire over Dik Advocaat en zijn elftal. Tot zover de regionale hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Een stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na de reclame, meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
11: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij... voordeeluitjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Ik heb een superpijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
21: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: 1969 voor The Beatles en Get Back. Met nog altijd natuurlijk de zeer actieve Paul McCartney aan boord. En Paul McCartney, deze week toch een nare week achter de rug. Kijk maar op zijn social media. Hij heeft stilgestaan bij het overlijden van zijn vriend, kunstenaar David Hockney. Hij zegt, ja, de fantastische persoonlijkheid van Hockney zal ik moeten missen. Ik kende hem in de jaren 60, hield een vriendschap gaande tot hij afgelopen donderdag stierf. En een prachtige foto van het duo heeft hij geplaatst op zijn socials. En volgens McCartney gaven de werken van Hockney een gevoel van vreugde af. En ze hebben een fantastische vriendschap gehad. Hockney, iets ouder dan McCartney, overleed op 88-jarige leeftijd. Goedemiddag, van harte welkom. Het is alweer 11:11. Dit is als de dag van toen. Kevin is op vakantie, dus ik mag hier de honneurs waarnemen. En we gaan in dit uur even praten met Ron natuurlijk. Over de aflevering die net achter de wielen is van... Adres onbekend. Ik moest even zoeken naar hoe het programma ook heette. En we gaan het rad laten draaien. Ja, want dan kan ik jullie pas echt en goed aan het werk zetten. Om een mooie prijs te verdienen. Wellicht aan het einde van de dag. Je weet wel, die dubbelklapper. Hè, met die koptelefoon. En uiteindelijk ook nog die powerbank. Maar daar moet je wel iets voor doen. Ik laat straks het rad draaien. Dan heb je een letter. En dan kunnen we lekker los. Ja, dan hebben we ook nog een uitstapje naar de jaren 90. In dit uur van als de dag van toen. Ik geef even onze adressen. Dat is altijd leuk. Ronald@omroepwest.nl, daar kun je sowieso terecht. Ook voor een top toen. Ik roep het maar vast. Als je nog een leuke top toen weet, ben je van harte welkom. En anders kan je altijd even appen. 070-307-8080. We gaan het leuk maken vanmiddag.
1: Tot 5:00 als de dag van toen. Met Ronald van der Geer.

0: Human League en Human op deze zondag hier bij Als de Dag van Toen. En kijk eens naar buiten. De zon gaat er lekker bij schijnen. Het is een mooie dag. Het is ook een voorbode van datgene wat er komen gaat. Ik lees net, weliswaar onweersbuien. Maar het wordt allemaal wel beter en beter qua weer. En al die nattigheid van de afgelopen week wordt het daar ook wel weer eens tijd voor. We gaan altijd rond deze tijd in deze show terugblikken op datgene wat er tussen 12 en 2 gebeurde bij Ron in Adres Onbekend. En Ron, ik wilde jou een lijstje eigenlijk sturen, zodat je dat laatste uur kon inlijsten. Want ik vond het wel mooi. Ik hoorde een paar snikken en tranen en ja, What's in the Name, Bos en Lubbers. Het kwam allemaal mooi uit, hè?
1: Ja. Ik moest weer nou hoor. Dat was voor het Bos was het wel door de bomen het bos niet meer, maar ik durfde hem niet aan, want je zal toch altijd maar denken dat je vader een bos is, omdat dat uit de verhalen naar voren komt. En dan zijn wij heel blij bij Adres Onbekend, want dan horen we aan het eind van een uitzending, ja, het was wel Bos, maar dan met SCH, dus hoera! We gaan een DNA-test doen. En dan zegt de zoon van deze Bos, nou, nee, daar heb ik niet zoveel trek in. Dan zeggen wij, ga naar een DNA-databank. En dan komt daar een heel andere naam uit, namelijk de naam Lubbers.
0: Ja, bizar,
1: dus deze mevrouw, deze mevrouw gaat nu naar huis en die zegt, ja, DNA liegt niet. Dus ze gaat nu kijken of zij een kind is van Henkie Lubbers, die zelf nooit kinderen gekregen heeft. Om het

0: drama maar compleet te maken.
1: Nou. Maar goed, het is waarvoor je het doet, Ron. En dit waren, dit was een mooie show. Dit was toch een mooie show, of niet?
0: Nou ja, ik vond het. Kijk, we begonnen al met twee van die ontzettend aardige jongens van 21 en 25 die de Pocket AED hebben ontwikkeld om te reanimeren. Komen op een vliegveld een man tegen in New York die in elkaar stort. Zij reanimeren. Er komt een ambulance, de man uit Nederland, ziens aan een paspoort, wordt weggevoerd. Nooit meer gehoord hoe het met hem is afgelopen, dus daar willen we graag nog reactie op. Het gebeurde vorig jaar, 8 september, New York, JFK.
1: Ja.
0: Ontzettend aardige jongens, en die leefden met alles mee. En ik zou het ze zo gunnen om te weten hoe deze reanimatie ook voor hen dan is afgelopen. Hadden we Haagse Harry aan het begin van de uitzending. Die is 79 en een beetje, en die wil nou wel eens horen of Siska Dekkers, met wie die een kortstondige relatie in Den Haag heeft gehad en nooit buiten Den Haag, omdat hij een angststoornis heeft, waardoor hij nooit de stad uitkwam. Siska Dekkers is gevonden. Alleen, ze is niet thuis, dus de buurman staat daar nu met een briefje en die gaat dan aan Siska vragen, heb jij een kind? Dat weten we, dat heeft ze, maar is dat kind ook van Harry?
1: Ja.
0: Nou ja, en zo kan ik nog wel even.
1: Ja, we gaan volgende week weer lekker verder. En wat dat betreft heb je wel wat losse eindjes nog, toch?
0: Ja, en we hebben nog maar twee keer adres onbekend in dit lopende seizoen te gaan. Volgende week is het Vaderdag, dus heb jij thuis een verhaal waarvan je denkt, oh, op Vaderdag zou ik zo graag verder willen komen in dit vaderverhaal. Ga dan naar adresonbekend.nl, vul je verhaal in en wie weet halen we je met enige voorrang daaruit. En als je tips hebt op de verhalen die langskomen, altijd 0800 30 30 300.
1: Ja, en als mensen denken, wordt Ron per los eindje dat aan elkaar geknoopt wordt betaald? Nee. Ron heeft gewoon een vast salaris, toch?
0: Ja, dat heb ik, ja. Ja, dat heb ik, Ronald.
1: Oké, helemaal goed. Ron, ik wens jou een ontzettend mooie dag en we spreken elkaar snel weer.
0: Heel graag. Dag, Ronald.
1: Oké, groetjes. Hoi, hoi.
2: Je luistert naar Als de Dag van Toen.

0: toch?
1: Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West. Dit is

0: is altijd een actueel linkje met een plaatje te maken natuurlijk, hè. Voel je wel of niet? The Animals, House of the Rising Sun. Waren er dagen dat we minder bezig waren met de Rising Sun? Jazeker, vandaag gaat het daar natuurlijk wel over. Want Japan, hè, Japan is het land van de reizende zon. En Japan is om 10 uur vanavond eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En we hebben natuurlijk om 7 uur ook nog eens een keer Dik Advocaat. Hè. En als je nou een beetje in de Curaçao-Duitsland-mood wil komen, dan kijk je op TV West even om 5 uur naar die mooie documentaire van Jim van der Del, De Hoop van Curaçao. Die wordt op dat moment, op zondag, vandaag dus om 5 uur uitgezonden. Lekker doen en een beetje in de sfeer komen en daarna zet je die bruine fruitschouw klaar, die drankjes klaar. En nou ja, dan heb je een voetbalavond tot het einde van de dag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan daar lekker van genieten. Er zijn natuurlijk ook andere dingen waar je nu van kan genieten. Ja, en dat is bijvoorbeeld dit.
1: Kevin's muzikale rad.
0: Ja, we gaan het rad draaien. Wij zijn als het ware de raddraaiers van deze zondag. En dat rad draaien wij omdat daar een letter uit moet komen. En met die letter kunnen jullie weer aan de gang. Dat is juist het leuke. Eigenlijk elke zondag hetzelfde. Wij zoeken dan een artiest of een titel van een plaat beginnend met de letter die vandaag uit het rad komt. Dus laat dat even weten dan. En dan aan het einde van de rit draaien we een van die liedjes. En bellen we jullie ook per verrassing. En dan kun je dus een powerbank winnen. Want het is NN. Je krijgt er ook nog eens een prachtige draadloze koptelefoon bij. Dus ja, kleine moeite, groot plezier. Je weet hoe je uiteindelijk bij ons terecht kan komen. Tenminste, dat denk ik wel. Dat kan via 070-307-8080 of ronald@omroepwest.nl. Ga gauw het rad draaien.
1: Kevin's muzikale rad.
0: Nou. Een aardige gooi gegeven, hoor je wel zeker. Zo, hij is eruit. Eens even kijken. Ik ga even kijken. Ja, dat is hem. Dat is hem. Ik weet niet of het nou makkelijk of moeilijk is. Het is de B geworden. De B van Bernard. Jullie mogen... Ja, de Beatles heb ik al gedraaid, dus die tellen niet meer mee. Maar je mag de B wel doen. Ga maar lekker aan de gang ermee, zou ik zeggen. En stort alles maar zo hier op mijn bureau. Via de mail ronald@omroepwest.nl. En anders kan dat allemaal via onze app. En die staat sowieso altijd open. 070-307-8080. De letter B, daar gaat het om vandaag. Plaatjes met een letter B en titels met een letter B. Aan de eind van de rit kan het een mooie prijs waard zijn. Radio West, als de dag van toen. Met Peter Gabriel.

0: 3FM Radio West.
1: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
3: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
4: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
1: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
2: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Ronald van der Geer.

0: Ja, deze had natuurlijk ook wel gekund in het muzikale rad. Maar ja, heeft nu geen zin meer. Hij is al gedraaid en ik zal hem geen twee keer draaien. Baby, what a big surprise van Chicago. Wel mooi liedje trouwens, hè? Had er zomaar bij gekund. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk die met een B beginnen. En jullie weten ze wat dat betreft wel te raken, hoor. Marianne zegt bijvoorbeeld, hallo Ronald, ik houd van deze. Ik hoop jij ook. Speel The Wine van Eric Burdon. Hij gaat in de hoge hoed, hè, want zo werkt het. En dan trekken we er zo rond 16:45 eentje uit. En dan gaan we ook bellen. Kees zegt, ik wil weer meedoen met het mooie programma op zondagmiddag. Het is de letter B, dus dan zeg ik... Nou, Kees, wat zeg jij dan? Boudewijn de Groot met het Land van Maas en Waal. Veel succes weer met het mooie programma. En de groetjes van Kees van Os uit Poeldijk. En een fijne voetbalavond. Ja, dat wens ik jou ook, Kees. Monique Houser is er ook bij vanmiddag. Dag Monique, goedemiddag. B.B. King komt uit haar koker. En we hebben ook Ab Opdam nog. Die zegt, ook Blue Bayou van Roy Orbison moet genoemd worden. En hij dacht zelf aan Blue Eyes van BZN. Dat zijn nummers die je niet zo vaak meer hoort, zegt hij. Sinds ze zijn gestopt, daar heb je ook helemaal gelijk in. José van Maarseveen komt ook met Boudewijn de Groot. Onder de Gouden Hemel, het Land van Maas en Waal. Nou, van harte. Moni, liedjes van Benny Nijman, waarom fluister ik je na nog. En Ben E. King met Stand By Me. Nou, de rest komt er zo aan. Er zijn er nog veel en veel meer. Hartstikke leuk dat jullie zo lekker meedoen. 070-307-8080. En dan eens eventjes een mailtje sturen naar ronald@omroepwest.nl.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Plaatje uit 1998 maakt onderdeel uit van een album dat heet Schilderij. En ja, Guus Meeuwis, daar gaat het om. Samen met de band Vagant. Vrolijke en toegankelijke popsound. Typerend voor de Nederlandse muziek van die tijd. En waar gaat het nummer over? Om het verlangen naar blijdschap en verbinding met een geliefde. Ja, speelse oprechte benadering van liefde en relaties. Lachen is een centraal thema. Ja, hij was er ineens, hè. Wat dat betreft was hij ook een grote verrassing. Deze Guus Meeuwis met Het is een nacht en is nooit meer weggegaan. Heeft eigenlijk met al zijn muziek een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de Hollandse hits. En de feestmuziek van de late jaren 90. En zeker ook begin 2000. Nou ja, van de week werd alweer bekend dat zijn... populariteit nog altijd groot is, omdat zijn concerten in Ahoy, waar hij terecht is gekomen na zijn afscheid in Eindhoven, uitverkocht waren in no time. En dat hij daar inmiddels al 3 concerten aan heeft toegevoegd. Leuk om hem een keer te hebben in deze show. En dat kan dus nu.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

0: We hebben het wel eens gehad over zo'n ranglijst, zo'n hitlijst die je zou kunnen maken. Plaatjes die toch qua titel wat lastiger zijn in deze periode. En is dit er ook wel een van natuurlijk, Paul Enka. Uit de tijd dat je nog gewoon straffeloos een hand op iemands schouder kan leggen. Ja, dat is nu niet meer zo, hè. Dat is allemaal wat lastiger. Dit is Als de Dag van Toen op Radio West. Elke zondagmiddag terug naar de jaren 60, 70 en 80. En dat doen we onder meer met het muzikale rad, zoals je weet. En ik heb dat rad gedraaid. Daar is een B uitgekomen. En daar zijn jullie lekker op aan het losgaan. Ik zie nu in de mail bijvoorbeeld Marianne van der Meer. Zij zegt, ik denk Just an Illusion van BZN. Ja, dat is zeker een ontzettend leuk liedje. Even kijken hoor. Maar dit staat Juliana Flits nu binnen. Fijn dat je weer in Nederland bent. Ja, heerlijk hè. Ja, het is niet zo koud. Ik heb gekozen voor de Beatles met het lied Let It Be. Dankjewel Maritza Juliana Maurits. Mijn voorstel voor het rad zou zijn Una Lacrima Sol Viso van B. Solo. Is dat mogelijk? Ja, als je eruit gehaald wordt, zeker. Carla kiest voor Boudewijn de Groot. Mooie plaat. Verdronken vlinder. Tilly zegt, bijna weer terug. Ja, zeker. Dit is mijn suggestie voor het rad met de B. Vroeger ooit het singeltje van gehad ook. Oh, ze heeft een... Even kijken hoor, een linkje gestuurd. Kijken of dat linkje het ook doet. En anders blijft het nog even. Nou, dat blijft nog even zo, want... Ik kan hem op een of andere manier niet goed openen. Oh, deze is het. Body St. Clair. Oh, I Won't Stand Between Them. Nou, dat is dan wel weer een hele aparte, vind ik. Leuk, deze. Piet, Dickie nog even doen. Die hebben namelijk André Brasseur gekozen. Ja, als we dan toch bezig zijn met de mail. Annemarie heeft ook meegedaan. The Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Leuk. Blijf ze lekker sturen, al deze prachtige suggesties. In het volgende uur gaan we er weer mee door. In het volgende uur hebben we ook prijzen weg te geven. Hè? Want dan spelen we Moet Je Luisteren met een stem die lastig te raden is. Dus misschien ga ik wel een hintje meegeven. We hebben inmiddels natuurlijk ook een karrevracht aan prijzen. Laat dat duidelijk zijn. Zullen we nog één liedje doen? Nou, dat kan eigenlijk nog net even. Hè? Leuk.
1: Als de dag van

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
2: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
17: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
16: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
18: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: In Lisse is het 18 graden, in Rijswijk 17. Vanmiddag is het licht bewolkt in de regio.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Toch weer spannend voor de Hagenaar Dick Advocaat vanavond en zijn Antilliaanse ploeg. Zijn Curaçao's elftal komt voor het eerst in actie tijdens een wereldtoernooi. Advocaat is inmiddels 78 en daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK. De Hagenaar heeft wel een enorme WK-ervaring. Hij was coach tijdens 9 wedstrijden. Deze wedstrijd tegen Duitsland begint vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Op TV West is vanaf 5 uur De Hoop van Curaçao te zien. Een documentaire over Dick Advocaat en zijn elftal. Vannacht heeft een felle brand gewoed in de haringgroothandel Esser aan de Schokkerweg op Scheveningen. Tientallen mensen moesten hun huis uit. De bewoners zijn in bussen naar een tijdelijke opvangplek gebracht en sommigen zijn naar vrienden of familie in de buurt gegaan. De naastgelegen escape room is gespaard. De eigenaar zag hoe het bedrijf naast hem helemaal in de as is gelegd, maar zijn zaak bleef ongedeerd en kon gewoon open. Automobilisten die op de A12 rode kruisen hebben genegeerd, hebben hun overtreding moeten bekopen met lekke banden. Er lagen namelijk ijzeren voorwerpen op de weg. Het ijzer was op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden terechtgekomen, maar na Rijkswaterstaat besloot om meerdere rijstroken af te sluiten met rode kruisen. Sommige weggebruikers trokken zich daar niets van aan en reden er toch overheen en hebben vervolgens hun banden lek gereden. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Na de reclame, meer muziek bij Radio West. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik vooral de app.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
24: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
29: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de
0: De klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: En zo zien we weer dat er hard gewerkt wordt, hè, tijdens onze wekelijkse terugblik naar de jaren 60, 70 en 80. Man at Work en de overkill. Oh, een overkill van Radio West kan je nooit hebben. Man at Work, dat klopt wel. Er zijn veel mensen, veel mannen vandaag aan het werk. De voetballers van Curaçao spelen tegen Duitsland om 7 uur. En om 10 uur speelt Nederland natuurlijk tegen Japan. Het is waar er heel veel over gaat vandaag. Maar er is ook Grand Prix Formule 1. Wat dacht je daarvan, zeg? En wat natuurlijk wel een domper is, dan heb je de tennisfinale gehaald van Rosmalen. Heb je ontzettend je best gedaan. Heb je de hele week iedereen verslagen. En dan is het zover. En dan zeg je tegenstander op. Ja, zo ging het voor Robin Montgomery. Ze heeft haar eerste titel cadeau gekregen. Want Barbora Krejcikova heeft gezegd: ziek, kan niet meedoen. Dus dan sta je daar. Maar wat dacht je van al die mensen die zich hebben verheugd op een leuke tennismiddag? Hè? En die ineens dan, u kunt naar huis. U kunt nog even een broodje kroket halen, maar dat is het dan ook. En, ja, we gaan afbreken. Er is verder geen finale. Nou, dat is ook een dompertje. Ja, toch? Toppers heb je hier niet. Nee, zeker niet. Wij gaan nog 2 uur vol gas in de jaren 60, 70 en 80. Ik heb nog wel een top toen nodig. Althans, ik heb er wel één, maar kan er nog wel eentje gebruiken. Jouw voorkeur uit de jaren 60, 70 en 80 op een lekkere rij. Zet er een leuk verhaaltje bij. Stuur het naar ronald@omroepwest.nl. En dan kunnen we daar straks zelfs misschien even over bellen. Dat zou leuk zijn. Jouw liedjes uit de afgelopen jaren. En voor de rest, ja, blijf sturen die plaatjes met de letter B, hè. Het rad is wat dat betreft duidelijk geweest. De letter B is de letter waar het vandaag mee moet beginnen. Qua titel van platen, maar ook qua artiesten. En dan hebben we in dit uur natuurlijk ook ons legendarische weekendspel, waarin de prijzen alleen maar toenemen en toenemen. We gaan ons spelletje... Ik ga je even wat dingen vertellen. Over...
1: Moet je luisteren.
0: Ik ga je zo een stem laten horen. Of zal ik dat eerst even doen? Nou, ik laat je eerst eigenlijk maar even die stem horen. En dan ga ik daarna vertellen wie het allemaal niet zijn. Want deze draait al een tijdje mee.
2: Moet je luisteren.
3: Die Mexicanen waren woest.
2: Moet je luisteren.
0: Pak pen en papier. Het is niet Raymond Mens. Het is ook niet Arjan Ederveen. Ook niet Jordi Verstegen. Joris Linssen. Nee. Bo van Ervedorens. Nee, want die denk je als eerste te horen. Ronald Koeman niet. Erik Mouthaan niet. Nicky van der Gijp niet. Jort Kelder niet. Albert Verlinde. Guus Hiddink en Ben van den Burg. Allemaal niet. Ja, ik moet eigenlijk wel een kleine hint gaan geven. Maar laten we kijken of we er straks uitkomen. Je hebt de stem vast gehoord. We spelen het spelletje verderop in dit uur. Dus je hoeft nog niet te bellen, hoor. Nee, concentreer je lekker even op een toptoon of op de liedjes. 070-307-8080, dat is de app. En anders ronald@omroepwest.nl.
4: Tot 5 uur als de dag van toen met Ronald van der Geer.

Doet Mike op Radio West op die zondagmiddag bij Als de Dag van Toen. En You Make Loving Fun. Oh, wat zijn jullie lekker bezig met die plaatjes met de B. Ik vind het fantastisch om ze allemaal te zien binnenkomen. En Annemarie heeft een top 3 opgestuurd. En Annemarie, het schijnt dat je die al vaker hebt opgestuurd. Ik ga even zoeken. Maar dan komt die er ook straks aan. Dat is geen enkel probleem. Ik wil het even met je hebben over het WK. En dan niet het WK van nu, maar de laatste keer dat het WK ook werd georganiseerd in de Verenigde Staten. Je weet dat bij openingen van zowel Olympische Spelen, sluitingsceremonies van Olympische Spelen, maar ook van WK's, er altijd wel zangers of zangeressen een onderdeel vormen. En Diana Ross heeft ook ooit meegedaan aan een openingsceremonie van het WK. Dat was in 1994, toen het WK voetbal in de Verenigde Staten was. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje een aanfluiting, maar ja, is niet als zodanig opgemerkt en is uiteindelijk historisch geworden. Hoewel de commentaren van de mensen, de voetbalverslaggevers die daarbij zaten, wel zoiets hadden van, nou ja, die commentaren waren niet lovend. Nou,

dit kan nooit de bedoeling geweest zijn. Wat gebeurde er nou? Diana Ross ging een liedje zingen. En dat deed ze op, op een groot podium. En heel snel hadden mensen wel doorgezien haar bewegingen en het weinige hijgen dat ze playbackte. Betekent dat ze wat meer bewegingsvrijheid had. En dat was ook nodig, want zij moest haar act namelijk afsluiten met een penalty. Ze moest dus een zeer spectaculaire sprint maken. En richting een doel, daar stond een onbekende man als keeper opgesteld. En de bedoeling was dat zij een penalty nam, dat die bal het net raakte, de goal uit elkaar viel. En dan kon men door naar het volgende moment. Nooit rekening gehouden, de regisseur, dat zij niet zo'n goede voetballer is. Ja, dus het meest memorabele moment van de show was niet gepland. Ze nam dus die penalty, korte afstand, recht op open doel. Ze nam een sprint, ze schoot en ze schoot meters naast. Meters naast. Maar de act ging gewoon door. Dus de goal viel uit elkaar zoals dat had gemoeten. En het was iconisch. En het was echt een blooper uit de sportgeschiedenis. Mooie is wel overigens dat het WK 1994 beslist werd door een gemiste penalty. Dus wat dat betreft heeft Diana Ross wel gezorgd voor, voor een vooruitziende blik. Ik denk, ik geef je dit verhaal toch even mee. Je kunt hem overigens gewoon rustig terugkijken. Als je googelt Diana Ross 94 openingsceremonie, dan krijg je hem volop te zien. Nou, dat vind ik toch wel leuk. De gemiste penalty van 1994. Mooie aanleiding om ook even een plaatje te draaien van deze dame. Samen met de Supremes in The Happening. Hey,

0: Kan je er altijd goed bij hebben, hè? Roy Orbison in zo'n programma als de dag van toen. En You Got It. Komen leuke dingetjes binnen, hoor. Want hier, André Hoek, wil de Beach Boys horen. En God Only Knows gaat allemaal om het muzikale rad natuurlijk. Plaatjes die beginnen met een B qua titel of qua artiest. En dan is deze van André Hoek helemaal in de roos. En ik zie dat Joke er ook eentje heeft gestuurd. Begint met een B. Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, Joke de Ruiter. Zeker. Dankjewel, Joke. En bij Moni was ik al gebleven, volgens mij. Met liedjes van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? En José wilde weer BZN, Just an Illusion. En ik zag net ook bij de mail nog iets binnenvliegen voordat wij iets anders gaan doen. Oh ja, dat was Gerard Slootweg. Die, nou ja, die had er ook wel een paar. En die, nou, die heeft ook een top 3 ingezonden. Maar die heb ik nu al aan Annemarie beloofd. Dus dat gaan we zeker doen. En we hadden Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire van Yvonne uit Lisse. Maar nu eerst, om het even spannend te maken, we gaan spelen. Hè? Ja, het is nu de hoogste tijd om wat prijsjes zo rond te delen. Ik heb ontzettend veel prijzen. Een Pluto Sportbon, ter waarde van €50. Tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Daar kun je dan met 4 personen naartoe. Het Stedenkwartet. En daar komt nu weer bij de verjaardagskalender van de presentatoren van Omroep West. Dus ook die kun je dan winnen. Wat moet je doen? Ja, je moet even een stemmetje raden. En dit is de stem waar wij naar op zoek zijn, althans de naam bij deze stem.
1: Moet je luisteren.
2: Die Mexicanen waren woest.
1: Moet je luisteren.
0: Ik geef nog even geen hint. Ik denk dat we dat volgende week doen, want dan neemt alleen maar het aantal prijzen toe. Als je het nu weet, vind ik het buitengewoon knap. Nog één keer die stem.
1: Moet je luisteren.
2: Die Mexicanen waren woest.
1: Moet je luisteren.
0: Ik ga 3 mensen de kans geven om deze prijzen binnen te slepen. Dan hoor je ook straks van mij wie het allemaal niet zijn. Maar 070-390-5454. 070-390-5454. Het wordt ontzettend leuk om zometeen deze stem weer te laten horen. En dan eens te kijken waar jullie mee komen. Ik ga zo opnemen, hoor. Dus als je hangt, wees gerust. Ik kom er zo aan. Ik hoor je naar Gérard Lenormand en Voici les clés, Radio West. Voici les clés pour le...

0: Nou, nog één keer dan.
1: Voici les clés, ne les perds pas, sur le pont des soupirs.
0: Aha. Ja, Gérard Lenormand en voici les clés. De sleutels van het hart of de sleutel van het appartement wijzigt of wisselt van eigenaar. Op deze manier leuk. Straks nog twee Franse liedjes hè, in Un de Français. Nu ruim baan voor iets heel anders.
2: Moet je luisteren.
0: Ons spelletje wat we spelen in het weekend. Hè, waar nou ja, steeds meer prijzen natuurlijk te verdienen zijn. Naarmate de stem blijft staan. Ik ga even vertellen wie het allemaal niet is. Of zal ik eerst de stem even laten horen? Nee, we laten eerst de stem even horen.
2: Moet je luisteren.
3: Die Mexicanen waren woest.
2: Moet je luisteren.
0: Waarschijnlijk denk je, hé, maar dat is Bo van Erve Dorens. Dat is al een naam die genoemd is. Die is namelijk niet. Raymond Mens is het ook niet. Arjan Ederveen is het niet. Jordi Verstegen is het niet. Joris Linssen. Ronald Koeman. Erik Mouthaan. Nicky van der Gijp. Jort Kelder. Albert Verlinde. Guus Hiddink. En Ben van den Burg. Allemaal niet. Hé, ik zie nu ook trouwens dat er iemand heeft opgehangen. Jan is weg. Dat betekent eventueel dat je, als je daar zin in hebt, nu nog even kan bellen. 070-390-5454. Voor de derde kandidaat. Dus ik pak er wel gewoon even eentje bij. Even kijken, deze. We gaan eerst naar kandidaat nummer 1 zometeen. Dat is Cilia. Dag Cilia, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Heb je een lekkere middag tot nu toe?
4: Lekker rustig.
0: Ja?
4: Het is echt zondag, hè? Mag maar rusten.
0: Er gebeurt niet veel, zeg maar.
4: Nee, ik zit een beetje achter de laptop, een beetje radio luisteren.
0: Ah, nou ja, lekker toch?
4: Hey, ja, toch.
0: En doe je daar even een tussenslaapje en dan vanavond om 10 uur... dan zet je de tv weer aan om om een Nederlands Elftal te kijken, of doe je dat niet?
4: Nou, ik denk niet een tussenslaapje. Vannacht al heel weinig geslapen, want we hebben tot 2 uur...
0: Ja.
4: Dat is volgens mij om 6:30 op.
0: Oké, maar je viel even weg, alsof het werd geblokkeerd. Wat heb je tot 2 uur gedaan? Voetbal gekeken?
4: Voetbal gekeken met mijn man samen.
0: Oké, maar je gaat vanavond dus wel kijken, alleen zonder tussenslaap.
4: Ja,
0: zeg maar.
4: Ja, zeker.
0: Oké, nou, blijf hangen. Cilia, je bent zometeen kandidaat nummer 1. Als jij het niet weet, dan komt Wessel in beeld. Dag Wessel, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ronald.
0: Zit jij al met de oranje penen op het hoofd of valt dat nog mee?
5: Nou, de pietenballen zitten al in het vet, dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Maar dan zijn ze koud als Nederland begint. Of ga je eerst nog even Curaçao kijken? Ook?
5: Ja, eerst Curaçao. En daarna gaan we naar Nederland kijken. Dus we maken wel een leuke avond van.
0: Oh, heerlijk. Nou, als die bitterballen klaarstaan, dan kom ik bij jou kijken, hoor.
5: Goed zo, spreek erop.
0: Gezellig. Nou, eens kijken of jij straks de naam weet te raden. Je bent in elk geval kandidaat nummer 2 zo. En ik zie dat kandidaat nummer 3, dat is een nieuwe geworden, maar dat is Ben geworden. Dag Ben.
6: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, ik denk ook wel Ben, voetbalfan, of niet?
6: Jazeker. Jazeker.
0: Ja.
6: Ja.
0: Ben je dan voor zo'n wedstrijd ook nerveus, of niet? Ik heb dat zelf namelijk nooit, maar ben je nerveus?
6: Nee hoor. Als je winnen is leuk en als je verliezen, nou ja, dan is er ook niks aan te doen.
0: Nee. Maar ja, als ze 2 keer winnen, dan zitten we aan de oranje vla en de oranje boemkool, hè? We gaan het wel merken dan.
6: Ah, die oranje bloemkool heb ik vandaag al.
0: Oh, die had je al, ja? Maar dat kwam omdat de paprikapot eroverheen gevallen was, of...
6: Ja, je hebt meegekeken.
0: Ben, blijf hangen. Je bent zo meteen kandidaat nummer 3. Ik ga weer terug naar Cilia. Er zijn nogal wat namen gevallen, Cilia. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij nog een verse naam kan toevoegen.
4: Ja, ik doe mijn best.
0: Ja.
4: Natuurlijk weet ik het niet zeker.
0: Nee.
4: Maar ik denk Rick van der Westerlaken.
0: Jij denkt Rick van der Westerlaken. Vertel nog even aan de mensen wie dat ook weer is.
4: Programma maken van Wie is de Mol?
0: Oh ja, ja. Hey, en hoezo denk je dat? Want het is bijna niet... Ik hoor eigenlijk alleen maar Bo van Erve Dorens erin.
4: Omdat ik... hij heeft het over Mexico.
0: Ja.
4: En hij zegt dat hij daar liever niet naartoe gaat.
0: Oké.
4: Vanwege zijn geaardheid.
0: Oh, ja. En daar heeft hij problemen misschien wel mee gekregen. Ja, dat zou kunnen. Cilia, blijf even hangen. Wessel, ik wens je een fijne avond.
5: Ja, nou, jij ook.
0: En Ben, ik wens jou ook een hele fijne avond, want het is zover. Cilia.
2: Goed.
0: Jij hebt het hartstikke goed, joh. Ja.
4: Ja.
0: Fantastisch gedaan. Dus ik ga even de mannen... Ja. Mannen, veel plezier vanavond, hè.
5: Dankjewel.
0: Hoi.
5: Okay.
0: Daar gaan Ben en Wessel. En ja, voor jou een hele rits prijzen.
4: Ik heb het begrepen, ja.
0: Ja, je krijgt van ons de Pluto Sport cadeaubon. Nou, sowieso dus. En je krijgt, even kijken hoor, tickets voor het Nationaal Oranje Hotel, het Nationaal Monument, het Stedenkwartet.
4: Ja, die ga ik aan niemand geven. Ik weet alleen nog niet aan wie, want we zijn er zelf al geweest.
0: Oké.
4: Heel indrukwekkend.
0: Ja. Nou ja, en je krijgt nog de verjaarskalender. Blijf even hangen, want ik zie dat wij nog geen gegevens van je hebben. Dus die gaan we even invullen en dan gaan de prijzen naar je toe komen. Ik vond je een leuke kandidaat, gezellig.
4: Okay. Nou, dankjewel.
0: Dankjewel, Cilia. Blijf even hangen, hè?
4: Ik blijf hangen, dank je.
0: Dat betekent dat wij volgende week zaterdag dan weer Moet Je Luisteren gaan spelen met een nieuwe stem. De pot is eruit en dat is maar leuk ook voor zondagmiddag. Dit zijn de Stones.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Martin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

plaatje wat je ook in de eeuwige roemlijst tegenkwam natuurlijk. Zijn orkest en over de muur. Het is alweer 13 voor 4. De tijd vliegt als het gezellig is. En gezellig is het zeker met jullie bijdragen. Zoals het gaat om plaatjes met de B. Ik zie een mailtje binnenkomen van Yvonne Voorwald. Dag Yvonne, goedemiddag. Ik weet een goeie voor het rad, zegt ze. Benny en Bonnie. Is dat, ja, verder valt het wel mee. Nou, Yvonne, hij gaat in de hoge hoed. En als we hem er straks uittrekken, zou het zomaar kunnen dat het een koptelefoon en een powerbankje waard is. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik sluit wat dat betreft helemaal niets uit. Volgens mij had ik Ruurt van Dam nog niet genoemd. Hij zegt, als Nederland vanavond van Japan wint, dan is het voor velen een mooie dag. Dus mijn idee van de letter B, The Beautiful Day van U2. Ook nog eens, zegt hij erbij, een heerlijke plaat. En daar heeft hij natuurlijk ook gelijk voor. Baby Setting Boogie van Buzz Clifford. Speciaal voor mijn man Hans Don. Dat is wat Beb Don mij via deze mail laat weten. En nou ja, we doen ons best. Althans, ja, hij gaat straks in de hoed. En wie weet komt hij er gewoon uit. En dan heb je straks je favoriete plaatje. En heb je ook nog eens een leuk aandenken aan ons, want dan hebben we natuurlijk ook nog een mooie plaat voor je. Een mooie prijs voor je. Je kunt nog altijd appen. 070-307-8080. En wat natuurlijk ook meer dan welkom is, is een mailtje. Ronald@omroepwest.nl, zo 16:45. Dan gaan we die hoed pakken en dan trekken we er één papiertje uit. En dan is het wel lekker als je de telefoon opneemt. Kunnen we nog even een beetje met elkaar kletsen. Hè? Als de dag van toen... Jaren 60, 70 en 80.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
10: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
11: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
10: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
12: In Oegstgeest is het 18 graden, in Terheide ook. Het blijft licht bewolkt, soms een spatje regen.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Een felle brand heeft de haringgroothandel Esser aan de Schokkersweg op Scheveningen in de as gelegd. Tientallen mensen moesten hun huis uit vanwege de enorme rookontwikkeling. De bewoners zijn in bussen naar een tijdelijke opvangplek gebracht. Sommige van hen zijn naar vrienden of familie in de buurt gegaan. De naastgelegen escape room is gespaard. De eigenaar zag hoe het bedrijf naast hem helemaal afbrandde. Zijn zaak bleef ongedeerd en kon gewoon open. Automobilisten die op de A12 rode kruisen hebben genegeerd, hebben hun overtreding moeten bekopen met lekke banden. Er lagen namelijk ijzeren voorwerpen op de weg. Dat ijzer was op de A12 tussen Nieuwebrug en Woerden terechtgekomen, waarna Rijkswaterstaat besloot om meerdere rijstroken af te kruisen. Sommige weggebruikers dachten er anders over en reden er toch overheen. Stonden een tijdje later op de parkeerplaats met een lekke band. Toch weer spannend voor de Hagenaar Dick Advocaat vanavond en zijn Antilliaanse ploeg. Zijn Curaçao's elftal komt voor de eerste actie tijdens een wereldtoernooi. Advocaat is inmiddels 78 en daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK. De Hagenaar heeft wel enorme WK-ervaring. Hij was coach tijdens 9 wedstrijden. De wedstrijd tegen Duitsland begint vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Op TV West is vanaf 5 uur De Hoop van Curaçao, een documentaire over Dick Advocaat en zijn elftal, te zien. Tot zover de regiohoofdpunten. Dan nu het overige nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame meer muziek bij Radio West. En meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik vooral de app.
14: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepbestadverteren.nl.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente.
1: Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Tot 17:00, als de dag van toen.

0: en eeuwig met ons heeft. Leuk hè, goedemiddag. Ja, van harte welkom weer, laatste uur alweer. Veel jouw keuze in dit laatste uur van Als de Dag van Toen. Voor deze toch bijzondere zondag. Want ja, bijzonder is het natuurlijk, deze 14 juni. De aftrap van het Nederlands elftal. En dat houdt mensen in. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, ik kijk eigenlijk geen voetbal, behalve als het Nederlands elftal speelt. Nou, dat betekent dat er vanavond dus ruim gekeken gaat worden. En Dick Advocaat heeft zeker in deze regio natuurlijk de gunfactor. En die speelt met zijn prachtige team van Curaçao. Een wedstrijd tegen Duitsland om 7 uur ook live te zien. Met ook daar, en ja, dat vind ik leuk, want daar heb ik nog bij ADO meegewerkt. Keeperstrainer Raymond Mulder natuurlijk daar op de bank. Hou dat ook eventjes in de gaten. Ook zijn familie zit hier in spanning voor de televisie dadelijk. Nog even kijken naar wat liedjes die jullie met de letter B hebben ingestuurd. Want nou ja, ook die actie gaat langzaam maar zeker natuurlijk ten einde lopen. Maar er zijn er nog een heleboel te noemen. Even kijken hoor. Gineke, dag Gineke. Ik heb Blondie gevonden met Heart of Glass. Fijne uitzending, dankjewel. En Jolanda heeft Brenda Lee, I Am Sorry, gekozen. Wij luisteren weer met veel plezier. En ze wenst ons ook nog een hele fijne voetbalavond. Nou, dat gaat zeker lukken, Jolanda. Straks even een stukje rijden, maar dan ga ik er rustig voor zitten. Het bloemetjesgordijn van Wim Kersten. Dat is de keuze van Mathilde voor deze middag. Nou, Mathilde, het zou leuk zijn als ik jou daar nou dadelijk eens uithaal. Dat we dat kunnen luisteren. Mieke Noordermeer die zegt het muzikale rad voor vandaag. Mijn voorkeur gaat uit naar Kate Bush, Wuthering Heights. Een verhaal tussen de liefde van Heathcliff en Catherine. Een boek, prachtig boek, dat ik iedereen kan aanraden. Mieke Noordermeer. En ze heeft ook haar nummer uiteraard erbij gezet. José had nog BZN, Just an Illusion. En bij Moni waren we al geweest natuurlijk. Waarom fluister ik je naam nog? En even kijken wie er als laatste bij is gekomen. Dat is Cordia, Bob Seger, Against the Wind of Live a Rock. Ze zegt, helaas is mijn man overleden, maar als we gewandeld hadden, dan draaide hij altijd deze platen. Nou, dat is wel een mooi verhaal, Cordy. En Frans Brouwer staat er. Oh, Frans Bauer. Ja, Frans Bauer. Elk liedje is goed. En dat is dan Diana Paars, uw chauffeuse. We gaan straks kijken wat eruit komt. Ik ga straks alles in de hoed doen. En we hebben zo meteen nog de top 2 natuurlijk.
1: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen. Met Ronald van der Geer.

0: 89.3 FM, Radio West.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
3: Elke dag.

0: zelfs je speakers lopen een beetje met de borst vooruit. Omdat ze zulke mooie liedjes mogen laten horen. Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High. En daarvoor natuurlijk dat nummer uit Chess, hè, van Murray Head. One Night in Bangkok.
1: De top 10.
0: We zijn eraan toegekomen. En nou ja, in dit kader zouden we eigenlijk ook kunnen zeggen, eindelijk zijn we eraan toegekomen. En dat geldt dan vooral voor Annemarie Keldenich, die enige regelmaat een top 3 heeft toegestuurd. Dat heeft zij naar mij gedaan. Ik weet niet of Kevin er ook eentje gekregen heeft. Maar moet je eerlijk zeggen, ja, elke keer als ik hem kreeg, dan deed ik die uitzending weer een paar weken niet. Dus, en dan waren er weer anderen die wat verser in het geheugen lagen. Maar nu, Annemarie, nu ligt niks meer in de weg. En gaat jouw top toen eraan komen? Je zei eigenlijk al toen je dit opstuurde van ja, het is niet echt een reden waarom deze nummers. Je vindt het gewoon leuk. En buiten dat ik de laatste jaren, zeg je, deze artiesten en country muziek aan het ontdekken ben. Beter laat dan nooit, toch? Nou, dat is zeker waar. En ik moet zeggen, je hebt ook een hartstikke leuk rijtje ingestuurd. Uit de jaren 60, Johnny Cash met A Boy Named Sue. Nou, een prachtige stem. Country icoon natuurlijk. En ook nog eens een liedje wat iedereen zomaar meezingt. De jaren 70, Elvis Presley. Ja, die hoeft verder geen toelichting. My Boy is het nummer waar jij voor hebt gekozen. En ja, ook geen toelichting eigenlijk voor een prachtig duet. Waar de gebroeders Gibb natuurlijk een dikke stempel op drukte. Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. Het is een top 3 om te zoenen. Het is ook een top 3 waar je naar uitkijkt om hem te gaan horen. Nou, stop met wachten, want er komt ie.
1: De top 10. De top 10, jaren 60.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue! How do you do? I told him. Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun to pull mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me, and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, because I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun. Called him a paw and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West.
3: Dit is Radio West.
1: De Top Toen. Jaren 70.

Als er publiek in de studio hier had gezeten bij Radio West, dan was er luid geapplaudisseerd, denk ik, voor deze top 3 van Annemarie Keldenich. Hij is mooi. Ja, ik kan niet anders zeggen. Wat dat betreft de groeten terug uit of naar Vlaardingen, maar wel met de complimenten voor de muziek. Leuk hoor, deze top toen. Ik ga hem nog even met je doornemen natuurlijk. We hadden uit de jaren 60 Johnny Cash, A Boy Named Sue. De jaren 70 Elvis Presley met My Boy en Dolly Parton. En Kenny Rogers zojuist als afsluiter van dit hoogtepunt toch van deze show. En Island in the Stream. Als jij nou ook zoiets moois hebt en je denkt, nou, jaren 60, 70, 80, dit zijn mijn hoogtepuntjes. Laat Kevin het even weten. Hè? Dus kevin@omroepwest.nl. Hij is er volgende week weer. kevin@omroepwest.nl. En dan komt het vast en zeker goed. En dan, voor je het weet, hoor je jouw liedjes gewoon lekker op de radio. Twee Franse liedjes zometeen. Eerst even de buurt.

0: Zo zie je maar, er is meer dan Video Kills the Radio Star. Ook dit zijn de Buggles. Lenny. Twee Franse liedjes, altijd rond deze tijd, in Als de Dag van Toen. Een van die liedjes is één die je na één regel meteen herkent. Butterfly van Daniel Gérard. Nummer verscheen begin jaren 70, groeide uiteindelijk uit tot een wereldwijde hit natuurlijk. Het werd oorspronkelijk in het Frans opgenomen, dat hoor je straks ook. Maar later ook een Engelse, Duitse, Spaanse en Italiaanse versie. Let op, hè, Butterfly verkocht wereldwijd meer dan 7 miljoen exemplaren. En stond bijvoorbeeld in Duitsland 15 weken op nummer 1. In Nederland was het ook een echte radioplaat. Opvallend is wel dat veel mensen denken dat Daniel Gérard een typische eendagsvlieg was. Maar in verschillende Europese landen scoorde hij eigenlijk nog veel meer hits. Maar voor de meeste muziekliefhebbers blijft hij voor altijd verbonden aan dit ene nummer wat je zometeen als aftrap hoort. En dat is Butterfly. De andere, dat is ook een echte Franse klassieker uit 1980. Enorme hit in Frankrijk. Betekent letterlijk, hij speelde piano terwijl hij stond. Oftewel, il jouait du piano debout. In het liedje bezingt Frans Kaal, de zangeres, een muzikant die zijn eigen weg gaat, zich niet aantrekt van regels en gewoon doet waar hij zelf in gelooft. Dus een ode eigenlijk aan eigenzinnigheid. En jarenlang dachten mensen dat het nummer ging over Elton John, want die stond bekend om zijn opvallende optredens achter de piano. Maar Frans Kaal en haar man, de producer Michel Berger, hebben uiteindelijk verteld dat het nummer dichter bij Jerry Lee Lewis lag, die tijdens zijn optredens alles behalve achter zijn piano zat. Je hoort ze in de enige juiste volgorde. Daniel Gérard met Butterfly. En daarna hoor je zometeen Frans Gaal. En Il jouait de piano debout. 1, 2,
1: Français.
2: Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis, qu'on oublie le meilleur. Malgré

0: woensdag is Tess Merlot natuurlijk bij Menno Tamming. En dan behandelt ze plaatjes, chansons en ook deze twee, Frans Gall. En hij speelt de piano staand, Il Jouet du Piano Debout. En Daniel Girard en Butterfly zijn allebei wel een keer aan de beurt geweest. En het verhaal is verteld, nou ja, net ook nog eventjes in het kort natuurlijk. Frans Gall en Daniel Girard. Als je daar ook iets leuks voor hebt, als je denkt, nou ja, ik heb wel een leuke suggestie daarvoor. Laat het Kevin weten, kevin@omroepwest.nl. Of app het eventjes naar 070-307-8080. Wij zijn altijd op zoek naar leuke dingetjes. Ja, slotakkoord eigenlijk van deze show. Eens even kijken, want de hoed is geschud. De prijs is eruit. Althans, het plaatje is eruit. En nu zou ik even kijken als ik, of me dat lukt... om even iemand in de uitzending te trekken. Ik denk dat dat wel moet lukken. Zo. Nee, nog niet. Hallo? Ja. Dan gaat er iets gebeuren. Even kijken hoor. Hallo, Timo.
1: Hallo, hoor je mee?
0: Nu wel, Timo. Hallo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo, hallo Ronald.
0: Luid en duidelijk, Timo.
1: Okay.
0: Hoe is het met je?
1: Heel goed, want het is gezellig hier zo. Vanavond ook voor het voetballen. En jouw programma natuurlijk hartstikke top.
0: Hey, en met wie ga je kijken vanavond dan? Ga je alleen kijken?
1: Oh,
0: of?
1: Nee, ik ben mijn broer en mijn zus en mijn zwager.
0: Oh, nou, dat wordt wel een lange zit, hè, vanavond. Want ik neem aan dat je ook Curaçao even gaat meepakken, natuurlijk.
1: Dat ga ik, ja, ik zat er net aan te rekenen. Die ga ik zeker kijken. Ja, ook de gunfactor, hè, voor die jongens. Ja, toch?
0: Nou, dat is toch zo? Ja, die zijn er al, die zijn er zo meteen al bij, hè. Dat is, je kunt even op TV West kun je even de docu van Jim kijken. Over Dick Advocaat. Okay. Dat is hartstikke leuk. Dan kom je een beetje in de sfeer. Daarna pak je eventjes een lekker happie. Iets warms, maar in elk geval iets ongezonds. Want dat hoort wel bij voetbal kijken, vind ik. Vind je? Gaan we doen, omdat je het zo zegt. Hé, we waren bij de B gebleven en ik heb jouw kaartje eruit getrokken. Welk liedje had jij?
1: Oké. Bananarama.
0: Ja.
1: Met Cruel Summer. Ja.
0: Cruel Summer van Bananarama, zeker.
1: Ja.
0: Die stond inderdaad op het briefje. Heb je nog een speciale herinnering aan die plaat? Of dacht jij gewoon, dit is de eerste die mij te binnen schiet met een B?
1: Oei, even voordenken. Want dan is dat op de MAVO, de grote zoopvakantie in 1983.
0: Oké. Okay.
1: En toen was dat nummer, kwam tegen horen. En ja, dat was wel een leuk plaat. Daar had ik wel wat mee.
0: Ja.
1: Met die meiden van Bananarama. Ja, toch.
0: Ja, leeftijd. Laten we zeggen, het was geen straf om naar ze te kijken, toch ook? Hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Nee, laten we elkaar geen mietje noemen, Timo. Hè? Dat,
1: nee, toch.
0: Nee, daar konden we wel naar kijken. Helemaal goed, man. Hey, ik ga hem draaien. Okay. Jij krijgt van mij een koptelefoon en een powerbank aangeboden door Fresh & Rebel.
1: Super, super, dankjewel. Hartstikke dank.
0: Het enige wat je voor mij moet doen is even je naam compleet en je adres eventjes via de app naar mij sturen. Dan geef ik het door aan Kevin en dan komt het allemaal dik en dik in orde. Gewoon via de app, zoals je net ook je oplossing hebt gestuurd. Ja?
1: Is goed, dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Veel plezier jullie daar allemaal met het voetbal.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Hoi. Nou, daar komt hij. Kevin is terug in zijn... Timo is terug. In zijn vakantie van 1983. Met zijn keuze. En dat is de winnende vandaag in Kevin's muzikale rap. Bananarama. En The Cruel Summer.

Blaadje wat Timo met een B insturen was Bananarama en Cruel Summer. Veel plezier vanavond. En als je lekker radio blijft luisteren, mijn vriend en collega André Kolen komt er zometeen aan. Met muziek van aller tijden. En ik wens je daar ook heel veel plezier mee. Mooi weekend verder.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
12: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
13: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. En dat maakt het wel lastig.
12: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
14: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als vierde. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de derde Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
20: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
21: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
22: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
25: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ik heb mensen pijn.
29: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
30: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
31: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
29: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
32: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
33: Tot 7 uur, muziek

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met Muziek van alle Tijden. Voor deze zondag, de 14e juni, aflevering 329. En we gaan beginnen met een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. En dat is getiteld Eruption One Way Ticket.

0: Eruption. Uit Duitsland komen ze, zou je niet zeggen. One Way Ticket op verzoek van Bonnie Groen. Vandaag zijn we in de vertrouwde handen van onze toptechnicus Tony Rotakker. Tony, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en om hem een beetje gunstig te stemmen, draai ik altijd een plaatje van Elvis Presley. Niet dat het nodig was hoor, want hij is altijd goed gehumeurd, net zoals ik. Maar dat komt natuurlijk door die fijne muziek. Hier is Elvis, Always on My Mind.

0: Ja, dat was hem. The King. Elvis Presley and Always on My Mind. Speciaal voor onze technicus Tony.
1: Dankjewel.
0: Yo. Jules Mentink uit Leiden die vraagt een plaatje aan voor Wieke Rombach. Ze woont tegenwoordig in Amsterdam. De 11e juni was ze jarig en ze hebben elkaar in 1985 ontmoet in Leiden, toen ze beide Italiaans gingen studeren. Nou, intussen zijn ze meer dan 40 jaar verder, maar ze hebben nog steeds contact met elkaar. Dat is leuk. En ook met de andere studiegenoten Bibi, Angela, Sophie en Jan Willem. Daarom natuurlijk een Italiaanse plaat. Ja, zij kunnen precies verstaan wat die meneer zingt. Zucchero, hier is Il Volo.

0: Il Volo. Geen idee wat het betekent. Maar Jules en Bibi en Angela en Sofia en Jan-Willem wel. Want die hebben Italiaans gestudeerd. Zucchero was dat.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen. Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Arjan Stassen uit Utrecht. En hij zegt, sorry, ik ben de mist ingegaan. Soms luister ik naar de versieaflevering gemist. En ja, hij had een verkeerde plaat gekozen. Ik heb geen idee hoor, het was een hele goede plaat hoor. Magic Moments die wij toen hebben gedraaid. Want dat was een zingende kapper, Arjan. En Henk Westbroek was ook een zingende kapper. Roy Donders was ook een zingende kapper. En zelfs Corrie Konings, maar die was dan kapster. Ze kregen een heel apart gevoel van binnen.

Ik ga alweer een heel apart gevoel van binnen. Nou, wij ook hoor. Verzoekje kwam van Arjan Stassen uit Utrecht. En ja, heel verhaal had hij en had ook nog een Spaans nummer aangevraagd. Geeft allemaal niks, Arjan. Wat je aan wil vragen, dat moet je lekker aanvragen. En wij honoreren zo'n beetje alle verzoekjes. Of het moet net iets te erg zijn. Ik kreeg een aardig mailtje van Wim Zweekhorst. Beter bekend als bakker Bill Baker. Kun je voor alle luisteraars een plaat draaien van Glenn Miller? En wel Perfidia, want deze zondag is het in Clarinda, de geboorteplaats van Glenn Miller, het Glenn Miller Festival. Nou, verleden jaar speelde Bill daar nog met zijn band. Dat was de laatste keer, want daarna gooide hij de handdoek in de ring. Dit jaar is hij er dus niet bij, maar hij krijgt ook een heel apart gevoel van binnen als ik een plaat voor hem draai, want dan is hij toch nog een beetje erbij. Bij voorbaat dank en blijf in de mood, dat doen we, Wim. Hier is Perfidia, Glenn Miller.

Glenn Miller en zijn orkest met zang van Dorothy Clare en de Modernaires. Dat was Perfidia. Ja, vandaag is het de laatste dag van het Glenn Miller Festival in Clarinda in de US of A. En ja, we doen daar heel veel mensen een plezier mee. En zeker onze goede vriend Wim Zweekhorst. Want ja, die had erbij willen zijn, maar ja, hij is er nu niet meer bij. Bas Smit uit Schiedam vraagt een plaat aan voor Kees Smit. Die was tot januari 2010 mijn vader. En op zondag 14 juni had hij 82 jaar geworden. De laatste 23 jaar voor zijn dood, hij is 65 geworden, ging hij door het leven met een halve linkerbeen. Die was afgezet na een ongeval en aangetast door koud vuur. En niet veel later was er een schuurfeest in Schiedam waar ook de Amazing Stroopwafels bij waren. Nou, de tekst. Ome Kobus was voor die dag veranderd in Ome Casey heb zijn rechterbeen verloren. En daar kon hij echt wel om lachen. Nou, op 14 juni wordt hij altijd herdacht met een biertje en een wijntje. En hopelijk ook met Ome Kobus. Ja, natuurlijk Bas, hier is hij.

0: Ja, bij oma Kobus was het dus het linkerbeen en bij oma Casey dus zijn rechterbeen. Ja, wat fijn dat we ze allemaal toch een beetje kunnen herdenken deze 14e juni. Speciaal op verzoek van Bas Smit natuurlijk voor zijn vader Kees Smit.
1: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, en het mooie is, als je de bal al maar 1 keertje hoog houdt, dan mag je hem al houden. Hé, hey, waar gebeurt dat nog, hè? Nergens, alleen hier bij Radio West. En ook alleen bij Radio West hoor je die plaat van The Carpenters.
3: All Hit Radio.
4: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry. I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
3: We are observing your Earth.
4: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
3: We are observing your Earth.
4: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
3: And we'd like to make...
4: I'm sorry, Mike, we... There's
3: a contact with you. Baby.

0: Ja, de Carpenters en Calling Occupants of Interplanetary Craft. Dat is dat toch een mooie plaat. En ja, het begon met een verzoekje, hè, vanuit de sterren. Dus zelfs vanuit de sterren worden er verzoekjes gevraagd voor muziek van alle tijden. Anja van Rijn uit Leiden heeft het wat simpeler gedaan via de mail. Hans van Rijn uit Leiden, die wordt de 18e 80 jaar... En daarmee wordt hij van harte gefeliciteerd door onze eigen Rinus Koevoets, want die heeft daar een speciaal liedje voor gemaakt.
1: Het is toch weer jaren geleden.

En we gaan niet te treuren, ons motto zal zijn: een glimlach en een leven vol gein.

Rinus Koevoets voor iemand die 80 jaar is geworden. En dat is dan Hans van Rijn uit Leiden. De 18e wordt hij 80. En het verzoekje komt van Anja van Rijn uit Leiden. Ja, ik heb eigenlijk een foutje gemaakt bij Bonnie Groen. De plaat die we eerder in het programma draaiden was eigenlijk voor vorige week bestemd. Volgende week. Maar deze kan ik toch echt niet laten liggen. Want de 12e is Bonnie namelijk 60 geworden. En ze wil een tractatie voor haarzelf. En de luisteraars natuurlijk. Adele, Make You Feel My Love.

0: Voor de jarige, ja, de 12 is de 60 geworden, hè, onze eigen Bonnie Groen. Adele, make you feel my love.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, we zitten in de verjaardagen. Ellie Gauka uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Kees Meijer. Mijn man wordt vandaag 80 jaar jong. Ze wilde eigenlijk Rinus Koevoets horen, 80 jaar, maar die hebben we natuurlijk net al gehad. Ze herkennen zich daar wel in, maar ze moeten er ook wel erg om lachen en zeggen, als je niets kan of wil mankeren, dan moet je er gewoon eerder uitstappen. Maar ze hadden als andere optie Jantje Koopmans. Dat is ook een leuke plaat, Rode Rozen.

Jantje Koopmans en Rode Rozen voor de jarige Kees Meijer uit Den Haag. Hij is vandaag 80 geworden en het verzoekje komt van Ellie, natuurlijk ook uit Den Haag. Voor alle Peters, die ook vandaag jarig zijn, had ik de Sweet 16 in gedachten.

Sweet 16 en Peter voor alle Peters. En of ze nou jaars zijn of niet, dat maakt mij dan niet zoveel uit. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Lekkere muziek om naar te luisteren. Met een steelgitaar. Het is een liefdesliedje van Sound Vision en Sound Harmony.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Voordeelhaartjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
9: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
10: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
11: Kom naar de Visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
22: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
23: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
22: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
24: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
25: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
26: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
27: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
26: Hoe dan?
27: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
28: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
32: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
33: Tot 7 uur, muziek van alle tijden. Dit is Radio
34: West. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

Leef André Hazes, Rob Rijntjes uit Leidschendam vroeg hem aan voor Roeland Rotteveel uit Leidschendam. Onze grote vriend Roeland wordt vandaag 63 en hij wordt gefeliciteerd door Rob en Yvonne Rijntjes. En wensen hem en zijn lieve vrouw Joke nog heel veel gelukkige jaren toe. Een lange mail van Maria van Dijk uit Warmond. Ze vraagt een plaat aan voor Gerard van Dijk, de echtgenoot. De 12e waren ze 45 jaar getrouwd, maar de afgelopen 3,5 maand hebben we min of meer een latrelatie gehad. Ik hielp in het gezin van onze zoon en schoondochter die in Coevoorde wonen. Ja, is ook niet naast de deur. Ze hebben een kat en wij twee honden, dus dat kon niet samen. En door complicaties tijdens de zwangerschap en de vroeggeboorte van hun tweeling zorgde Maria dan voor de andere twee kleintjes van bijna 4 jaar en eentje van 10 maanden. Nou, pittige tijd, maar wel dankbaar dat ik dit voor hun heb kunnen doen en dat alles uiteindelijk is goed gegaan. De eerste Pinksterdag is de tweeling thuisgekomen en nu is er weer voor ons iets meer tijd voor elkaar. Maar goed, Gerard vond het wel moeilijk dat ik steeds van huis was. Vandaar dit nummer voor hem. Hartelijke groeten van Maria van Dijk.

Ja, wat toepasselijk, hè. Every time she goes away. Ja, dat was Maria van Dijk uit Warmond. Maar Gerard is blij dat ze weer terug is en dat alles weer goed gaat met de familie. Bill Withers was dat. Ain't no sunshine when she's gone. Ja, een hoop 80-jarigen vandaag. Leni Schrijver uit Den Haag vraagt voor Rien Schrijver een plaat aan, want de 12e is die 80 geworden. Hij is nog kwiek en staat altijd klaar om te helpen. Kortom, een vlotte kanjer. Aanstaande zondag zou dat lukken, want we genieten nog heerlijk van het leven en van jullie gezellige muziek. Nou, natuurlijk lukt dat, Leni. Hier is Wesley Bronkhorst, trots op jou. MUZIEK.

0: Trots op jou, Wesley Bronkhorst was dat. Voor de jarige Rien Schrijver, de 12e is die 80 jaar geworden. Van harte namens Leni Schrijver.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio.
0: En hier is de Haagse mevrouw Bozoura en zij heeft het over Frank Mills.

0: luistert naar Muziek van Alle Tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
2: En hier is de Haagse mevrouw Bozoura en zij heeft het over Frank Mills.

Bonjour. En zou ze inmiddels het adres van Frank Mills hebben gekregen? Ik heb geen idee. Jan Konings uit Pijnakker die vraagt een plaat aan omdat die zo mooi is. Ja, Jan, dat is zeker een mooie plaat. Onze eigen Tess Merlo, die binnenkort natuurlijk weer haar eigen programma gaat doen op de zondag. Samen met Ben Kramer nam zij deze plaat op. Prachtig. Je n'ai plus 20 ans.

Ja, dat is mooi. Ben Kramer en Tess Merlo samen met Je n'ai plus 20 ans... op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Ze hebben een hele mooie live versie gevonden van The Eagles in een New York Minute.

Ja, een echte live versie van de Eagles. En wat doen ze dat toch goed? In een New York Minute. Iedere week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het Omroepzendergebouw. En daar ligt onze collectie van Leen Huisman opgeslagen. Hè? De enige echte oude joekel. Ja, en het hoeft niet altijd oud te zijn. Hè? Leen was ook heel modern, vooruitstrevend. Hij was ook fan van het Metropoolorkest. En dan met name van de Big Band. Hier is Saturday Night.

Ja, dat is genieten, mensen. Het Metropoolorkest, de Big Band met Saturday Night. Onze oude joekel van deze week. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vragen een plaat aan voor Ger en Marijke van Wingerden uit Delft. Dat zijn hun fietsvrienden. En ze hebben ook samen heel veel meegemaakt. En we vinden het zo leuk dat zij voor ons platen aangevraagd hebben. Nou, dat willen wij nu ook doen. We willen hen bedanken met een speciale plaat. Vrienden voor het leven, Danny de Bunk.

Danny de Munk, het Vrienden voor het Leven. Ja, een leuke televisieserie van toen. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vroegen hem aan voor hun Vrienden voor het Leven. Ger en Marijke van Wingerden uit Delft. Els van der Brink vraagt een plaat aan voor Rob Hegebart uit Voorschoten. Rob vertelde op de zang een slecht nieuws, had slecht nieuws over zijn gezondheid. Dus ja, een beetje om hem op te beuren. The Tumbleweeds, Somewhere Between.

0: De Tumbleweeds klinkt internationaal, maar ze komen toch echt gewoon uit Nederland. Somewhere Between, op verzoek van Els van der Brink. Speciaal voor Rob Hegebart uit Voorschoten.
1: Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
0: Een mailtje van, even kijken, Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ja hoor, ze is er weer. Ze heeft genoten vorige week van Ella en haar begeleiding. Deze keer zoek ik het nog hoger op, schrijft ze. Ja, graag voor mij en alle luisteraars, de fans van Ella Fitzgerald. We gaan naar de sterren. Stairway to the Stars.

0: Ella Fitzgerald. Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk die dat heeft aangevraagd. Onze eigen Marie-José Wagener van de Kamp. En ja, Ella heeft zulke prachtige nummers gemaakt. Daar kunnen we voorlopig nog wel even lekker mee doorgaan. Hier is een speciale plaat voor een speciale lady. En het zijn de heren Ray, Goodman en Brown. En ze moeten altijd eerst even op gang komen. Even stemmen, heren. Ja, nee, het is goed. Ja.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out.
0: Ja, doe dat maar, doe maar. Ja, ja, is goed.
1: You gotta be a special lady.
0: Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja.

0: down, Billy Brown.
1: All right, Harry Ray.
2: Well, you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. You must be a special lady.
3: Ja, net als Tony en ik, kunnen er maar geen genoeg van. Jongens, het is klaar. Ray, Goodman, Brown.
4: Ja, hoor, eruit. Ja, tijd is geweest.
3: Nou, dat waren ze. Maarten Rodekerk uit Rijnsburg vraagt een plaat aan voor alle liefhebbers van de oude stijl jazz. En even een ander geluid in de lawine van al die oranje liedjes. Want vroeger deden we het gewoon met Hup Holland Hup. Toen wonnen we ook nog wel eens een keer wat. De Ted Easton's Jazz Band.

0: Ja, Hup, Holland Hup, de Ted Easton Jazz Band. Op verzoek van Maarten Rolekerk uit Rijnsburg. Ja, en vandaag moeten ze, hè, tegen Japan. Nou, ben benieuwd.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en stuur je verzoekjes het liefst voor woensdag in. Dan hebben we alle tijd om ze erbij te zoeken en natuurlijk in het programma te verwerken. Weet je ook zeker dat je komende zondag in de show zit. Corrie Loijstein, ja, die is er ook altijd vroeg bij uit Rijswijk. Omdat het zo'n heerlijk nummer is, wil ze heel graag Roy Orbison horen. Too soon to know.

Roy Orbison op verzoek van Corrie Loijenstein uit Rijswijk. Too soon to know. En dat was hem, de herhaling van Muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 329. Zometeen Klassiek op West met Aad de Been. Techniek in handen van Tony Roodhakker. Dankjewel en ik zeg tot volgende week.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
11: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
12: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
20: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Installatiebureau Van Ginderen.
22: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
24: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
25: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Welkom voor 2 uur klassiek. Het is vandaag 14 juni en langzaamaan beginnen ook de muzici zich op te maken voor de vakantie. Maar de natuur staat vol in bloei. En daarom vandaag klassieke aandacht voor de dieren die daarvan misschien wel het meest profiteren. En dat zijn de insecten. Bij componisten iets minder geliefd dan de vogels, maar er zijn er toch aardig wat. Zo begonnen we met 2 maal die biene, de bij. Een van de bagatellen van François Schubert. Niet te verwarren met zijn naamgenoot Franz Schubert. De bij werd oorspronkelijk gemaakt voor viool en piano. Maar dit was eerst de versie voor cello en piano, een bewerking van Pablo Casals. En daarna voor de blokfluit en piano door Michala Petri. Nogal wat insecten maken een zoemend geluid. En dat geldt ook voor de vlieg. Hoewel we niet helemaal weten wat het beestje meemaakt wanneer Béla Bartók een stukje uit het dagboek van een vlieg opneemt in zijn microcosmos.

Dagboek van een vlieg van Béla Bartók, gespeeld door Shirley Trissel. Een heel ander geluid horen we in de Two Insect Pieces die Benjamin Britten maakte voor hobo en piano. Eigenlijk waren ze onderdeel van een kleine suite van 5 insecten die Britten maakte voor zijn goede collega, de hoboïste Sylvia Spencer. Maar er zijn er 3 die het eindstadium gehaald hebben, en de overige 2 zijn op de tekentafel van Benjamin Britten blijven hangen. Maar allereerst de springerige sprinkhaan en daarna een zoemende wesp.

Two Insect Pieces voor Hobo en Piano van Benjamin Britten. De Sprinkhaan en de Wesp werden vertolkt door Pauline Oostenrijk en Ivo Jansen. Maar hoewel heel nuttig, zijn we vaak nogal kritisch op insecten. Ze zoemen, ze steken, ze houden je uit de slaap. En dan heb ik het nog niet over het overbrengen van lelijke en besmettelijke ziektes. Maar er is er één die vaak de waardering krijgt van die alle insecten eigenlijk toekomt. Misschien is dat wel vanwege zijn gracieuze verschijning. En dan heb ik het over de libelle. In de romantische salon of een deftig bal nogal eens geportretteerd. Hier is de sierlijke, maar soms ook grimmige libelle van Jozef Strauss.

De Wiener Philharmonica onder leiding van Carlos Kleiberg met Die Libelle, een polka-mazurka van Jozef Strauss. Een insect dat veel mensen angst aanjaagt is de spin. En dan met name de tarantella, de wolfspin. Vaak ten onrechte verward met de vogelspin. Gitarist Andres Segovia was degene die de klassieke gitaar op de hoogte van de viool en de piano bracht. En de snelle bewegingen van de tarantula vond hij heel goed passen bij zijn instrument. En in zijn tarantella komen de gitaar en de spin dan ook heel mooi samen.

Andres Segovia met zijn tarantula. Een buiging voor dit machtige diertje. Gespeeld op de voor hem en na hem door vele andere machtige gitaar. De klassieke gitaar, wel te verstaan. Maar in vooral Italië was er al veel eerder een reden om met ontzag naar deze spin te kijken. Hij kan namelijk flink steken. En dat is weliswaar niet dodelijk, maar vaak wel heel erg pijnlijk. Het middel dat men er in Italië op vond was flink zweten. Nou, dat gebeurt vanzelf wanneer je in de mediterrane warmte flink aan het werk gaat. Maar veel leuker is het wanneer je een stevige dans uitvoert. En zo wordt de tarantella Italië's nationale dans. Hier la tarantella uit Ceresana, een stadje in de provincie Piemonte.

La Tarantella van Cristofaro Ceresana, door een ensemble onder leiding van Christina Plouard. En dan zag ik even geleden in de Koninklijke Schouwburg onlangs een concert door een zanger die we de Bob Dylan van het Midden-Oosten noemen. Zijn naam is Marcel Khalife. Hij is afkomstig uit Libanon en de thema's in zijn liederen zijn vaak verlies, verzet en verlangen naar vrede. Maar ik heb hem hier met iets anders. Een liedje over een dier dat in de muziek niet zo vaak wordt geportretteerd. Een vredig tafereeltje. Over de haan die kraait terwijl het mooie meisje het deeg staat te kneden. Alles is rustig. Hopelijk vallen er vandaag geen bommen.

Marcel Khalife zingt over de haan en de koekoek tijdens een vredige ochtend in Libanon. Hoe actueel kan klassieke muziek zijn? En dan een verjaardag van een zelden gehoorde componist. Geboren in 1856 in Utrecht, maar als jongetje met zijn ouders naar Cuba vertrokken. En zo kennen we Hubert de Blanc als een Cubaanse componist. Ik heb hier twee deeltjes uit zijn Siete Bocetos para Piano. Oftewel zeven schetsen voor de piano. Nummer 1 draagt de naam Flores de Otoño. Oftewel herfstbloemen. En nummer 2 die past wat meer bij het jaargetijde van juni. En dat heet dan La Playa. Oftewel op het strand.

herfstbloemen en een dagje aan het strand van de Cubaans-Nederlandse romantische componist Hubert de Blanc. U hoorde Ana Gabriela Fernandez achter de toetsen. En zo zijn we toe aan de operette van vandaag. Opnieuw een niet zo vaak opgevoerd verhaal. Ditmaal van een componisten-duo. L'Aiglion kent 5 actes. Nummer 1 en nummer 5 werden gemaakt door Jacques Ibert. 2, 3 en 4 door Arthur Honegger. Het niet zo heel vrolijke verhaal van L'Aiglion, de adelaar. Bijnaam van de zoon van Napoleon. Hij leeft in Wenen in de schaduw van zijn overleden vader en zal zelfs korte tijd koning van Rome zijn. Maar hij gaat ten onder aan te grote verwachtingen en incompetentie. Hij is gewoon niet goed genoeg. Luister naar een stukje uit de eerste acte.

Sole violette, si le duc se révèle.

Een stukje uit de operette L'Aiglion van Jacques Ibert en Arthur Honegger samen. U hoorde solisten met het orchestre Symphonique de Montreal. En dan was u vorige week misschien in de Dorpskerk in Wassenaar voor een concert van Nederlands jongste meesterpianist. Zijn naam is Nicolas Meeuwsen. En na het winnen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd spelend over de hele wereld. Maar zijn wortels liggen in onze regio en hij woont gewoon in Den Haag. Luister naar een stukje waarmee hij optrad tijdens dat befaamde concours in Brussel. Uit twee studies voor piano van Anna Sokolov, nummer 2, met de naam Igra.

Nicola Meelsen spelen tijdens het Koningin Elisabeth Concours 2025. Hij speelde onlangs in de Dorpskerk in Wassenaar samen met zijn leraar Enrico Paatje. En daar klonk het arrangement dat Frans Liszt maakte van de 9e symfonie van Beethoven. En wij gaan naar het nieuws met een stukje uit deze bewerking. Vandaag gespeeld door Cédric Pessia en Philippe Cazard. Afgewisseld met een stukje uit het origineel. Na het nieuws zoals altijd nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
11: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
12: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
0: Tot 9 uur, klassiek op West.
13: Dit is Radio West.

Bogorodit Djevo, de Slavische versie van het Wees gegroet. De setting was van Arvo Pärt en werd gezongen door de Pro Artes Singers onder leiding van Paul Hillier. En dit was een klein kort stukje uit het repertoire dat de residentie Bach-ensembles volgende week zondag gaan laten horen in de Badkapel op Scheveningen. Reflecties op het leven onder de naam Dichterliebe lees ik in de aankondiging. Nou, volgende week nog wat meer, maar erbij zijn is toch het mooist. En dan is er vandaag weer concert in Oegstgeest. Een vertelconcert rond de dichter Paul Verlaine. Geïllustreerd met muziek van Franse componisten als Debussy, Satie en Poulenc. Van de laatste twee teksten van een andere dichter, Louis Aragon. Hij droeg het op aan mensen die in 1940 verdreven werden uit Parijs. Nummer 1, Très calme. En 2, Fête galante.

De poëmen, twee gedichten van Louis Aragon, getoonzet door Francis Poulenc. Liefhebbers van het Franse lied uit het fin de siècle, begeleid op cello en piano met daarbij een bevlogen verhaal over Paul Verlaine, vanmiddag in de Paulus in Oegstgeest. We hoorden zojuist Sabine de Vaille en Alexandre Tarot. En die laatste blijft nog even. In Salon de la Haye presenteert Musica Antica da Camera muziek van Franz Schubert, gespeeld door Mako Kodama. Ze speelt op een instrument zoals Schubert kende. En dat was de fortepiano. Oftewel, pianoforte, wat u wilt. Luister nogmaals naar Alexandre Tarot met nummer 4, het Moderato uit Schubert's Moments Musicaux.

Uit Moments Musicaux was dit het Moderato, gespeeld door Alexandre Tarot. Maar zaterdag in Salon de la Haye aan de Haagse Schiefbaanstraat. Dan door Mako Kodama op de pianoforte. Want Salon de la Haye bevindt zich in het atelier van pianoforte-restaurateur Olaf van Hees. En dan presenteert de Academy of Vocal Arts het programma Summer Sounds, aanstaande zaterdag ook in de Haagse Noorderkerk. Veel mooie koormuziek door de verschillende ensembles van deze organisatie. En ik zie op het programma een Schotse traditioneel met de naam Skyboat Song.

Met de boot naar het eiland Skye. Een eeuwenoude traditional uit het westen van Schotland. U hoorde de Kings Singers. Maar zaterdag deze volkszong en nog veel meer tijdens Summer Sounds door de ensembles van de Academy of Vocal Arts. En dan zie ik een concert van Podium 21. Onder de titel Bach Reframed speelt Hannes Minnaar woensdag de 17e... samen met het Nederlands Bach Consort fragmenten uit Bachs grote orgelmis. Afgewisseld met composities van hedendaagse componisten die zich door Bach lieten inspireren. En zo komt Bach samen met compositietalent uit Nederland, Canada, Egypte, Iran en Curaçao. Ga even naar de site van Podium 21 voor nog veel meer info, een interview met Hannes Minnaar en natuurlijk kunt u daar ook de tickets bestellen. Hier een stukje uit Bachs orgelmis. Allein Gott in der Höhe sei er.

uit Bachs orgelmis. Dit was Bernard Lagaccia. Woensdagavond in de Lutherse kerk Hannes Minnaar met het Nederlands Bach Consort in het programma Bach Reframed. En ik zie ook Bach een dag later, donderdag, gewoon tijdens de lunch in Theater Ludens in Voorburg. Dan speelt daar het duo Unum Duo, gitaar en cello. En dit is wat u dan mag verwachten. Een fragment uit Bachs Goldberg-variaties.

Greg Oden en David Juritz met hun versie van een deeltje uit Bach's Goldberg-variaties. Wil meer cello en gitaar donderdag tijdens de lunch in Theater Ludens. En mocht u vandaag nog zin hebben in een bijzonder pianoconcert, dan bent u welkom in het Haags Pianohuis. Daar speelt de Griekse pianist-componist Panos Glitis. Liefdesliedjes samen met muziek van Chopin en anderen bij de poëzie van de Canadese dichter Eleonore Schönmeier. Ik heb voor u van Glitis twee stukjes, een mars en Syrtos, en dat is een Griekse cirkeldans.

tweemaal muziek van Panos Glitis. Hij is vanmiddag om 14:00 in het Haagse Pianohuis met zijn muziek en andere grote pianocomponisten als omlijsting van mooie poëzie. En dan deze week opnieuw het Siconia Consort op de planken. Ze hebben het druk, want morgen weer concert met taart in Theater Dakota. Nou, daar zijn ze weer met een stukje uit hun liefde voor de muziek uit Frankrijk. Van Camille Saint-Saëns, de Sarabande in E groot.

Het Ziconia-concert zorgt met de Sarabande in E-groot van Camille Saint-Saëns. En ze zijn morgen vroeg om 10 uur live te zien en horen in Theater Dakota aan de Haagse Zuidlarenstraat. En alsof die muziek niet genoeg is, is er ook nog taart. Dan opnieuw een van de mooie Haagse koorensembles, Il Matar. Een naam uit het Finse epos de Kalevala. Il Matar is de godin die afdaalt naar de zee en daar een zoon baart. Hij wordt de god van de muziek. Zaterdag 20 en zondag 21 juni zijn ze te horen in de Maranatha-kerk met het programma The Darkness is No Darkness. Muziek van onder andere Joanna Marsh. Blijf dromen en zingen, zelfs als het duister zichtbaar nabij komt. Van Joanna Marsh, Metachoral in Blue.

Meta Coral in Blue van Joanna Marsh. Haar muziek en meer door Kamerkoor Ilmater zaterdag in de Maranatha-kerk, met een herhaling zondag in de Oud-Katholieke kerk. Nou, dan om even de zon te laten schijnen terug naar Italië, waar de tarantella klinkt en we alle ziekte, narigheid en verdriet van ons af dansen en zingen. Hier een tarantella met de naam Lo Guaracino. Het is een liedje uit Napels dat gaat over de zwartkopvis, waarmee je heel lekkere gerechten zou kunnen maken.

Opnieuw Christina Plouard en haar ensemble met de tarantella Lo Guaracino. En dan hebben we deze weken veel concerten onder het motto Dag van de Componist. Ik zie voor vrijdag aanstaande een heel bijzondere met de titel Nieuwe muziek over de daken van de stad. Stadsbeierdier Gijsbert Kok speelt muziek van Henk Padings, Gilius van Berghei, Cornelis de Bond en nog veel meer. Daar zijn nog geen opnames van, maar ik heb hier Gijsbert Kok op het carillon van de Grote Kerk.

Stadsbeierdier Gijsbert Kok bespeelde het carillon van de Grote Kerk. En dat doet hij ook aanstaande vrijdag om 12 uur 's middags. Dan muziek van nieuwe componisten in het kader van Dag van de Componist. Nu kunt u natuurlijk om de kerk heen gaan wandelen, maar de mooiste plek om het goed te beluisteren is in de Nutstuin, met ingang aan de Torenstraat. En daarmee komt voor vandaag een eind aan Klassiek op West. We preluderen nog even op het aankomende Huygensfestival in Voorburg. Daar klinkt, en het is allemaal voor uw agenda, op 20 september de 9e symfonie van Dvorak. En met zijn schets van de nieuwe wereld tijdens een verblijf in Amerika zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup!

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going!

0: go to the World Cup. We are going to the World Cup. Yeah!
1: Wat een verhaal. Curaçao naar het WK.
2: Je ziet het in de documentaire Dik Advocaat in Curaçao. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: We noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio-neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanensia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Tot 11 uur, romantiek.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Kan je

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige boten stoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dan staat ook met lef. En ja, dat moet er veel meer inkomen. En ja, het is nu ja, eigenlijk spelen om niet te verliezen.
7: De spelmomenten, dat hebben we ook natuurlijk gezien. Ja. Dat gaan we het hele toernooi zien, dat die zo belangrijk zijn. Maar dat waarschijnlijk gaan we straks een doelpunt uit het doodspelmoment zien.
8: Ja, nou ja, we waren er al opnieuw met malen dichtbij natuurlijk. Hè. En ja, we hoorden het Arman ook al zeggen. Je gunt hem zo dat doelpunt.
7: Ja, ja, en het is wel opvallend. Want er staan drie veel langere gasten op 5 meter achter hem. Waarvan denk ik ook Japan steeds denkt, nou daar zal die bal wel naartoe gaan. Maar tot 2 keer toe kwam die bij malen terecht. En hij kopt hem echt wel die 2e keer. Ook echt heel goed in.
8: Ja, en tegelijkertijd, we dachten eigenlijk Japan stelt er heel weinig tegenover. Maar nou net in die slotfase, onder meer met Ueda, toen was er ineens toch weer wat dreiging.
6: Ja, die bal kwam eigenlijk uit het niets. Ik moet zeggen, het lag ook meteen helemaal open bij Nederland. En ja, Van Dijk stond er naar mijn mening veel te ver vanaf. Hij kon zomaar in de korte hoek binnenvliegen. Hij schoot hem overigens wel geweldig in. Maar ja, daar zag het even niet goed uit bij Nederland.
8: Nee. Nou ja, goed. De spelers die staan weer in de catacombe. We gaan straks weer beginnen. Wat vind jij moet er gebeuren? Moet die ploeg intact blijven? Wat is het moment dat je gaat wisselen? Wie moet je wisselen, vind je?
6: Nee, ik vind niet dat er op dit moment een wissel moet plaatsvinden. Wat er wel moet gebeuren is dat er veel meer tempo gespeeld moet worden. Er moet er veel meer ook op het moment dat er een bal ingespeeld wordt. Iemand moet de diepte inlopen zodat er weer iemand anders vrijkomt. En er moet ook veel meer van station moet overgeslagen worden. Dus niet iemand die naast mij speelt. Nee, iemand overslaan. Ja. Een station verderop. Waardoor je ook voor Japan dat veel moeilijker te belopen is. En dat je uiteindelijk de spelers als een Gakpo, als een Summerfield, een Malen aan de bal gaat krijgen. Maar ook je middenvelders. Omdat Japan het toch in de as heel erg dicht probeert te houden. Waardoor hun ook heel moeilijk te bereiken zijn. Dus maar eigenlijk, als die er eenmaal ligt, en dat had Van Hekken een aantal keren. Ja, dan moet je, en dan word je ook gevaarlijk.
8: Ja, ja, daar valt de naam van Van Hekken. Want ja, hij is toch wel echt een factor van belang, denk ik, als je dat zo hoort. Hè?
7: Ja, een paar momenten dat het hem wel lukt inderdaad om die diagonale paas te geven. En ook in het verdedigen inderdaad echt een hele goede ingreep in het begin van de wedstrijd, vlak bij de eerste paal. Maar verder, ja, in de opbouw, ja, wat ik in de rust of in de drinkpauze ook zei, het is veelal vanuit Frenkie. Maar ja, die laat zich ver uitzakken. Dus ja, uiteindelijk waar ook een Reinders aan de bal komt, dat is dan toch nog steeds te ver van het doel, voor mijn gevoel.
8: Ja, wat zou jij doen ook met diezelfde basis doorgaan? Of zeg je van nou, bijvoorbeeld een Kluivert erin?
7: Ja, ik zou nu nog wel doorgaan en ook even kijken wat Japan doet. Dat is vaak even afwachten welke coach gaat de eerste set doen. Maar kijk, Kluivert is natuurlijk fantastisch in de kleine ruimte. En we hebben Nederland wel veel al in die kleine ruimte zien spelen. Dus ik denk dat Koeman hem sowieso gaat brengen.
8: Ja, en Ibrahim, Oranje moet dus lef tonen. Maar wat zal die bondscoach van Japanse ploeg meegeven?
6: Ja, ik denk dat Japan op deze manier probeert verder te blijven gaan. Het laag inzakken, linies gesloten houden, de as dicht houden, de lijnen. Je ziet ook Frenkie proberen ze heel veel in te sluiten. Zodra hij aan de bal komt, zie je gelijk dat ze er bovenop zitten met 2-3 man. Maar ja, tegelijkertijd, dan zal er bij Nederland ook veel meer spelers vrijstaan. En die moeten dan weer positie kiezen, waardoor ze weer door kunnen voetballen. En daar maken ze veel te weinig gebruik van. Het duurt allemaal veel te lang.
8: Ja, zullen we eens kijken of er alweer ontwikkelingen op het veld zijn. 0-0 was dus de ruststand. Nederland wel veel balbezit, maar nog geen treffers. En wat gaat Ronald Koeman doen in die tweede helft? Allemaal vragen waar Arman Afsaroglu hopelijk het antwoord op gaat krijgen.
9: Ja, ik hoop het ook. Ze gaan, Ronald Koeman gaat nu eerst en vooral zitten. Namelijk in de dugout waar hij naartoe loopt. Uit de kleedkamer. Dat is dan wel grappig in Amerika. Ze zijn eigenlijk nooit de hoogte van het midden van het veld. Wat je in Europa wel ziet. Ze zijn allemaal aan de zijkant. Je ziet al die spelers in elk stadion. Ze moeten nog wel een flinke afstand overbruggen vanuit die hoek. En daar komen altijd die American football teams uitgestormd. In dit soort stadions. In de kleedkamer was ook wel grappig om te zien. Collega in de steking stond daar net. Ze zijn ook veel groter dan die van voetbalstadions. De teams zijn veel groter in het American football. Deze zijn 11 tegen 11. En dan nog met een aantal wisselspelers. Ze zijn begonnen aan de tweede helft. Bij Nederland-Japan. Het gevaar is duidelijk. Japan zusje toch een beetje in slaap. Midden helemaal dicht. Komt er dan maar doorheen. En als je een keer een fout maakt, dan slaan ze toe. Het is een hele taaie tegenstander. Om te verslaan. Nou verliest Nederland ook niet vaak. Maar het is moeilijk om hiervan te winnen. Moet ook een beetje meezitten. Dit zou kunnen. De snelheid van Somerville nu benutten. Hij is weg. Somerville, rechterkant 16 meter. Biedt bal voor het doel. En dan komt hij net achter Gakpo uit. Nou, dat is nog eens een goede start. Daar leek het toch op van het Nederlands elftal. Maar Somerville krijgt de bal niet bij Gakpo. Wel Reinders die oppikt. Dan de bal naar Van de Ven. De Jong en Van Hekken. Dat soort snelle dingen, dat moet je hebben in deze wedstrijd. Nu misschien een schietkans. Als Gravenberg de bal goed heeft liggen, dat heeft hij niet. En dan zit het weer helemaal vol. Daar is het druk in het midden. En heeft Japan het weer voor elkaar om daar de ruimtes dicht te lopen. Nu wel Nederland dat opnieuw sterk aan de bal blijft. Weer met Somerville aan de rechterkant. Somerville bereikt Dumfries. Dumfries met wat mazzel naar Malen. Malen tekort is die bal voor Gravenberg. Dat is onhandig. Daar kan Japan dan tussen zitten met Sano. Die is er langs, maar houdt de bal niet binnen. En dus is de ingooi op deze manier dus voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Somerville, ik zit te kijken of hij misschien nog voorlangs had kunnen kruisen. Maar dat was lastig met een verdediger die daar wel dichtbij stond. Kiest dus voor de voorzet. Die komt er niet bij Gakpo. Somerville in zijn derde interlandpas voor Oranje. Wacht dus nog logischerwijs ook op zijn eerste goal. Die twee interlands die hij eerder speelde. Dat waren die twee oefenwedstrijden waarin Nederland weliswaar twee keer scoorde tegen Oezbekistan. Maar wel twee keer vanaf 11 meter. Gakpo deed dat. Nu komt Gravenberg door. Bal weer voor het doel. Voorlangs Suzuki. Maar wederom niemand die de bal daarin kan schieten. Nou, er gebeurt wel wat nu. In de openingsminuten van de tweede helft. Telkens die bal vanaf de rechterkant voor. Nu voor een tweede keer. Maar wederom is er geen of onvoldoende bezetting voor de goal. Malen komt er wel, maar hij is een fractie te laat. Voorzet is ook scherp van Gravenberg. Vanaf de rechterkant. De ingooi voor Japan in de 48e minuut. Daar komt Nederland er al heel snel weer bij. Ja, ze hebben hem te pakken. En dus mag Nederland gooien. Hij is toch over de achterlijn geweest. De ingooi gaat naar Japan. Die mag genomen worden door Doan. Ter hoogte van de middenlijn. Heeft hij inmiddels gedaan. De bal is teruggespeeld richting Watanabe. Het is in Nederland nu 11 uur in de avond. Het is in Japan 6 uur in de ochtend. En het is hier in Amerika 4 uur in de middag. Dus er zijn heel veel verschillende tijdzones om deze wedstrijd in te beleven. De Japanners worden net wakker. De Nederlanders proberen niet in slaap te vallen. En hier in Amerika zijn we op het midden van de dag. Als de bal uit het speelveld is en er weer gegooid mag worden door Nederland vanaf de rechterkant. Dat is Dumfries die dat doet. Op het hoofd van Somerville. Benieuwd hoe lang we Memphis Depay gaan zien. Stel je voor dat hij straks komt en een goal maakt. Wat gaat dat allemaal doen met die spitsdiscussie dan bijvoorbeeld? Dat wordt ook nog wel interessant. Maar goed, het ligt vandaag echt niet aan Malen. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Heeft alleen de pech dat die bal er voor hem niet in wil. Maar je ziet aan hem dat hij in vorm is. Dat hij die vorm van zijn club meetrekt naar het Nederlands elftal. De ingooi voor Japan heeft wat tijd nodig. Is genomen nu door Ito. Dan een diepteloopactie van Ueda. Die hoopt die bal daar te krijgen. Maar die is te hard. Verbrugge. Simpel de bal opgepikt en weer meegegeven aan zijn ploeggenoot bij Brighton. Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. Kan de bal in de loop meenemen. Is dan verlost van Ueda. Gravenberg. En dan hebben de Japanners weer alle ruimtes dichtgelopen. En mag Nederland weer opnieuw beginnen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat als het op deze manier doorgaat en Oranje de bal een keer kwijtraakt, dat de Japanners gaan toeslaan. Dus het zou wel fijn zijn als Nederland gewoon scoort. Gakpo komt er niet langs bij Doan die de deur dicht doet. En dat doet op een dusdanige wijze. Volgens de scheidsrechter dat niet reglementair is. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Dat is een fijne plek om die te krijgen. Een meter of 7-8 van de linkerzijlijn vandaan. Die bal kan dus voor het doel komen. Ligt misschien nog wel iets beter voor een linkspoot als je een voorzet wil gaan geven. Je zou zelfs kunnen denken om het in één keer te doen. Maar daarvoor ligt de bal net iets te dicht bij de achterlijn. Dus een voorzet ligt voor de hand. Kan ook een korte bal geven richting de punt van 16 meter gebied. Waar bijvoorbeeld Summerville dan naartoe kan bewegen. Reinders staat klaar in de 50ste minuut in Dallas. Bij Nederland-Japan 0-0 de stand. En een vrije trap nu voor Oranje. En Reinders kijkt waar gaat die bal naartoe. Tijani Reinders met de vrije trap veel te laag. Haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet allerlangste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Voorsprong. En Oranje op 1-0. Weer een goal met het hoofd van Virgil van Dijk. Die als Nederland de WK-finale haalt zijn 100ste interland gaat spelen. Nou, dit is een lekker begin van het WK. Zijn 13e goal in Oranje. Wat heeft hij er veel gemaakt met zijn hoofd. En wat is hij toch belangrijk de laatste jaren voor Nederland. Eerst die vrije trap van Reinders. Die wordt weggewerkt, opgevangen door de Jong. En dan gaat die bal naar de rechterkant. En is het Ryan Gravenberg met een piekfijne voorzet. Het is geen buitenspel voor Van Dijk. Die met een slim lichtduwtje loskomt van Watanabe. En een fantastisch in de verre hoek komt. En via de binnenkant van de paal is Suzuki dan eindelijk geklopt. En staat Nederland 1-0 voor in Dallas.
8: De kop en de captain die het doet, Ibrahim. En ja, dat brengt die wedstrijd open, denk ik.
6: Ja, dit is wat je nodig hebt. Nu ga je nog meer ruimtes krijgen. Japan moet gaan komen. En met de snelheid wat je voorin hebt. En overigens een geweldige technische kopbal. En ja, op de radio kunnen de mensen het jammer genoeg niet zien. Maar wij wel. Je ziet hem heel bewust en lang naar die bal echt nakijken. Van daar gaat hij vallen. Ja. En dan valt hij binnenkant paal in. Geweldig.
8: Hij ging zo op zijn hurken zitten, kijken, loeren. En hij zag dat het goed was. Overigens, de vaste luisteraars van Met het Oog op Morgen. Die missen vanavond hun programma. Dat zou nu bezig zijn op NPO Radio 1. Want uiteraard blijven we bij Oranje dit WK. Maar het Oog maakt wel een uitzending. Die is als podcast te beluisteren. Via de NPO Radio 1 app of via andere podcastpodia. En daarin vandaag ook veel voetbalpoëzie. Nou ja, over poëzie gesproken, Arman. Dat was dat doelpunt van Virgil van Dijk eigenlijk ook wel, hè?
9: Ja, waanzinnig mooie kopbal van Van Dijk. Geweldig gestuurd hoe die ook loskomt in dat duel met Watanabe. Ja, Watanabe speelt in de Eredivisie. En hij gaat gewoon onder die bal door. Hij mist hem, schat hem niet goed in. En dat is Van Dijk dan. Die staat daarbij en die kan dat genadeloos afstraffen. Hoe die wel zo mooi naar de hoek stuurt. En dan wordt hij bijna nog mooier doordat hij dat stukje binnenkant van de paal nog meeneemt. En Suzuki kan er alleen maar naar kijken. Duikt nog wel naar die hoek, maar kan hier natuurlijk niet meer bij. Virgil van Dijk met 1-0 voor Nederland. En we staan voor. En dat is goed nieuws in de 53ste minuut in Dallas tegen deze taaie tegenstander. Op voorhand de moeilijkste kluif in deze pool van Oranje, van Hekken. Nederland is verder nog tegen Zweden en Tunesië in Houston en Kansas City. Nu aan de rechterkant Summerville. Summerville met de bal terug naar Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. De Jong kan de bal breed spelen naar Van Dijk. 53 minuten op de klok. Nederland 1, Japan 0. Hier in Dallas waar het oranje publiek dus wat had om voor te juichen. We hoorden André Hazes door de tribunes in Dallas schallen. Wij houden van Oranje. Dat is de goaltune van Nederland. We hebben ons verteld dat het de upbeat tempo versie was. Maar volgens mij was het gewoon de ouderwetse versie van Hazes die we hier hoorden in dit stadion. Uit die tientallen, misschien zijn er wel honderden speakers die hier staan opgehangen in het AT&T Stadium. De 13e goal dus van Virgil van Dijk in zijn 93ste interland van Oranje. Ik moet nog wel eens aan denken als ik Van Dijk zie. Dat er nog echt een aantal jaar was dat die discussie was in Nederland. Van ja, is hij wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Hij is dat zeker. Zeker nu die een goal maakt op het WK. Maar dat is natuurlijk al jaren de gedroomde aanvoerder van Oranje. En hij is 34. Dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wereldkampioenschap. We krijgen nog een keer op de schermen de goal te zien. Terwijl Nederland gooit met Van de Ven. De bal teruggespeeld naar Van Dijk. Van Dijk naar De Jong. De Jong. Halverwege de helft van Japan. Nou, die maken voorlopig weinig aanstoot om heel veel te gaan veranderen aan de speelwijze. Blijven Nederland de bal opdringen. En gaan niet als een gek afjagen. Gaan niet hoger druk zetten. Dat doen ze allemaal niet. Ze blijven gewoon stug doorgaan met waar ze mee bezig waren. Van de Ven. Met de bal terug. Naar de doelpuntenmaker Van Dijk. En dan De Jong. De Jong ontbrak natuurlijk op het vorige Europees kampioenschap dat hij geblesseerd moest missen. Met de klachten aan de enkel. Nu is hij er weer bij. Van Dijk heeft de bal. En speelt Van Hekken nu in. Wordt het dan een kopie van 2010. Toen Nederland 1-0 van Japan won. In de ontmoeting tussen deze twee landen op een WK. Nou ja, als het toernooi voor Nederland zo succesvol verloopt. Dan nou ja, we zouden het niet vertekenen. Want nog een WK-finale verliezen. Ik weet niet of we dat allemaal aankunnen. Het zou wel betekenen dat we lekker ver gaan komen in dit toernooi. Dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Van Dijk heeft wederom de bal voor Nederland. We zitten op exact 55 minuten. En De Jong speelt nu Dumfries aan. Dumfries op de middenlijn aan de rechterkant. Dumfries terug naar Van Hekken. En ik kijk naar Japan. Wat zij doen. En ze veranderen echt voorlopig helemaal niets. Ze blijven op dezelfde manier verder gaan. Somerville kiest de diepte. Somerville kan hierbij malen voor de goal. Somerville zoekt hem, maar vindt hem net niet. Goede paas wel van achteruit gegeven. Dat is van Dumfries. Somerville die loopt goed weg. Malen was mee. Stond ook voor zijn man. Kan de bal alleen niet binnenschieten. Echt een prachtige paas van Dumfries. De paas van Somerville die komt achter Malen. Dat is jammer, want Malen bevond zich wel voor Taniguchi. Deed dat eigenlijk goed. Maar de paas is dus niet op maat van Crescencio Somerville. De rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Het is voor Van Dijk overigens. Ik zei het als een 13 interland goal. 9 van die 13 maakte hij met het hoofd. Dat zijn nog eens cijfers voor de captain die hoog boven alles niet eruit torent zo vaak. En dus nu ook in Dallas scoren. Daar gaat Japan, maar daar is Gravenberg die veel sneller is hier dan Kamada. Het gat daar dicht loopt en Verbrugge die enigszins wordt opgejaagd, daarvan schrikt. En de bal over de zijlijn schiet na de loopactie van Ueda. Schiet Verbrugge de bal zomaar over de zijlijn. Dat betekent dat er balbezit komt voor Japan. Ingooi is genomen. Handig weggedraaid door Japan. En aan de linkerkant kan hier misschien gevaar komen voor Ueda. Die de bal goed ontvangt eigenlijk wel. Maar hem helemaal verkeerd op zijn linkervoet ziet belanden. Dat is een aardige kans voor Japan. Voor Ueda. De Japanners die komen nu wel door aan de linkerkant. Opnieuw Ueda kiest positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal van richting veranderen. Het is 1-1. Het is 1-1 en Nederland heeft 5 minuten kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. Want hier is al de gelijkmaker van Keito Nakamura. De speler van Stade Reims uit de Franse competitie. Het is de tweede aanval in korte tijd. Eerst Ueda die de bal niet goed weet te controleren. Maar nu is opeens hier wel de goal. Het is geen buitenspel voor Kubo. Aan de linkerkant die het allemaal opzet. Kubo kijkt, hoort wat mensen naar zich toe. Vindt dan Nakamura. En die speelt daar Dumfries uit. En dan zie ik een overstapje daar vlak voor de goal van Maeda. Maar die staat ook geen buitenspel. Omdat er nog één speler van Nederland zelf tot daarachter blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat als Maeda een buitenspelpositie had gestaan. Dat Verbrugge daar door beïnvloed was. Hij wordt zelfs nog aangeraakt, denk ik, door Maeda. Of door Van Hekken. Is moeilijk te zien. Maar voorlopig is dit geen buitenspel. Is het dus een geldige goal. Die voorlopig op naam komt van Nakamura. Maar misschien nog via Maeda dus in het doelbeland. Het is hoe dan ook 1-1 in Dallas, want er is afgetrapt.
8: Het geluk dus van korte duur, Leone. Wat kan de Oranje zich hier verwijten?
7: Ja, heel veel reacties eigenlijk te laat. En uiteindelijk is het Dumfries die veel te veel ruimte blijft geven. En dan zit het ook niet mee dat die bal op het laatst nog net even wordt aangeraakt. Anders denk ik dat Verbrugge hem wel had gehad.
8: Ja. Ja, en zo is de status quo weer hervat, Herman.
9: Ja, het heeft echt heel kort geduurd. Nederland zo hard gewerkt aan die voorsprong. En dan was hij daar eindelijk. En dan gaat het mis. Ja, het was Kubo dus en Nakamura met het schot. Hier is de ingooi voor Oranje. Kan niet worden verlengd. Gravenberg heeft hem wel in 16 meter gebied. Dumfries komt daar niet bij. Want daar is weer Nakamura. Ja, is toch een hele aardige speler. Komt ook veel aan de bal in deze wedstrijd. Nakamura. En hij is ook verantwoordelijk voor de goal. Want die bal werd toch wel van richting veranderd. Maar ja, het schot was van hem. Die ging al op het doel. Dus zal de goal waarschijnlijk wel op zijn naam komen. Daar is de ingooi. Maar er wordt nog eens gefloten door de scheidsrechter. Die zegt dat daar wat mensen elkaar aan het vasthouden waren. Dat mag niet. Dus nog een keer die ingooi voor Nederland. Dus de bal moet worden gehaald door Dumfries. Nu lang. Dat vinden de fans hier ook niet leuk. Hij heeft de bal inmiddels gevonden. Denzel Dumfries gaat in een heel langzaam tempo naar de zijlijn toe. Maar de scheidsrechter geeft nog niet aan dat hij te veel tijd neemt. Dus komt hier dan alsnog de ingooi van Denzel Dumfries. Kan niet worden verlengd, weggekopt door weer die Nakamura. Want Summerville, oef, dat ziet er gevaarlijk uit. Als Japan ertussen had gezeten, was er een kans gekomen. Maar Nederland ziet het gevaar. Van Dijk staat daar nog voorin. Lijkt een kopduel te winnen. En houdt er een hoekschop aan over. Goed werk van Dijk. Het zet komt toch wat meer los. Dan natuurlijk door de goals. Het is ook wat opener geworden nu. En Nederland gaat middels een hoekschop nu proberen om gevaarlijk te worden. Tiende interland goal van Nakamura. Was dit voor Japan. En na een uur staat het 1-1 in Dallas bij Nederland-Japan. En we gaan weer verder met een hoekschop. Reinders vraagt aan de grensrechter of hij al mag trappen. Dat mag, dat doet hij. En daar staan er een hoop. En die zijn heel lang bij Nederland, zoals Van Hek en Van der Ven. Maar ze kunnen allemaal niet schieten of koppen. En hier is de uitbraak van Japan en die is levensgevaarlijk. Hier komt Japan. Nederland heeft wel genoeg verdedigers mee. En Summerville maakt een broodnodige overtreding die hem op geel komt te staan. Maar hij voelde dat dit nodig was en ik geef hem daar ook wel gelijk in. Want ze kwamen wel heel snel oversteken. Het is de notabene centrale verdediger Watanabe. Die gepakt wordt, geraakt wordt aan zijn enkel door Crescencio Summerville. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Nederland. Voor de rechtsbuiten. Vrij trap voor Japan is het gevolg. En de Japanners die beginnen beter in de wedstrijd te komen nu. En spelen in de tweede helft ook naar de rechterkant toe. Daar zitten hun trouwste fans. Zo'n drie vakken achter het doel. Vol met fans in het blauw. Met heel veel Japanse vlaggen. Het land van de reizende zon. Die vlag, de rode cirkel. Op dat witte achtergrond zichtbaar. Achter het doel nu van Bart Verbrugge. Het duurt lang voor Ismaël Elfat. Alles heeft klaargezet. Als het gaat om de organisatie.

0: veel balbezit voor de Japanners, voor Nakamura. Maar veel verder komt hij niet. Hij moet terug nu. Terug naar zijn ploeggenoot Kamada. Kamada kan hem dan weer opnieuw inbrengen richting Nakamura. Bal komt achter Nakamura terecht. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel te pakken. Hij geeft hem mee op Doan. Dan is dit gevaarlijk. Bal komt voor het doel. En daar is dan Ueda. Die kon hem zo binnenkoppen. Maar hij komt net niet bij de bal. Nederland heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Japan komt nu toch al stelselmatig gevaarlijk door. Geeft dat Ronald Koeman ook aanleiding om iets te veranderen in zijn opstelling? Ik zie dat Van Hek overigens een heel grote bult heeft onder het rechter oog. Lijkt wel een blauw oog te hebben nu. Terwijl ik nog eens kijk naar die goal die licht van richting wordt veranderd. Waardoor Verbrugge er uiteindelijk net niet bij kan. Dat lijkt een kausaal verband te hebben. Niet van richting. En het mislopen van die bal door de doelman. Bart Verbrugge. Die dus het doelpunt heeft moeten incasseren. 1-1. Van Dijk opende de score met een kopbal. In 5,5 minuut later de gelijkmaker van Nakamura. En de Japanners die lijken wat beter in de wedstrijd te komen in deze tweede helft. Nederland gooit, doet dat richting Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Hij heeft natuurlijk ook nog een verleden bij FC Twente. Nakamura, waar hij een grijs verleden speelde. Zoals de Eredivisie veel spelers haalt uit Japan de laatste tijd. Denk ook aan de Sugawara. Het zijn er heel veel. Nederland valt aan. Gravenberg, handige beweging. Maakt die ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in het 16 meter gebied. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan Ruud. We staan weer voor. Summerville met de 2-1. Wat een actie. Over de rechterkant. Hij komt naar binnen toe. En hij scoort met links. Zoals Gakpo het zo vaak doet aan de andere kant. Zoals Robben het zo vaak heeft gedaan voor het Nederlands elftal. Maar de nieuwe ster heet nu Crescencio Summerville. Wat een goede dribbel. En een heerlijk gekruld schot richting de verre hoek. Suzuki kan er niet bij. En weer via de binnenkant van de paal. Ja, het moet allemaal precies kloppen. Gaat die bal erin. Schitterende goal van Summerville. En 2-1 voor Nederland tegen Japan.
1: Ja, het is haast een jongensboek, Ibrahim, die Summerville.
2: Ja, het is hem van harte gegund. Geweldige goal. Overigens ingeleid door Gravenberg. Die twee man bos instuurt. En vervolgens Summerville in de 1-tegen-1 zet. Dumfries die een goede overlap maakt. En ja, dit is eigenlijk waar je als jongetje van droomt. In je eerste interland op het allerhoogste niveau. Hij heeft natuurlijk al eerder interland gespeeld, maar op het hoogste niveau op dit platform nog niet. En als je dan zo'n goal kan maken, zo'n belangrijk moment. Ja, komt hem toe.
1: Arman.
0: Ja, die actie van Gravenberg. Ongelooflijk hoe hij dat deed. Zo met een prachtige actie. Twee man totaal de verkeerde kant op sturen. En dat moet je dus doen. Je moet die individuele klasse hebben om opeens ruimtes te vinden. Gravenberg met de assist. En ja, die bal lag er nog zeker niet zomaar in. Maar Summerville dus met een gekruld schot. Twee goals via de binnenkant van de paal voor Nederland. De kopbal van Van Dijk ging via de ene paal. En nu is het de andere paal die komt helpen. Via die paal is het het schot van Summerville dat in het doel belandt. Is het derde interland. Hij speelt zijn eerste twee in de oefenwedstrijden voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Maakt hij zijn goal. Ja, Malen staat nog altijd op 0. Summerville in de laatste weken althans Malen. Maar Summerville staat nu op 1. En Gakpo is weg aan de linkerkant van Nederland. Gakpo. Kapt er 1 uit. Kapt er 2 uit. En schiet op een blok van de derde. Dat is jammer. Ito ligt daar goed. Want ook Gakpo laat zich nu zien. Maar de vlag is omhoog gegaan. En dan lijkt het dus buitenspel te zijn geweest. Is dat ook zo? Voor Gakpo, daar kijk ik nu even naar als Reinders de paas geeft. Ja, dat was het ook. Door de grensrechter buitenspel. Wel een hele fijne actie zeg. Nog eens even kijken. Met de ene kap Doan weg. Met de andere kap nog een weg. En dan Ito die dus blokt. Overigens was de eerste assist op de goal van Van Dijk. Ook al van Gravenberg. Die dus op 2 assists staat in deze wedstrijd. Het is toch ook buitengewoon knap. Een bepalende rol voor Ryan Gravenberg dus in deze wedstrijd. Die knap heeft gedaan. En met name die tweede. Die was toch van grote schoonheid. Terwijl Japan heeft gewisseld. Dat had ik even gemist. Maar het is Maeda die naar de kant is gegaan. En Japan schiet nu wel. En dat is een heel aardige knal. Die komt vanaf het middenveld van Kubo.

0: En daar moet Verbrugge dan nog bijna op reageren. Ja, het is een schot van 25 meter van Kubo. En hij gaat maar een meter over de lat. Rechtdoor geschoten van die speler van Sociedad. Maar een prima poging. De wissel dan. Junya Ito is de vervanger van Daizen Maeda. En we gaan ook gelijk weer drinken. Halverwege de tweede helft. Waarin heel veel is gebeurd. 3 goals in Nederland. Maakte er 2. Staat dus voor. Met 2-1. Nog een kwart wedstrijd te gaan. 2-1 voor Oranje tegen Japan.
1: Nou, die eerste helft die konden we met gemak boring noemen. Maar dat wordt toch ruimschoots gecompenseerd in de tweede helft, Leon?
2: Ja, de wedstrijd is helemaal opengebroken. Natuurlijk door de goal van Van Dijk. Maar ik vond daarvoor al wel dat Nederland iets anders uit de startblokken kwam. Uit de rust. Met name Gravenberg die op die rechterkant veel meer aan het doen is. Veel meer diepterens aan het maken is. En daar een soort extra optie is. Waardoor een Dumfries en een Summerfield daar ook beter uitkomen. Nou, met als gevolg dat doelpunt. Wat echt fantastisch is. En ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen hebben geroepen. Ach, die Summerfield die staat bij zijn club links buiten, alsof hij nooit in zijn leven bij Feyenoord en andere clubs op rechts buiten heeft gespeeld. Moet hij dan wel op rechts buiten? En dan, dit is het antwoord. Fantastisch.
1: Hij doet eigenlijk veel goed, hè, Ibrahim. Maar ook al die gele kaart die hij dan pakt om die aanval van de Japanners te breken.
3: Ja, de bereidheid alleen al om je vuile meters te maken. Hij ziet het gevaar. En hij heeft ook de snelheid om dat te kunnen belopen. En gewoon een hele slimme overtreding. Goed voor de ploeg. En daarentegen ook de momenten al in de eerste helft. Hij heeft geen enkele angst. Hij durft. En zo moet je ook spelen. Je wordt daar niet voor niks neergezet om het verschil te kunnen maken.
1: Misschien
3: en
1: is dat wel echt wat Koeman nodig had. Zo'n onbevangen, frisse speler die dan misschien ook de rest een beetje mee kan trekken.
3: Zeker, maar het is ook iets wat, heb ik al eerder benoemd, bij Nederland hoort. Creatief zijn, bravoure, lef. En dat heeft deze jongen ook gewoon. En dat dat dan samenkomt in zo'n WK-wedstrijd op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is enorm genieten voor die jongen. En dat zal hem ook alleen maar nog meer vertrouwen gaan geven voor de rest van het toernooi.
1: Ja, de naam viel ook al van Gravenberg. 2 assists gegeven, dus heel belangrijk in dat team.
3: Absoluut. Kijk, Gravenberg weten we allemaal, is natuurlijk een geweldige speler. Maar met name in zo'n wedstrijd waarbij je niet veel ruimtes krijgt, waarbij het tempo veelal heel laag ligt, dan heb je ook deze creativiteit nodig om uiteindelijk zo'n tegenstander kapot te spelen. Ja, dat zie je dan bij zo'n actie die vooraf gaat aan de goal van Summerfield, waar hij aan de basis staat. Ja, dat is ook wel voor uiteindelijk de tv aanzetten en naar het Nederlands elftal kijken. Maar dat is ook het kracht van het Nederlands elftal en van dat soort spelers. En gelukkig komt dat er nu ook uit.
1: Ja, en tegelijkertijd is het oppassen voor de Japanners. Leon, jij vergeleek ze wel met haaien.
2: Ja, een beetje dat blijven cirkelen en doen alsof er niks aan de hand is. En dan opeens hebben ze zo'n moment dat ze collectief vooruit zijn en ze bewegelijk zijn. En dat was vlak voor dat doelpunt weer zo'n fase die we ook in de eerste helft ook weer even zo'n fase hebben gezien. Het lijkt wel of ze echt wachten op momenten van oké, dit, nu doen we het met z'n allen en zijn ze levensgevaarlijk.
1: Na het drinken komt het wisselen, Arman.
0: Ja, dat is wat Koeman ook heeft aangegeven. Dat hij die drinkpauze een heel goed moment vindt voor die wissels. Omdat je ze dan nog wat kan meegeven als het veld inkomt. Zijn het 3 voor Nederland. Malen, Summerfield en Reinders gaan naar de kant. En in het elftal komen Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. En dan gaat Timber dus op de plek spelen van Reinders. Gaat Koopmeiners rechts voorin spelen op de plek van Summerfield. En gaat Memphis in de punt van de aanval spelen. Dat vind ik ergens wel opmerkelijk. Dat hij Koopmeiners brengt voor Summerfield. Want je had ook Memphis bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. En Malen aan de rechterkant. Dan hou je wel de snelheid aan die rechterkant. Waar je misschien nog wel aan op zoek bent. Maar dat vindt Koeman dus een te groot risico. Hij kiest voor een iets controlerendere oplossing. Met Koopmeiners rechts in de aanval. Die natuurlijk ook vanuit het veel meer middenvelder is. Dus verdedigende werk ook iets meer doet. Dan Malen. Memphis Depay is weer terug op een wereldkampioenschap. Zijn derde na 2014 en 2022. Dan overname van Nederland. Geen overtreding op het middenveld, zegt de scheidsrechter. Koopmeiners is weg. Koopmeiners vindt daar Quinten Timber. Die probeert tussen 3 Japanners door te gaan. Dat is ingewikkeld. Is de bal kwijt. En Japan probeert dan over te nemen. Het is nog 20 minuten hier in Dallas. 2-1 voor Nederland. Dankzij misschien wel de winnende goal van Crescencio Summerfield. Het spel ligt even stil. Een blessurebehandeling. Kunnen we misschien kijken wat jullie van de wissels vinden.
1: Die wissels inderdaad van Oranje. Met Koopmeiners, met Timber en wie was nummer 3 ook alweer? Memphis natuurlijk, Memphis. Die erin kwam. Ja, wat vinden jullie van die wissels?
2: Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Je levert heel veel snelheid in voorop. Ibrahim zei het net ook achter de schermen. Juist in de fase waarin Japan moet. Dus dit zijn juist omschakelmomenten waar je een Malen en een Summerville extreem goed kan gebruiken. En nu hebben we eigenlijk alleen Gakpo om dat soort goede acties te gaan, loopacties te gaan maken.
1: Wat zou zijn beweegreden dan zijn, denk je, Ibrahim?
3: Ja, misschien toch het middenveld wat meer versterken. Eventueel dat Dumfries nog meer eroverheen kan gaan. Omdat ja, Koopmeiners toch wel wat meer een middenvelder is. Maar ik had altijd, wat Leon net terecht aangaf ook... Of een Summerville op het veld laten staan of een Malen. Omdat je daar op de flanken zoveel snelheid en ook dreiging blijft houden... waar Japan rekening mee moet blijven houden.
1: Terug naar Oman.
0: Japan heeft met 10, want door die blessurebehandeling waar geen kaart voor werd gegeven, moeten ze een minuut wachten tot ze terugkomen. Dus Nederland met 11 tegen 10. Gakpo in 16 meter. Gakpo op zoek naar de korte hoek en vindt daar bijna een goal. Suzuki, knappe redding van die doelman die toch een goede indruk maakt in deze wedstrijd. Ja, de Japanners hebben een probleem, want ik denk dat die speler die geblesseerd daar ligt niet meer gaat terugkeren in de wedstrijd. Maar dan moet je alsnog een minuut wachten tot je mag wisselen. Volgens die nieuwe regels. En dus is het de vraag of dat nu dan al mag. Omdat die minuut nog niet voorbij is. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus mag Nederland ook deze hoekschop nog gaan trappen tegen slechts 10 Japanners. Dit zijn voordelen die je moet kunnen uitbuiten. Die ze moeten uitbuiten. Memphis trapt nu de corners. Die komt bij de tweede paal. Handig duwtje. Maar de bal in de handen van Suzuki. Is het Van Hekken die de bal als laatste raakt? Dat zou kunnen. De Japanners maken zich inmiddels op voor meerdere wissels. En Suzuki wil de bal lang bij zich houden. Maar mag dat ook weer niet zo lang doen. Terwijl ik kijk naar collega Jeroen Elstof naast mij, die doet de commentaar voor de televisie, die zit nu de Japanners te tellen. Om zeker te weten dat er echt 10 zijn. Ja, ik ga ook aan mezelf twijfelen, maar volgens mij is het wel zo. Want ze moeten echt nog wachten tot die ander mag komen. 74ste minuut, 2-1 voor Nederland. Summerville de doelpunt te maken, dus naar de kant. En, we gaan kijken hoe Koopmeiners die rol daar invult. En Memphis Depay, hoe fit is hij? Wat kan hij laten zien op dit WK? We weten nog hoe hij startte in 2014 toen als invaller, als joker van Van Gaal op dat WK waar Nederland de halve finale haalde. En nu is hij niet meer de joker. Nou, misschien ook wel weer de joker. Hij valt nu wel in. En misschien kan hij vanaf de bank weer gevaarlijk zijn. Oh, dat is Japan. Dat is een goede uitbraak van Japan. En een hele stevige schouderduw van Van der Ven. Maar wel een correcte. En belangrijk ook, want daar maakte Kamada zich klaar voor een voorzet. En die had er zomaar in kunnen vallen. Maar Van der Ven, ja, die begint met een achterstand van... Ja, nu ga ik tellen. 1, 2, 3, 4, 5 meter. Die maakt dat goed. Ja, het is niet echt een schouderduw. Hij raakt een beetje in de borstkas. Maar het is niet zwaar genoeg om een penalty voor te geven. Dan mogen de Japanners weer terugkomen. Of terugkomen. Ze kunnen weer compleet zijn. Belangrijk ingreep zeg van Mickey van der Ven. Ik zie dat Doan onder meer naar de kant gaat. Ja, ze gaan zelfs nu 3 keer wisselen. Watanabe gaat weg. Nee, er komt onder meer Sugawara daar in het elftal. Watanabe, Kubo, hij lag daar op de grond. En Doan gaan naar de kant. In het elftal komen heel veel spelers met Eredivisie geschiedenis. Sugawara, Tomiyasu. Ajax afgelopen seizoen en ook NEC spits Koki Ogawa. Dat zijn heel veel oude bekenden. Voor de Nederlandse, nou niet voor deze Nederlandse spelers, want die voetbal allemaal niet in Nederland, wel voor ons. Voor de kijkers en luisteraars, want wij kennen die spelers natuurlijk wel. Een hoekschop voor Japan in de 75ste minuut. Daar gaat die bal over alles en iedereen heen. Komt er nog wel een schietkans vanaf de linkerpunt van het 16 meter gebied, maar die gaat huizenhoog over het doel. En levert dus geen verder gevaar op. Voor Nederland de 3 wissels bij Japan en doorgevoerd. Nederland heeft dus ook 3 keer gewisseld. Ik heb er in totaal al 4 naar de kant gehaald. Want bracht in het eerder stadium ook nog Junya Ito. En hebben we dus nog 1 wisselmogelijkheid. Nederland mag nog 2 wijzigingen doorvoeren. Memphis gevonden in de aanval. Goed als draaischijf gefungeerd. Timber geeft de bal naar Gakpo. Gakpo in het 16 meter gebied. Gakpo op zoek naar Timber. Knap nog verlengd. Kans voor Koopmeiners als hij erbij komt. Maar hij kan er net niet bij. Heel knap Timber. Met een hoog been. Maar geen gevaarlijk spel. Wist hij de bal met de punt van de schoen toch nog te verlengen en bij een medespeler te krijgen. En uiteindelijk is het voor Koopmeiners niet te doen. Om die bal in het doel te werken. Het is een mooie wedstrijd voor het Nederlands elftal om dit WK mee te beginnen. De eerste helft leverde niet heel veel op. Maar de tweede helft des te meer. Van Hekken kopt een moeilijke bal nu weg. Krijgt wat hulp van Van Dijk. En moet nog wat hulp krijgen van Timber. En via Gravenberg lijkt Nederland dan uit de problemen te kunnen komen. Maar deze scheidsrechter die laat veel toe. Ook deze duel op Gravenberg wordt niet bestraft. Dus weer Japan in de 77ste minuut. Het is nog niet gespeeld hier in Dallas. Japan geeft zich... gewonnen. Zegens dus op Duitsland en Spanje op het vorige WK. Zeg op dit jaar een oefenwedstrijd. Dit Japan zelf kan van grote landen van Nederland voorlopig nog niet. We zitten aan de linkerkant voor Japan. Ito. De bal gaat even middenveld in. Sugawara. Japan blijft de bal rondspelen. Ito. Yuya Ito. De invaller dus. Sugawara achterkant, waar hij speelde bij AZ natuurlijk. De Japanners proberen het al vinden. Ze moeten wel wat meer uit hun schulp kruipen. De voorzet van Yuya Ito. Maar die gaat langs Ito. Binnengehouden aan de andere kant. En dan haalt Japan er nog heel handig gooi uit. Door het andere Ito. Het zijn er nu twee. Dit is basisspeler Hiroki. De verdediger dus. Anje München. Weer balbezit voor Japan. 78ste minuut. Hannes gaat tempo maken nu. Proberen wat meer het technische spel te spelen. Met kortpaasjes. Sugawa. Goed is. En dan probeert daar omhaal. Die komt er niet uit. Ogawa staat nu naast hem in de spits bij Japan. Ueda en ook. Deze voorzet gaat ook langs beide heren heen. En ook langs Ito. Maar van de Ven. Die bal ook weer weg. En zo gaat er weer een ingooi naar Japan. Ja, Nederland weet dat dit Japan komen. Ito met de ingooi. Het levert snel een nieuwe ingooi. En de Japanse fans proberen nog om hun ploeg naar voren te schreeuwen. Nog massaal achter te gaan staan. Als er een ingooi komt van Sugawara, die er veel meters voor neemt, dan gooit richting eerste paal. Van Dijk is veel sterker dan de rest en veel langer. Kopt de bal dus ook weg. Opgevangen door Japan Taniguchi. En weer helemaal terug naar Ziyot Suzuki, die kansloos was op de goals van Van Dijk en Somerville. En verder een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. En nog een aantal keer belangrijk is geweest ook voor Japan. Japan dat aanvalt. Nederland nu in de achteruit met de Koopmeiners dus rechts in de aanval. Depay in de punt van de aanval. Gakpo, de enige aanvaller die mocht blijven staan. En we zien, als je goed kijkt, en we zitten heel hoog, kunnen dat goed zien. Als Japan de bal heeft, staat Frenkie de Jong echt als centrale verdediger te opereren. Hij staat op lijn naast Van Hekken, naast Van Dijk. En op het moment dat Nederland de bal weer heeft, stapt Van de Jong 5-6 passen naar voren. En gaat hij weer een beetje op zijn plek staan op het middenveld. Dat is heel duidelijk. Heeft Koeman ook vooraf gecommuniceerd. Nu is de bal weer kwijt en kijkt de Jong direct naar achteren. Er zijn trainers. Denk je de Jong meer een centrale verdediger zagen zelfs in het begin van zijn carrière. Niet meer zo, maar hij kan er wel spelen. 79 minuten op de klok. Het geluid schalt van de tribunes hier in Dallas. Onder het nog altijd dichte dak is Japan er nu vandoor met Yuya Ito. Ito legt hem klaar. Kans voor Sugawara. Maar een redding voor Bart Verbrugge. Dat was een aardige aanval van Japan. Die invallers laten zich zien. Ito en Sugawara. Maar die laatste vergeet daar een hoek uit te kiezen. Maar de wissels hebben Japan sterker gemaakt en Nederland zwakker. Dat is toch de eerste voorzichtige conclusie die ik hier trek. Somerville zat er lekker in. Maakt een goal. Malen speelt een goede wedstrijd. Waarom haal je die dan naar de kant? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. En Japan met zijn wissels komt beter in de wedstrijd. Dus is het de vraag of die wissels van Koeman wel zo verstandig waren. Depay voorlopig niet veel van gezien. Koopmeiners, ja, die zit meer te verdedigen dan aan te vallen. Nu komt Japan weer. Weer met Sugawara. Bal gaat naar Tomiyasu. Ajax dus dit seizoen. Arsenal gespeeld. Tomiyasu, goede verdediger. Tomiyasu op zoek naar een van zijn spitsen in dit geval. Ogawa. Maar die heeft geen controle over de bal. En dus is hier de rust bij Bart Verbrugge. 10 minuten nog in Dallas. Nederland staat 2. Nog volhouden.
1: Ja, Nederland heeft het dus wat lastig, Leon. Is het inderdaad zo dat die wissels slecht uitpakken voor Nederland op dit moment?
2: Het is denk ik ook de fase van de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. Je wilt als Nederland zijnde niet al te veel risico nemen. En je weet dat Japan nu alles gaat proberen. Gooi je er een spits bij. En dan is dat ook wat er gebeurt. Hè. Dan ga je, zoals we ook in de eerste helft hebben gezien, dan ga je het compact houden. En zoals Arman zegt, Koopmeiners is veelal aan het verdedigen. Ja, daar zal die wissel ook voor gedaan zijn. Maar ja, wat we net ook zeiden, de omschakelkwaliteiten zijn nu wel echt sterk verminderd. Dus als je dan wel de bal verovert, ja, dan is het niet waar de kracht van Nederland ligt.
1: De Japanse storm overleven, daar gaat het om op dit moment, Arman.
0: Ake is nu gekomen bij Nederland. Dat is een verdediger voor een middenvelder, want Gravenberg is er afgehaald. Ja, het accent ligt nu echt op de defensie. Bij het Nederlands elftal. Ake gaat naast Van Dijk en Van Hekken spelen. Koeman voelt zich gedwongen te reageren omdat Japan zoveel aanvallers brengt. Dus een verdediger erbij. Dus speelt Nederland nu echt met 5 man achterin. En is De Jong opgeschoven naar het middenveld, naar zijn natuurlijke positie. Daar bij Japan is ook... zag ik nog een wissel gekomen. Nee, misschien toch niet. Japan heeft in elk geval wel de bal aan de linkerkant van het veld. 82e minuut. Stand is 2-1. Nederland dicht bij de overwinning. In de openingswedstrijd van dit wereldkampioenschap. Nu hebben ze de bal. Want Japan levert de win. Depay kan er niet bij. Maakt er weinig aanstalten. Dan is lekker op die bal te gaan jagen. Sloft er een beetje naartoe. Taniguchi. Nog breed naar Tomiyasu. Tomiyasu speelt hem nou naar Sano en dan Sugawara. Japan nu alleen even in de defensie. Er zal nog wel een kans gaan komen voor de Japanners, normaal gesproken. Met zoveel aanvallers inmiddels. Aan de rechterkant Ito, terwijl we zien dat er 70.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het is moeilijk om het niet te zien, want op dat grote scherm wordt het met koeienletters afgebeeld. 70.000 aanwezigen dus bij Nederland. Japan in Dallas, die krijgen een leuke tweede helft voorgeschoteld. Met 3 goals, 2 voor Nederland, 1 voor Japan. Sugawara heeft gegooid. Tomiyasu kan voorgeven. Van Dijk, die een prima wedstrijd speelt en een goal maakt, stapt in. Dan een flinke zet van Depay die geel krijgt. Ja, hij springt daar en komt dan met zijn lichaam hard op het hoofd terecht van zijn tegenstander. Ik vind dit dan wel redelijk zwaar gestraft van de scheidsrechter. Nou, hij gebruikt zijn elleboog misschien als wapen. Zo zal het dan uitgelegd zijn. Die elleboog die, ja, plant hij echt in de aanhangsappel van Taniguchi. Dit is geel voor Memphis Depay. Het is een fikse overtreding van Memphis met een zwarte haarband. Met de oranje cijfers 10 op die haarband afgebeeld. Terwijl er nog een spits bij komt bij Japan. Maar die komt voor een spits. Ueda scoorde niet. Hij maakt nu plaats voor Kento Shiogai. Nou, dat is natuurlijk ook een spits die we kennen uit het verleden. Uit de Eredivisie. 84e minuut. Vrije trap van Japan. Memphis pikt op. Die levert dus weinig op, die vrije trap. Nederland probeert uit te breken. Doet dat over de linkerkant met Memphis. Die krijgt de bal niet echt lekker bij Frenkie de Jong. Maar er wordt wel een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap dus voor Nederland. Shiogai, die nu speelt in Wolfsburg. En, hij mag het dan gaan doen naast Ogawa. Dat is echt onvoorstelbaar. Die twee waren dus dit seizoen een tijdje de nummer 1 en 2 spits van NEC uit Nijmegen. Nu staan ze naast elkaar op een wereldkampioenschap voetbal. Een stukje fantastische scouting van NEC. En dat zal toch hun ook heel veel plezier doen om dit te zien. Nederland wisselt ook. Daar komt Brian Brobbey in de ploeg. Gakpo naar de kant. En dan gaat Nederland dus 5-3-2 spelen. Met Brobbey en Depay samen in de aanval. Terwijl Van Dijk moet oppassen dat de Shiogai, die als een bezeten is en aan het afjagen is, daar niet de bal van hun afsnoept. Ja, de Japanse spelers schrikken ook van het afjagen. Schieten de bal zo over de zijlijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nog 5 minuten. Brian Brobbey voor de slotfase. Het is een lekkere speler om te brengen in zo'n fase. Die kan oorlog maken, die kan zijn lichaam gebruiken. In duels misschien nog wel een bal vasthouden daarvoor in. Ja, hij gaat er nu wel lekker inleunen bij Taniguchi. Die het in fysiek opzicht natuurlijk moet afleggen tegen Brobbey. Brobbey die nu aan de bal komt aan de rechterkant. Bij de hoekvlag krijgt hem nog knap voor het doel, wilde ik zeggen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Is voor Suzuki. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Een paar minuten nog in Dallas. Nederland, dat lijkt zo goed te beginnen aan een wereldkampioenschap. Maar dan waren die oefenwedstrijden die zo matig waren. Die hebben ons dan misschien toch wat zand in de ogen gestrooid. Want deze wedstrijd, die gaat om het echi. En die speelt Nederland gewoon goed. Weinig weggegeven. Voldoende gecreëerd. En mooie goals gemaakt. 2 keer op aangeven van Gravenberg. En de mensen die scoorden waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar Japan is nog niet, heeft nog niet opgegeven. Japan doet nog alles om deze editie van het wereldkampioenschap niet te beginnen met een nederlaag. En hier komen ze wel door. Sjoe, daar is bijna Ogawa. Die komt er net niet aan. Ito dan nog. Ito en weer niet Ogawa. Omdat Van Dijk voor zijn man komt en de bal wegkopt. En zo is het toch nog even bibberen. In de slotfase voor Oranje. En dat zal nog wel even zo duren. Want Japan gaat nu natuurlijk alles op alles zetten in de laatste minuten van de wedstrijd. De 1-0 van Van Dijk. De gelijkmaker van Nakamura. En daarna de 2-1 van Somerville. De goals vielen allemaal in het tijdsbestek van een kwartier. Tussen de 50ste en 64ste minuut. Japan krijgt een vrije trap. In de 87ste minuut. Daar gaat gaat zich voor melden. Junya Ito. Een van de invallers. En dus is dit een fase voor Nederland om alert te zijn, om alert te blijven. Ito met de vrije trap. En weggekopt door Brobbey. Wel opgepikt weer door Japan op het middenveld. De Nederlandse verdediging blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Japan valt aan. Japan had de bal opgegaan. Nederland dus met een versterkte achterhoede nu met Ake. Die bal komt voor, maar die komt niet over van de Ven 1. Wel weer Japan dat oppikt. 87e minuut. Dan gaat die klok langzaam opeens. Ito. Die de bal krijgt aan de rechterkant. Valt goed in. Ito voor Doan. Ito. Ito nog altijd. Balletje tussendoor. Dat past. Hier is Kamada. En een hoekschop voor Japan. Weggegeven door Van de Ven. Die zegt dat daar Kamada die bal als laatste heeft geraakt. De grensrechter heeft dat niet gezien. Die blijft bij een ingooi. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet zien op deze manier. Ik denk dat de grensrechter eigenlijk wel gelijk heeft. Ito heeft de bal klaargelegd. De steun van de Japanse fans. Ook de Oranje fans maken geluid. We zijn er bijna bij de eerste overwinning. Maar de hoekschop van Japan die levert niet op. Veel te laag. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepikt weer door de Japanners. Door Yuki Narisuga Awara. De bal gaat naar het middenveld toe. En dan probeert Japan weer via Sano in de aanval te gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Bal naar Sugawara. Aan de rechterkant. Sugawara spreidt in de paas op Ito. Ito op 16 meter bij Ito. Maar twee man van Nederland duiken er bovenop. Onder wie Denzel Dumfries samen met Mickey van der Ven. En Dumfries las die situatie uitstekend. Want die paas was echt geweldig. Zo richting Ito, maar Dumfries voorkomt een mega kans voor Japan. Hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant, die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren voorlopig? Van deze op het belangrijkste moment, die levert alles op voor Japan. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse, de versterkte defensie. Gaat daar een splijtende paas van Sugawara vooraf. Die kans werd nog verijdeld door Dumfries. Maar uit de hoekschop die daarop volgde, komt daar Ogawa. En Van Dijk timed niet goed, gaat onder de bal door. Even klopt het niet. Van Dijk mist die bal. En op dat moment kan Ogawa koppen. En gaat die bal, denk ik zelfs, nog ergens. Ja, die gaat nog via een ploeggenoot van Ogawa. Waar hij nu nog gelift wordt. Enigszins omhoog gaat. En Verbrugge kansloos is de bal in het dak van het doel. En de zeker lijkende overwinning wordt nu omgezet in een zeer waarschijnlijk gelijkspel. Het is 2-2 door de gelijkmaker van Ogawa.
1: Ah ja, Ibrahim, heeft Nederland dit een beetje over zichzelf afgeroepen?
3: Ja, het was wachten daarop. Nederland werd teruggedrongen. Ook de wissels, die noogden ook eigenlijk alleen maar nog meer uit om Japan nog sterker te maken. Je haalt gewoon je kracht weg. Malen die goed in de wedstrijd zat, Summerville die goed in de wedstrijd zat, die wissel je allebei. Ja, dan breng je alleen maar verdedigende ingestelde spelers. En ja, je ziet dat niet altijd de juiste tactiek is. Sterker nog, eigenlijk maak je de tegenstander daar alleen maar sterker mee.
1: Blessuretijd is aanstaande, Arman.
0: Ja, de doelpuntenmaker is veranderd omdat die bal dus nog een iets andere wending kreeg. Ik vind het wat overdreven, maar hij gaat naar Kamada. Daichi Kamada, hij raakte de bal als laatste koppel van Ogawa via zijn hoofd uiteindelijk in het doel. Hij staat op het wedstrijdformulier als man van de 2-2. 90 minuten zijn voorbij. De Japanners die vieren feest, die zijn dolblij met deze late gelijkmaker. En voor Nederland is dit natuurlijk een domper. 2-2 tegen een sterk land als Japan. Dat is geen verkeerde manier om het WK mee te beginnen. Maar Nederland was er zo dichtbij en speelde grote fases van de wedstrijd beter. Nu moet Oranje wel oppassen, want Japan is sterker nu. En Japan maakt geen aanstalt om gas terug te nemen. Geel voor Van der Ven. Na het vasthouden. En Koeman zal natuurlijk bevraagd worden over zijn keuzes. Was dat niet reageren uit angst? Die wissels die hij doorvoerde. Want het lijkt Japan in de kaart te hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Als de coach gaat wisselen. Ito in de 6 minuten extra tijd. Daar zijn er nog 5 van over inmiddels. Van de Ven geel. Summerville kreeg eerder ook al geel voor Nederland. En Japan heeft vooral de bal in deze fase van de wedstrijd. Nederland heeft eigenlijk sinds de 3 wissels geen enkel moment meer iets laten zien in de hele wedstrijd niet. En dat heeft natuurlijk te maken met de veranderde manier van spelen van Japan. Dat veel meer risico's neemt. Dat veel meer speelt om te winnen, om een achterstand goed te maken. Maar je verwacht toch iets meer van Nederland in deze fase. Nu proberen ze de bal af te pakken op middenveld, lukt dat niet. Nee. De invallers van Japan maken het verschil. Ito die geweldig invalt en Ogawa met zijn kopbal die dus via Kamada in het doel verdween achter Verbrugge 2-2. Dat is de stand. Mooie wedstrijd in Dallas. De mooiste tot nu toe op dit wereldkampioenschap dankzij die schitterende tweede helft die veel spektakel heeft geboden. Verbrugge die een dieptebal nu in ontvangst neemt van achteruit. Verbrugge die even tijd gaat nemen nu. Ik kan me ook voorstellen dat Japan denkt het is wel goed zo met 2-2. Maar daar hebben de Japanners voorlopig geen boodschap aan. De Jong voor Nederland. Depay. En aan de rechterkant is daar balbezit voor Timber. Quinten Timber. Die terugspeelt naar Dumfries. Dumfries naar Van Hekken. 4 minuten voetballen we nog in Dallas. Over een week gaat Nederland naar Houston. Morgen trainen ze nog hier. Dan terug naar Kansas City, naar het basiskamp. En dan die tweede wedstrijd tegen Zweden. In Houston hier vlakbij ook een stadion dat overdekt is. Duitsland eerder op de avond speelde tegen Curaçao. En ook daar dus aangenaam toeven in de airconditioning. Maar eerst nog de laatste minuten hier in Dallas met De Jong. De Jong alweer de helft van Japan. Eindelijk Nederland weer eens aan de bal. Timber. De Jong. Bal naar de rechterkant. Nu de voorzet van Dumfries. En komt hier nog een kopkans? Nou, die komt er niet. Dat is Tomiyasu. Die de bal wegwerkt. Mooi daar met de borsten tegen elkaar om die actie te vieren zoals de Teletubbies vroeger. Tomiyasu viert dit verdedigende moment samen met Sugawara. En ze voorkomen zelfs een corner. En dus is het een doeltrap voor Suzuki. Wel een die die snel inlevert. Nederland met De Jong. Halverwege de extra tijd van deze wedstrijd in Dallas. 2-2. Is het bij Nederland, Japan-Nederland dat lang op weg leek naar de overwinning. Maar een gelijkmaker vlak voor tijd. Wordt Nederland dus te machtig. Nu geen gekke dingen meer doen. Met een puntje beginnen aan het WK. Daar is verder helemaal niets mis mee. De Jong opent naar de rechterkant. Naar Denzel Dumfries. Nog 2,5 minuut. Dumfries kijkt. Is er ruimte voor de voorzet? Hij probeert buitenom te gaan. Inderdaad die voorzet te geven. Die komt er ook wel. Maar die belandt in de handen van Suzuki. En die lijkt nu wel aan te geven. Richting zijn collega's er op de grond te gaan liggen. Het is wel goed. Ja, hij wilde lekker gaan liggen. Misschien nog even omdraaien. Een beetje kijken of hij in slaap kan vallen. Maar hij keek om en hij zag al de scheidsrechter beginnen te tellen. Ja, dan moet je wakker worden. Want anders heb je zo weer de bal kwijt. Nou, er is iemand die heel blij is met een bal. Want die werd de tribune ingeschoten. En iemand heeft hem gevonden. Hij moet hem wel teruggeven, denk ik. Want ze zijn hier best wel duur, die ballen. En ze gaan er goed mee om. De FIFA. Er zit heel veel elektronica in om alles te meten. Nog 2 minuten. Japan schiet de bal weg richting helft Nederland. Van Dijk pikt op. En hier is Nederland in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe graag wil Oranje? Ik denk niet heel graag meer. Die voelde ook wel dat het in de slotfase niet zo goed meer ging. De defensie versterkt, maar het was niet genoeg om de 2-2 te voorkomen. En nu maken allebei de ploegen geen aanstalten meer om op zoek te gaan naar de winnende goal. Ake. Heel voorzichtig schuift Nederland wat op. Als de kans zich presenteert, dan moet je hem pakken natuurlijk. Maar je gaat er niet meer ten koste van alles naar op zoek. Vooraf werd gevraagd door Ronald Koeman. Kan je ook leven met iets minder dan een overwinning? Nou ja, hij zei voorafgaand niet. Maar als je het er nu vraagt, denk ik wel. Een puntje tegen Japan met wedstrijden tegen Zweden en Tunesië voor de boeg. Daar kan je wel verder mee. Dan heb je nog altijd alle papieren in de hand om de groep te winnen. Tegen de twee tegenstanders die op papier veel zwakker zijn dan dit Japan. Aan de rechterkant komt Dumfries wel aan de bal. Nog een dikke minuut. Dumfries geeft mee. Dit is goed. Timber kan het nog. En de voorzet gaat niet meer op het doel. Gaat niet meer richting het doel. Maar de Japanners krijgen hem ook niet echt meer lekker weg. Nu proberen ze het in een tweede instantie. Wel weer in de voeten van De Jong. Met een simpel tikje wordt Verbrugge aan het werk gezet in de laatste minuut van de 6 extra minuten in Dallas. Het zit er bijna op. 2-2. En nog één keer die bal naar voren. Brobby staat vrij. Maar daar kan Taniguchi verdedigen. Japan ook even met wat zenuwen lijkt het wel. Het is wat paniek daar achterin. Nederland met Depay. Legt de bal even dood. Depay naar Timber. Timber loopt door. Timber nog altijd. Daar is Brobby. Zwakke voorzet van Timber. Die gaat langs iedereen heen. Van de Ven kan hem denk ik nog wel binnenhouden. Zo is het inderdaad nog een halve minuut. Van de Ven. Nederland nog één keer in de aanval. Komt hier nog een ultiem slotmoment. Van Dijk. Depay heel makkelijk van de bal gezet. Dat is niet een beste beurt van Memphis. Hij is de bal kwijt. En Japan met Ito. Maar die kiest de weg terug. En die kiest niet de weg voorwaarts. Sugawara doet hetzelfde. En Japan gaat de tijd rondtikken. Het was een saaie eerste helft. Een spectaculaire tweede. Die opende met de openingsgoal van Van Dijk. Het werd gelijk via Nakamura. Somerville dacht de winnende hebben gemaakt in de 64ste minuut. Maar in de 89e minuut was het Kamada met de 2-2. Dat is de eindstand in Dallas bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd, een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. En de Japanners pakten een punt door een later gelijkmaker. Dus 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Vanuit Dallas was dat de Arman Afzaroglu. Het is dus 2-2 geworden. Leon, ja, moet je dan zeggen dat de angst van Koeman is afgestraft?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij wisselde inderdaad vanuit angst. En dan is Japan ook de morele winnaar van deze wedstrijd. En je roept het gewoon op jezelf af. En ik vind het ongelooflijk, want Nederland staat in de top 5 van alle landen als het gaat over verdedigen van dode spelmomenten. En toch krijgt Japan het voor elkaar met een stuk minder lengte om vanuit die corner gewoon te scoren. Dat is echt, echt heel bizar.
1: Ja, morele verliezers zijn we dat, Ibrahim?
3: Ja.
1: Zo hard is het, hè?
3: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan er het komend uur uitgebreid nog op in. Want dan hebben we nog een uur om na te beschouwen op die wedstrijd tussen Nederland en Japan. Eindigen dus in een 2-2 gelijkspel. Nadat eerder vanavond overigens ook Curaçao heeft verloren. En met grote cijfers van Duitsland. 7-1 werd het daar. Ook de reacties op die wedstrijd krijgt u te horen in het laatste uur. We zijn er tot 1 uur met Langs de Lijn. Na het NOS Journaal zijn we dus terug. Tot zo.
4: Nooit meer slapen.
5: VPRO.
4: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
7: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
6: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
4: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
5: Nooit meer slapen.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
10: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
16: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij PlaceVrij vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: PlaceVrij vakanties.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: NPO Radio 1.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
8: De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier drie keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek en is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

goed. Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag.